0: dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goeienacht, het AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval één daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeing's 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangehouden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting gisterochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, de temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen.
2: GPR.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: tickets anymore.
1: Dit is GPR Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
4: Goeienacht, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Er moet meer gedaan worden om NS-medewerkers te beschermen. Dat zegt de vakbond voor spoorwegpersoneel. Ze willen actie en sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer. In dit jaar zijn er al ruim 5000 meldingen binnengekomen van agressie en geweld in de trein. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met 3 jaar geleden. De Israëlische premier Netanyahu sleept meerdere journalisten en media voor de rechter wegens smaad. Ze schreven dat Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten hem hadden gewaarschuwd voor de Hamas-aanval van 7 oktober. Dat is allemaal gelogen, zegt hij zelf. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En een groot en klein probleem in Alphen aan de Rijn. Daar is het kabouterbos in 2 maanden tijd voor de 3e keer vernield, meldt Omroep West. Kabouters en huisjes liggen aan gruzelementen. Camera's komen er vanwege strenge regels niet, maar agenten en boa's houden de plek de komende tijd extra in de gaten. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen.
3: GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR. Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Een grote vechtpartij in Arnhem. Daar zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten. Hoeveel is niet bekend, maar zeker één iemand moest naar het ziekenhuis. De politie rukte met veel auto's uit en heeft 3 mensen aangehouden. Wat de reden van de ruzie is, is niet duidelijk. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor Schiphol. Per jaar zijn er nog maar iets minder dan 480.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat zijn er minder dan nu. Het zou de geluidsoverlast flink moeten minderen. Al is die krimp volgens oppositiepartijen nog te klein. Koop je een kleine elektrische auto in het lage segment, dan ben je duurder uit. Een compact elektrisch model kost gemiddeld ruim 3000 euro meer dan een brandstofauto, meldt BNR. Bij grote auto's in het hoge segment is elektrisch rijden juist goedkoper dan een benzinevariant. En rapper J verbleef tijdens zijn concerten in juni in Arnhem in een hotel in Amsterdam, maar was daar niet bepaald welkom. Omdat hij bekend staat om zijn antisemitische uitspraken, stuurde burgemeester Halsema hem een brief. Haar boodschap: vertrekt meteen na je laatste optreden. Vannacht is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten.
1: GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: DPR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Een onderzoek naar een medicijn tegen crackverslaving dreigt na 12 jaar voorbereiding te stranden. De gezondheidsinspectie stopte onverwacht met de productie van de medicatie. Amsterdam wil snel opheldering van de minister van Volksgezondheid. Ook wil de stad een protocol, zodat artsen een kortwerkende variant kunnen voorschrijven. De Verenigde Staten draaien de duimschroeven bij Cuba nog wat verder aan. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties van en naar het eiland. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is dit een openlijke aanval om economische transformatie te dwarsbomen. Verschillende Israëlische media hebben een aanklacht aan hun broek van premier Netanyahu. Ze schreven dat hij was gewaarschuwd door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat is allemaal gelogen, zegt Netanyahu. De kranten blijven achter hun berichten staan. Een blokje om voor een frisse neus is niet per se gezond. De helft van de Europeanen ademde dit jaar lucht in met slechte ozonwaarden. Ozonvervuiling ontstaat als uitlaatgassen reageren met zonlicht en kan leiden tot longklachten. Volgens klimaatdienst Copernicus ademt wereldwijd maar 5% van de mensen veilige lucht. Vanochtend is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 27 graden in het oosten.
0: GPR Sport.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. Het geweld tegen NS-personeel blijft toenemen. Dus de spoorwegvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen er 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer BOA's op de trein. Meerdere mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij verschillende steekpartijen in het centrum van Arnhem. Volgens de Gelderlander is zeker 1 iemand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie was massaal aanwezig. Agenten liepen rond met kogelvrije vesten. Er is minstens 1 iemand aangehouden. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden dingen vernield. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. En de meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim, heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. Vandaag wordt zonnig en bijzonder warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Is het alweer zover? Ja, het is zover. We beginnen weer aan een nieuwe werkdag. Het is de laatste van september. Dus maak er wat moois van. Wij gaan het zo meteen hebben. Onder meer natuurlijk over Nations League voetbal.

0: Mensen zijn altijd bezield om rare geluidjes te maken aan het einde van de plaat. Maar goed, als het succesvol is, moet je het vooral blijven doen. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Het is de ochtendshow van deze 30ste september. En dan gaan we alweer naar de maand oktober. En dat is natuurlijk toch de eerste volle herfstmaand. Maar voorlopig is er van herfst nog weinig te merken. Daar komen we straks ook wel even op terug als we het hebben over het weer voor vandaag. Laten we maar eens eventjes kijken naar wat nieuws wat ons heeft bereikt. We hebben Zakaria Labiat blijft de lange ploeggenoot van Memphis Depay bij Corinthians. Hij is inmiddels ook weer 33. Deze Labiat heeft zijn contract daar verlengd tot eind 2027. De eerste maanden waren in Brazilië zeker geen rozengeur en maneschijn. Hij heeft daar een knieblessure opgelopen. Dus hij heeft pas 18 wedstrijden gespeeld. Maar hij blijft wel nog tot 2027. En Memphis ligt daar vast tot 2028. Dan darts. Gian van Veen heeft de tweede ronde van de World Grand Prix in Leicester bereikt. Je zou zeggen, hij wel. Nederlands onderhondje was hij met 2-0 te sterk voor Dirk van Duivenbode. Van Veen was een 10 jaar oudere landgenoot de baas. Van Veen is 24, Van Duivenbode inmiddels alweer 34. Het gekke was dat Van Duivenbode niet erg bij de les leek. Ook Niels Sonneveld en Jermaine Wattimena plaatsen zich voor de volgende ronde van dit toernooi. En de Nederlandse schaatsbond, de KNSB, krijgt een Duits technisch directeur. Dat is Nadine Seidenglanz. Zij begint op 1 december aan een nieuwe functie en tekent een contract tot en met de Olympische Winterspelen van 2030. Ze komt over van de Duitse schaatsbond, waar ze sinds 2020 als secretaris-generaal onder meer verantwoordelijk was voor de strategie bij het langebaanschaatsen en het shorttrack. En ze kent sport ook van binnenuit. Ze was zelf actief als kunstschaatster, langebaanschaatster en marathonschaatster. Nou, dan heb je alle disciplines wel gehad, hè?
1: Ja, dat klinkt druk genoeg.
0: Ik vind dat het kunstschaatsen en een marathonschaatsen wordt te weinig gecombineerd, vind ik.
1: Ja, ik vind dat wel een bijzondere combi.
0: Nou, volgens mij kan het ook helemaal niet. Het is een hele andere schaats ook.
1: Ja, ja, volgens mij ook, ja.
0: Zou de eerste kunstschaatser met klapschaats zijn. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling binnen alle schaatsdisciplines. Opvolger van Remy de Wit, die eerder dit jaar vertrok naar de Nederlandse Basketbalbond. Tot slot nog even kijken naar het weer. Dat doen we graag, want dat is een heel positief verhaal. Het is een opvallend warme septemberdag vandaag, die droog en zonnig begint. En ook vanmiddag zien we de zon nog. Later vanuit het zuidwesten wat bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. 22 graden aan de kust, 27 in het oosten. En vanavond wordt de bewolking wat dikker en dan neemt ook de kans op wat buien toe. Ja, morgen is het gewoon weer anders. Dan trekt regen over het land. Dus ja, mocht je nog in staat zijn om last minute een vrije dag te nemen, dan zou ik zeggen, lekker doen. Want dan kun je er vandaag heerlijk van genieten. Sowieso geniet je, want je luistert naar ons.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Daar luister je naar. Vroege tijdstip 6:13 alweer. Ja, het is de ochtend. En we gaan even kijken naar de Nations League. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb niet gekeken gisteravond. Omdat ik dacht, ik ga toch even wat eerder naar bed. Dat is toch wel goed voor het programma ook. Maar ik heb wel iets gemist, want Spanje is goed begonnen aan de nieuwe Nations League. 3-2 zegen op Engeland, dat hebben ze in eerste instantie gedaan. En nu wonnen ze in Sevilla met 4-1 van Kroatië. Heb je het gezien?
1: Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik heb de laatste 5 minuten niet gezien. Dus ik heb de laatste goal wel gemist, maar die heb ik wel even teruggekeken. Ja, het was de grote Yamal-show.
0: Ja, dat begrijp ik, ja. Ja, al in de 2e minuut hè, maakte hij de eerste goal. Toen kwam Kroatië via Beljo nog langs zijn, maar toen was het Mark Pubil die Spanje weer op 2-1 kopte. En daarna, na rust, weer Yamal. Hele moeilijke hoek. Tweede van de avond en vlak voor tijd de eindstand door Nico Williams bepaald op 4-1.
1: Ja, en die tweede goal van Spanje was de assist van Yamal.
0: Oké, dus daar was hij ook nog bij betrokken. Ja, er staat geen maat op Spanje. Dat weten we eigenlijk al sinds het WK natuurlijk. Na 2 wedstrijden op 6 punten. 40 interlands op rij ongeslagen.
1: Niet normaal, echt
0: wat?
1: Niet normaal.
0: Oh, wat is het lekker om voetballiefhebber in Spanje te zijn.
1: Hè? Dat lijkt me ook. Waarom zou je dan als Spanjaard eigenlijk naar Nederland toe komen, Xavi? Ja.
0: Heerlijk man, 40 interlands op rij. Yamal staat na 2 Nations League wedstrijden alweer op 3 goals. En dan Engeland, dat kwam natuurlijk, wat ongelukkig eigenlijk, tegen een nederlaag liep het aan bij Spanje.
1: Ja.
0: Maar hij heeft zich hersteld van die nederlaag. Elftal van Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Speelde al vanaf de 23e minuut met een man meer, want Pavel Šulc kreeg rood bij Tsjechië. Maar Engeland moest wel tot na de rust wachten op de openingstreffer. Anthony Gordon kopte toen een voorzet van Trent Alexander-Arnold binnen. En Harry Kane, toch ook weer een goaltje meegepikt, maakte de 2-0. Nou, eerste punten dus voor Engeland in de Nations League. Dan naar Pool B, Schotland. Dramatische avond op Hampden Park. Want daar ook een rode kaart voor Jack Hendry. En Zwitserland profiteerde optimaal 3-0. Oh, Schotland in het eigen veld verloren met 3-0. Och, ja, dat is toch wel stevig. Amdouni was daar de grote held. Zwitserland heeft 6 punten uit 2 wedstrijden. Amdouni staat nu net als Yamal, Haaland en Poyanpalo op 3 doelpunten in deze Nations League. Dan hebben we nog, dat vroeg jij net, hè, wat heeft Noord-Macedonië gedaan? Nou, Slovenië heeft met 2-0 gewonnen van Noord-Macedonië. Even nog de uitslagen uit League C tot slot. Moldavië, Faroe 1-1. Finland, Belarus 0-0. San Marino verloor met 0-3 van Albanië. Slowakije vloeg Kazachstan met 2-1 en Bulgarije en Estland eindigden in 0-0. IJsland zijn we een beetje vergeten. Boekte een 0-3 overwinning bij Luxemburg. We zijn natuurlijk altijd bezig geweest met dat IJsland toen ze zo goed waren op de toernooien. Maar ze zijn ze nu weer een beetje uit het oog verloren natuurlijk. Maar ze zijn er nog en ze winnen ook nog. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio.

0: Taylor Swift, I knew it and I know you. GPS Sportradio. Goedemorgen. Toch wel opvallend nieuws. Als je nu in de auto zit, hou je stuur vast. Want we hebben een terugkeer. Tenminste, ik las vanochtend, Cas, dat Phil Taylor... en dat is toch een naam die in gouden letters wordt geschreven in de Duitse wereld.
1: Niet te verwarren met Taylor Swift, die we net draaiden.
0: Nee, ik haal ze niet door elkaar. Nee. Jij wel?
1: Nee. Ja, heel soms hoor. Ze lijken wel een beetje op elkaar.
0: Ja. Echt, de nadruk op een beetje. Maar hij komt terug, die Phil Taylor. En die was toch helemaal loaded, klaar ermee. En die had alles gewonnen wat hij maar kon winnen. Wat komt hij doen?
1: Ja, hij had ook artritis. Dus het ging eigenlijk allemaal niet meer met zijn lichaam. Hij heeft nog een heupoperatie gehad ook.
0: Ja.
1: Hij gaat meedoen samen met Adrian Lewis, zijn goede vriend. En eigenlijk, hij was altijd de mentor van Lewis ook.
0: Oké. Okay.
1: En zij gaan meedoen aan de Mode Super Series. En dat is normaal gesproken het is het tweede niveau van darten. En normaal gesproken voor amateurs en jonge professionals. De manier om in de PDC te komen. Alleen nu.
0: Want dan moet je je daar onderscheiden, zeg maar. En dan word je gezien. En dan
1: kan je zo'n kaart ontvangen om mee te kunnen doen in echt die grotere toernooien. Dus dat is heel bijzonder. En het lijkt wel, de kans dat ze hierna nog iets gaan doen is wel klein. Het lijkt wel een soort één keer of one time thing te zijn, zeg maar. Maar dat is heel leuk. En zij gaan samen dat toernooi spelen. En Taylor die heeft ook gezegd dat hij het eigenlijk alleen doet als soort vriendschapsdienst. Omdat hij het heel graag met Adrian Lewis wil doen.
0: Maar dan gaan ze één keer, dat moet dan een publiciteitsstunt voor die bond zijn. Of voor die league zijn. Want Wat kunnen zij daarmee winnen? Behalve dan kun je net zo goed ergens in een kroegje achteraf met z'n tweetjes een leuk dartavondje gaan doen.
1: Ja, ik denk, er is natuurlijk ook wel wat prijzengeld te winnen. Ik geloof in totaal in die Modus Series dat er een miljoen prijzengeld is.
0: Oh.
1: Dat zal niet in dat ene toernooi zitten hoor. Maar ik denk ook gewoon even kijken wat je nog kan op dit hoge niveau. We hadden het natuurlijk gisteren over Lewis, dat hij wellicht terug zou komen. Dat hij daar een beetje mee aan het dansen was, of hij dat wilde. En die heeft veel eigenlijk gevraagd. En ze hebben allebei gezegd, we willen het alleen samen doen en anders doen we het niet.
0: Oké. Okay.
1: En het is natuurlijk voor die sport en voor die bond zeker heel mooi. Maar ik denk voor hun ook wel heel leuk dat ze weer een keertje zichzelf echt mogen testen.
0: Nou, ik denk dat het publicitair gezien ook heel gaaf is. Want ik denk dat iedereen daarbij wil zijn en iedereen wel een woordje van ze wil hebben. Als we nog ergens een woordje kunnen vinden, misschien van Phil Taylor, als hij ergens iets gezegd heeft, dan volgaan. Dan kunnen we het even laten horen.
1: Ze zijn natuurlijk het meest succesvolle Engelse duo ooit.
0: Vier
1: keer wereldkampioen geworden samen op de Duo World Championship. Dus dat is ook wel, zegt echt wel wat. En ze zijn echt hele goede vrienden. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat zijn.
0: Luke Littler staat eigenlijk een beetje in hun schaduw nog als het gaat om
1: zeker.
0: Om Duits prestatie.
1: Ja, 16 keer wereldkampioen, hè, Taylor. Dat is niet niks.
0: Nou, dat is wel redelijk wat. Nou goed, hij kan ook niet meer met die artritis natuurlijk. Dus de één keer kan dat net. Dat is lekker. Nou ja, dat staat ons dus te wachten als het gaat om de darts. Ja, als er echt groot nieuws over is dan, en we hebben mooie reacties, dan laten we die uiteraard horen. Want je hoeft hier helemaal niks te missen. Wij zijn GPR Sportradio. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Straks nog even kijken of er nog wat ander leuk nieuws is. En natuurlijk is dat...

0: Inmiddels een hemels duo dit. Aretha Franklin en George Michael. And I knew you were waiting for me. Zoals je altijd op ons hebt gewacht. En daar zijn we dan. We zitten alweer in, wat is het, onze vierde week. Dat we bezig zijn met GPS Sport Radio. Vijfde week al, zegt de gast hier. Ja, dat doet hij dan op afstand eventjes met zijn handen. Nou ja, goed, vijfde week. Ja, je raakt de tel kwijt. Maar het is ook zo leuk dat het zo snel gaat. Hey, even over jullie. Jullie daar aan de andere kant van de radio. Of jij eigenlijk. Laat ons even weten wat je vindt van deze stelling. Manchester City moet of puntenaftrek krijgen nog dit seizoen. Of in elk geval, na alles wat er wordt gesuggereerd, degraderen aan het einde van het seizoen. Ook al duurt de bewijslast nog langer dan één seizoen, zeg maar. Er zijn zoveel dingen die toch wel duidelijk zijn dat Manchester City een straf verdient. En moet degraderen aan het einde van het seizoen. Ben je dat ermee eens of niet?
1: Ja, laat het even weten. Dat kan via onze app, de GPR Sportradio app. Aan de rechterzijde bovenin zie je een groene WhatsApp-knop. Klik daar even op. Dan krijgen wij het binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via de site. Dat is gprsportradio.nl.
0: Er is nog wel wat aan de hand, hè, met Manchester City. 142 aanklachten, waarvan er 141 bewezen zijn.
1: Nee, 115 aanklachten, 114 bewezen.
0: Oké, okay, dat was hem. Ja, en nou goed, het gaat onder meer bijvoorbeeld, ik las er vanochtend eentje. Het is echt heel bijzonder. Dan zijn er in een seizoen eigenlijk maar 13 miljoen aan inkomsten vergaard.
1: Ja.
0: En dan worden er 170 miljoen inkomsten ingeboekt. En dat komt dan allemaal gewoon van de hoofdsponsor. Dat komt allemaal uit de oliegelden
1: van de Sheik,
0: uit de Oosten.
1: Ja.
0: Ja. En daar worden ook de spelers van betaald en alles. Maar als je eerlijk bent, hè, over je bedrijfsvoering, dan hoe die gelden
1: van de Sheik,
0: uit de Oosten.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ja, hier heb je je contract, Mancini. En fijn dat je bij ons coach bent. En, nee,
1: dat goed. Kan eigenlijk niet. Maar ja, we kunnen niet speculeren. Dus we gaan het allemaal zien.
0: Nee, we gaan het ook allemaal zien. En we gaan er straks ook uitgebreid over praten. Met mensen die, die zich daar extreem in hebben verdiept. Maar dat doen wij ook. Dus we komen er zo heel af en toe in deze uitzending op terug. En zometeen laten we ook de stelling horen. Hier op GPR Sportradio.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl.

0: klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
5: GPR, Sportradio.
6: Sportradio.
5: Nieuws, headlines.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. In het centrum van Arnhem waren gisteravond meerdere steekpartijen. Volgens de Gelderlander was er daarvoor een grote ruzie. De politie was massaal aanwezig en er zijn zeker 3 mensen opgepakt. Geweld in treinen en op stations blijft maar toenemen en de spoorwegvakbond is er klaar mee. Die vraagt in een brief aan de politiek om maatregelen, zodat conducteurs en andere medewerkers beter worden beschermd. En veel datacenters in ons land zijn onduidelijk over hoeveel water en stroom ze verbruiken. 3/4 houdt die informatie geheim, schrijft Trouw, terwijl datacenters verplicht zijn om het te melden.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A15 onder meer van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug heb je door de werkzaamheden bijna een kwartier tijdverlies. De A50 van Eindhoven naar Arnhem staat bij Ravenstein een pechgeval. Kost je 10 minuten extra, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat ook een pechgeval bij Dordrecht. Daar heb je 5 minuten oponthoud en er is ook 1 rijstrook dicht.
5: GPR Sportradio.
9: De Sound of Sport.
5: Ronald van der Geer.
10: Goedemorgen, het laatste sportnieuws hoor je hier het eerst. Nou, dat is misschien ambitieus, maar het is wel iets wat we waarmaken hier bij GPR Sportradio.

0: GPS Sport Radio. Op 30 september, goedemorgen. Dit is de ochtend tot 10 uur. En dan gaan we lekker verder met Rick van Veldhuizen. We hebben natuurlijk het laatste sportnieuws. Nou, echt, als je het over voetbal hebt, dan moet je op dit moment niet in Turkije zijn. Daar is het de ene na het andere schandaal een feit. We hebben het gisteren nog gehad over de schande na de 4-1 nederlaag tegen Italië. De roep om het vertrek van de bondscoach daar, Vincenzo Montella. De aanvoerder die daar, Demiral, die daar excuses aan moet bieden. En het heeft over schandes. Nou ja, dat hebben we dan overleefd. Die wind is wat gaan liggen. En dan de volgende dag wordt bekend dat Ferhat Kunducu, dat is de voorzitter van de Turkse scheidsrechtersorganisatie, samen met zijn vicevoorzitter en 5 anderen is gearresteerd.
1: Oh jee.
0: Ja, dat justitie onderzoekt daar in Turkije mogelijke beïnvloeding van onder meer scheidsrechtersaanstellingen, beoordelingen en promoties. Nou ja, bij alle verdachten zijn de woningen en de kantoren doorzocht. Maar het is niet voor het eerst, hè. Er was natuurlijk al een enorm scheidsrechtersschandaal. Had je dat nog meegekregen of niet vorig jaar?
1: Ik heb het even niet meer achter in mijn hoofd.
0: Nou ja, toen werden 149 scheidsrechters geschorst vanwege verdenking van illegaal gokken op wedstrijden.
1: Dus dat is ook niet een klein getal, hè?
0: Nee, en het blijft dus maar aan de gang. Toen zijn er overigens wel een aantal vrijgesproken. Maar dat is inderdaad, dat zijn bijna alle scheidsrechters zo'n beetje. Ja, ik weet niet hoeveel er zitten.
1: Dan moet je er in één keer heel snel heel veel gaan opleiden weer.
0: Ja, nou zeker. Wil je een beetje nog rondkomen, en anders moet je ze gaan lenen in andere landen. Maar het is maar weer eens duidelijk dat het erg onrustig is op dit moment op voetbalgebied in Turkije.
1: Ja, zeker. Ik zag ook net toevallig een artikel waarin stond dat er ongelooflijk veel columnisten zijn ook die echt het hele nationale elftal gaan afbranden. En met name de coach.
0: Ja, het schijnt vreselijk geweest te zijn natuurlijk. En 4-1 tegen Italië. Ja, het kan allemaal gebeuren, hè?
1: Ja, maar Italië is natuurlijk niet echt in goede doen als je ziet wat ze de afgelopen jaren presteren. Nee. Dus dat is wel. Ze verwachten gewoon veel meer.
0: Daar komt dat hard aan. Ja, en Turkije is natuurlijk, vroeger deed Turkije op Europees niveau gewoon leuk mee. En stel ook op mondiaal niveau eindstrijd, WK, goed gedaan. Dus
1: ze hebben ook wel best wel wat jonge, goede spelers. Dus er zit ook wel meer in, denk ik.
0: Het vervelende vind ik altijd bij het Turkse voetbal. Althans, dat lijkt mij vervelend als je een Turkse voetballer bent. Dat bij de grote clubs er natuurlijk vaak buitenlanders op jouw plek staan. En dat zijn vaak ook buitenlanders die al op leeftijd zijn. En daar nog eventjes wat
1: echte legendes eigenlijk.
0: Ja, maar die komen dan ook nog even wat centjes cashen. En ja, die staan dan toch ook wel de ontwikkeling van Turkse voetballers in de weg. Maar goed, dat is mijn mening. Dan, we zijn toch wel een beetje bestuurlijk bezig nu. Voetbalclubs moeten wereldwijd een eigen stem krijgen. Dat vindt de voorzitter van Paris Saint-Germain. En we weten allemaal dat dat Nasser Al-Khelaifi is. En die pleit voor oprichting van een nieuwe internationale belangenorganisatie voor clubs. Dat moet de World Football Club worden. Dat zou dan een wereldwijde tegenhanger moeten worden van European Football Clubs, waar Al-Khelaifi de voorzitter van is. Volgens hem verdient iedere club ter wereld vertegenwoordiging en een stem. Hoe die nieuwe organisatie er precies uit moet gaan zien en hoe die zich moet verhouden tot de FIFA, dat is nog onduidelijk. Maar de voorzitter Al-Khelaifi benadrukt dus dat er binnen het internationale voetbal meer naar elkaar geluisterd moet worden en dat transparantie en eerlijkheid noodzakelijk is. Hij heeft een heel verhaal over het mondiale voetbal gehouden. Hij heeft daar echt heel veel speldenprikjes uitgedeeld. We weten allemaal dat het over de FIFA gaat en over Infantino, maar hij heeft de namen nooit genoemd in die hele preek.
1: Dat is wel weer netjes.
0: En dat is wel weer heel netjes, maar we weten wel allemaal waar het uiteindelijk over gaat. En tot slot van dit blokje, wie is jouw favoriet voetballer?
1: Mijn favoriet? Momenteel Kvaratskhelia.
0: Oké. Dat is mooi. De mijne is Thomas Müller en dat is hij al jaren. Echt al jaren.
1: Ja, dat is wel echt een legende.
0: Ik ben echt groot fan van hem, omdat hij gewoon een normale gozer is. En ja, ik hou van normaal. En hij blijft nog even een jaartje langer voetballen. Hij heeft zijn contract bij de Vancouver Whitecaps namelijk verlengd. Hij blijft dus nog een jaartje in de Major League Soccer. Hij zou eigenlijk nu stoppen aan het einde van dit seizoen. Maar hij zet zijn zin op het winnen van een tweede MLS-titel met de club uit Vancouver. Hoe lang hij zijn contract heeft verlengd, met hoeveel jaar of met hoeveel maanden, dat is er nog niet naar buiten gebracht. Maar in elk geval na het huidige seizoen van de MLS weten we zeker dat hij nog een keer te bewonderen is in die competitie.
1: Heel leuk.
0: En dat vind ik leuk. Hij doet het ook echt heel goed daar. Echt
1: ja.
0: Zo'n fantastische voetballer. Je weet dat wie hem ooit heeft laten debuteren bij Bayern. Nee, dat weet je niet. Nee,
1: daar ben ik niet oud genoeg voor.
0: Ik koketeer lekker even een beetje met mijn eigen kennis. Weet jij dat wel, daar aan de andere kant van de radio? Louis van Gaal. Ja, die heeft die heeft hem uiteindelijk gezien en laten debuteren in het eerste van Bayern.
1: Die heeft toch wat goeds gezien dan?
0: Zeker weten. GPS voor de radio.

0: een beetje een zomerdag vandaag. Deze woensdag, de 30ste september. Vanaf morgen gaat het wel wat meer herfsten. Maar ja, dan zitten we ook in oktober. En dan is het ook een echte herfstmaand natuurlijk. Dan kan je eindelijk op zondag die herfstwandeling gaan maken. Met je kaplaars lekker banjeren tussen de blaadjes. Dat is een beetje een herfstwandeling, tenslotte. Zo hoort dat. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Het zal je maar gebeuren. Derde worden op het NK Greffel. En daarna in het ziekenhuis belanden met een hartinfarct. Dat is Tijmen IJsing overkomen. Hij is inmiddels wel weer thuis. Het is een profielrenner, maar zijn profwielercarrière is wel direct voorbij. Gisteren was hij in het programma van Twan van Peperstraat te horen. Collega Twan sprak even met hem. Ja, en evalueerde eventjes of ging eventjes de tijdlijn na. Van, ja, wat is er nou eigenlijk precies met je gebeurd?
1: Nou, dan naar het podium nog naar... Naar de dopingcontrole geweest. Dat is mijn eerste geluk geweest, denk ik. Ja, tijdens de dopingcontrole ben ik gewoon echt niet goed. Daar ook in de hal op de grond komen te zitten. Vanaf toen is alles gaan lopen, zeg maar.
2: Ja, want je bent toen meteen naar het ziekenhuis gegaan. En daar werd pas met terugwerkende kracht ontdekt dat je een hartinfarct had gehad.
1: Nou, het bijzondere was wel... In de sporthal hebben ze de EHBO opgeroepen. Die hebben we snel gehandeld door 112 te bellen. Die hebben aan de telefoon wat testjes gedaan. En aan de hand daarvan vond de telefonist van 112 dat het aan mijn ademhaling lag en absoluut niet aan mijn hart. Waarop de EHBO ook nog zegt, maar ik heb het gevoel dat het echt heel slecht gaat met meneer. En na het goed werd nog net niet afgedaan van daar doen we niks mee.
0: Ja, gelukkig dat er dan toch goed is ingegrepen en dat er uiteindelijk goed gehandeld is. En zo zie je maar, iemand op afstand kan dat toch niet altijd even goed beoordelen. Hè?
3: Nee, dat is, ik ben heel blij inderdaad voor hem ook. Ik bedoel, nog maar 35 en dan, ja, zo is het. Het is natuurlijk verschrikkelijk, maar wel fijn dat hij in ieder geval er redelijk goed vanaf is gekomen.
0: Nou ja, dat in elk geval op tijd ontdekt is voor hetzelfde geld. Of dat het niet eerder al begint natuurlijk. Straks even kijken of we nog een klein stukje uit dat toch wel boeiende interview van Twan van Peperstraat kunnen halen, wat hij had met Tijmen IJsing. Dat gebeurde gisteren. Twan is er vandaag ook weer vanaf 4 uur natuurlijk. We hebben straks ook even een overzicht van de Champions League. De Champions League voor vrouwen, want die gaat namelijk gewoon door. We hebben toch weer een flink aantal wedstrijden vanavond. Jammer toch blijft het dat daar geen Nederlandse vertegenwoordiging in zit. Wij spelen met Ajax, Feyenoord en PSV, namelijk Europa Cup. Ja, en dat is hoe je het ook went of keert, toch gewoon het tweede niveau. En dat is jammer.
3: Wel een heerlijke oude naam, hè?
0: Dat is waar. Ja, dat is wel een stukje historie. Waar we vroeger gewoon lekker naar... Dat is wel voor mensen die aan de andere kant van de radio zitten en een beetje mijn leeftijd hebben. Dat kan jij je niet voorstellen. Maar dan kwam ik uit school en dan was het echt hartstikke snel opschieten. Want dan speelde Feyenoord of Ajax of PSV in Rusland. En dan was zo'n wedstrijd al om 4 uur. En dan was het een beetje met vaag beeld en zo. Maar dat was wel...
3: Het was wat minder commercieel.
0: Ietsje minder commercieel, ja. Maar dat was wel hartstikke leuk. En dan zag je namelijk niet zo heel veel wedstrijden. En dan is het wel mooi om zo af en toe zo'n wedstrijdje te zien. Goedemorgen. Even een klein stukje historie. Als je zelf ook dit soort mooie verhalen hebt, laat het weten. Hè. Je mag altijd met ons... je kunt bij ons altijd je verhaal kwijt. Vinden we alleen maar leuk.
3: Doe dat even via de app, de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin, groene knop, klik er even op. Kan ook via onze site gprsportradio.nl.
0: Ja, we hebben ook een stelling, maar daar

0: Ja, toen hadden we ineens een minimale storing. Maar daar gaan we eventjes snel wat aan doen. Vreemd, hè? even kijken hoor. Wat kunnen we aan de muziek doen? We gaan gewoon weer op zoek naar een plaatje wat er een beetje bij past. Heb jij nog wat te vertellen, toevallig, terwijl ik even op zoek ben naar een liedje?
1: Misschien kunnen we dan alvast een voorschot nemen op die Vrouwen Champions League.
0: Ja, doe maar even. Dan zoek ik even de muziek erbij.
1: Er zijn vanavond een aantal wedstrijden. Om precies te zijn er 5. Dus dat is echt iets om naar uit te kijken. Om 7:15 hebben we AS Roma tegen Barcelona. En ook BK Hecken tegen Juventus. Paris FC tegen Arsenal. En Olympique Lyonnais tegen Chelsea. En dan ook nog Benfica tegen Bayern München. Dat is die laatste 2 wedstrijden zijn om 9:00 overigens. Dus dat is ook wel leuk om daar even naar uit te kijken.
0: Zeker. En die worden vanavond ook gevolgd hier in het Live Center op GPR Sportradio. Boris, wie

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. Op verschillende plekken in het centrum van Arnhem waren gisteravond steekpartijen. Volgens regionale media zijn er meerdere mensen gewond geraakt, maar hoeveel is niet bekend. De aanleiding van de steekpartijen is nog onduidelijk, maar er zou eerder op de avond een grote ruzie zijn geweest. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Conducteurs en ander treinpersoneel moeten beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat staat in een alarmerende brief van de Spoorwegvakbond aan de politiek. NS-medewerkers worden steeds vaker bedreigd of mishandeld. De bond wil daarom dat er meer BOA's meelopen in de trein. Veel datacenters in ons land houden geheim hoeveel water en stroom ze verbruiken. Volgens Dagblad Trouw is driekwart daar vaag over of delen ze helemaal niets, terwijl het wel verplicht is. Het aantal datacenters neemt hier al jaren toe. Ze hebben niet alleen elektriciteit nodig, maar ook water om de servers te koelen. Een grote kans dat je vandaag iemand een felicitatie-appje moet sturen. Op geen enkele dag zijn zoveel Nederlanders jarig als op 30 september. Ruim 44.000. Het CBS denkt wel te weten hoe dat komt. Eind september is namelijk 9 maanden na de donkerste dagen van het jaar. En stelletjes kruipen dan net wat dichter tegen elkaar aan. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug heb je 20 minuten oponthoud. De A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Waarschijnlijk duurt het nog een uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Verder staat er ook een vrachtwagen met pech op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Vertraging is 25 minuten en daardoor loopt het vast op de A59 van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging nog een kwartier.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1.500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1.500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com. Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
24: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
25: Zeker weten.
24: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
26: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
27: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
28: Honda, the power of dreams.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
29: Oranje vrouwen gaan binnenkort weer spelen. En de selectie is bekendgemaakt. En er ontbreken nogal een aantal sterkhouders. Wie precies en wie erbij zit, hoor je zometeen hier. Goedemorgen trouwens.

0: Ligt dicht bij ons eigen motto natuurlijk, hè, voor GPR Sportradio. Always there. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dus ook in de ochtend voor 30 september. Het is 11 na 7. Goedemorgen, van harte welkom. Wij praten straks met een zeer ongelukkige wielrenner die een hartinfarct kreeg en direct moest stoppen nadat hij nog derde was geworden op het WK Gravel. Zometeen ook Manchester City. Van alles aan de hand natuurlijk in de Premier League. Er wordt nauwelijks gesproken meer over andere clubs dan Manchester City. En waarom en hoezo, dat ga je zometeen van ons horen. Eerst even wat andere sportnieuws. Oranjevrouwen moeten het in de WK-playoffs tegen Hongarije stellen zonder Viviane Miedema. Topscorer aller tijden van Oranje ontbreekt vanwege een knieblessure. Ook eerste doelvrouw Daphne van Domselaar en René van Asten zijn geblesseerd. Ontbreken dus in de selectie van bondscoach Arjan Veurink, die ook geen beroep kan doen op Jackie Groene en Romee Leuchter. En door de afwezigen krijgen twee speelsters voor het eerst een uitnodiging voor het elitekorps. En dat zijn Isa Kardinaal en Sophie Proost. Het gaat om de wedstrijden van Oranje op 9 oktober uit tegen Hongarije. En 4 dagen later is dan de return in Tilburg. Darts, Gian, of is het Gian? Is het eigenlijk Gian of Gian?
1: Gian.
0: Zullen we hem Gian noemen? Gian van Veen heeft de tweede ronde bereikt van de World Grand Prix in Leicester. Het was een Nederlands onder ons. Ja, hij was meteen op de sterk voor Dirk van Duivenbode. En dat is wel grappig. Van Veen is 10 jaar jonger, is 24. Van Duivenbode is 34. En in deze partij leek Van Duivenbode niet helemaal bij de les. Alsof hij een beetje afgeleid was. Naast Van Veen wisten ook de Nederlanders Niels Sonneveld en Jermaine Wattimena zich te plaatsen voor de volgende ronde van het toernooi. Gisteren nog uitgebreid gehad natuurlijk over die World Grand Prix in Leicester. Want in de eerste ronde werd daar al afscheid genomen van Luke Littler, die zijn tegenvallende start niet kon herstellen. En nog belangrijker voor ons, Michael van Gerwen kon ook gelijk weer op het vliegtuig naar huis. En de Nations League, daar zijn we hartstikke mee bezig. En volgende week ook nog, levert de Europese clubs nog wat geld op. Ja, 31 miljoen euro heeft de UEFA gisteren overgemaakt aan clubs die vorig seizoen spelers afstonden aan nationale elftallen. In totaal delen 611 Europese clubs mee in deze vergoeding. En ze krijgen dan het geld omdat ze tijdens interlandperiodes de salarissen van hun internationals blijven betalen. Terwijl ze er natuurlijk helemaal niks aan hebben. Nou, de grootste check gaat naar Rasenballsport Leipzig. Want die Duitse club stond 16 spelers af en ontvangt daarvoor 353.000 euro. Ik weet niet of dat echt compenseert met de huidige salarissen. Betalingen maken deel uit van de nieuwe afspraken tussen de UEFA en dus de Europese clubs. Het is een mooie nazomerdag vandaag. Vergeet dat niet. 22

0: Je wel bij de les wat dat betreft. En we gaan het hebben over iets waar iedereen eigenlijk toch wel de mond van vol heeft. Ik denk jij ook aan de andere kant van de radio. Dat is toch Manchester City. Het is een club waar we vol bewondering naar keken. Hoe die toch vanuit het niets eigenlijk in een jaar of 20, 25 terecht zijn gekomen in de top van het mondiale voetbal. En het kan allemaal niet op natuurlijk. We keken wel met enige verbazing naar de salarissen die werden uitbetaald. Nou is het tegenwoordig allemaal gerechtvaardigd hoor. Maar het gaat om een andere periode waarin Manchester City schuldig is bevonden aan het overtreden van financiële regels. En de Premier League heeft inmiddels bevestigd dat de club schuldig is op alle 115 aanklachten die werden onderzocht. Ja, volgens een verklaring heeft de Engelse topclub de regels 9 jaar lang systematisch gebroken. En de voetbalwereld heeft geschokt gereageerd. Dit was de mededeling over die naar buiten ging van de Premier League.
1: Manchester City have been found guilty of all charges related to serious breaches of the Premier League's financial rules over a 9-year period. And the majority of charges as well in relation to their failure to cooperate with the Premier League's investigation.
0: Ja, dat laatste is dus omdat ze weigeren mee te werken met allerlei onderzoeken die er al langere tijd zijn. Waar gaat het om?
2: Nou, het gaat er eigenlijk om dat ze 1 miljard euro in die periode van 2009 tot 2018 eigenlijk hebben verzwegen. En dat gaat dan om salarissen en bonussen, geloof ik. Sponsordingen waarvan ze zeggen, we hebben in plaats van 10 miljoen hebben we 170 miljoen, zei je net.
0: Nou, ze hebben 13 miljoen sponsorinkomsten ontvangen, maar ze hebben 170 miljoen ingeboekt, zogenaamd.
2: Nou, dat is wel lekker bonus.
0: Ja, maar dat was natuurlijk geld wat uiteindelijk door de eigenaar wordt aangedragen. En in het Financial Fair Play, ja, zowel bij de Premier League als bij de UEFA, als bij de FIFA, mag dat niet, natuurlijk. Uiteindelijk moet je salaris en je inkomsten, dat moet allemaal in balans zijn. En het kan niet zijn dat het allemaal uit één ruif komt. Dat mag nou eenmaal niet. Dat zijn de regels.
2: Nee.
0: En die zijn dus structureel overtreden en echt op een lange termijn.
2: Ja, en ik had gelezen ook bij Everton, was geloof ik een aantal jaar geleden, was ook een klein schandaaltje. Daar hebben ze toen, dat ging over 2 wedstrijden of 2 dingen. Dus hebben ze toen 2 punten per ding aftrek gehad. Dus
0: per overtreding.
2: Per overtreding, ja. En als je dat hier zou hebben, 115 keer 2.
0: Ja, dat er komt geen eind aan. Kijk, deze club wordt weggevaagd als ze op alle 115 aanklachten uiteindelijk worden veroordeeld. Natuurlijk maken nu de advocaten zich op voor beroepssituaties. Maar wij willen graag van jou weten, wat moet er nou gebeuren? Moeten zij nu al punten in aftrek krijgen? Moeten ze nu al degraderen? Moeten ze dit jaar uit de competitie worden gehaald? Het zijn allemaal sancties waar ook in Engeland over wordt gespeculeerd.
2: Ja.
0: En heel benieuwd hoe jullie daarover denken. Laten we daar vandaag eens eventjes iets over opzetten. Jij zit daar aan de andere kant van de radio lekker te luisteren. Wat vind jij? Wat zou jij doen in dit geval?
2: Nou, dat kan via de app, de GPR Sportradio app. Ik stuur daar even een berichtje. Dat staat rechtsbovenin, staat er een groene knop. Klik daar even op. Dan krijgen wij het binnen in de studio. En dan kunnen we het gewoon direct eigenlijk hier voordragen. En dat kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Ja, ik zou... dat is wel mooi. Want ik hoorde er gaan natuurlijk ook verhalen dat ze zeggen, ja oké, alle prijzen die gewonnen zijn in deze tijd, die moeten weer opnieuw verdeeld worden naar de nummer 2. Dus dan zou Manchester United bijvoorbeeld weer eens een medaille krijgen en weet ik het allemaal. En toen zei Wayne Rooney, nou die hoef ik niet, want we hebben hem toen ook niet verdiend en dan verdien ik hem nu ook niet. Dus ik denk dat dat niet zo vaart zal lopen.
2: Ja, nee, dat is wel grappig. In Italië doen ze dat heel anders. Maar dat leggen we zo even uit.
0: GPR Sport.

0: mijn generatiegenoten. Paul Simon, You Can Call Me L. Met natuurlijk een hoofdrol voor de destijds zeer populaire Chevy Chase. Als acteur. Want heel die Paul Simon komt in de clip van dit nummer niet voor. Maar Chevy Chase daarentegen wel. Als je ooit nog eens een keer een geweldige film wil zien. En je wil echt flauwe humor met Chevy Chase. Dan moet je The National Lampoon Vacation kijken. Dat is legendarisch. Ja, dat is echt leuk. Ik praat ook niet tegen jou, Kas. Jij bent echt daar te jong voor. Maar er zijn ook... ja, er zijn mensen die zijn net zo oud als ik.
1: Ik zat Ronald een beetje schaapachtig aan te kijken.
0: Die zitten aan de andere kant van de radio. Jong Oranje, dat volgen we natuurlijk ook op de voet. Wil naar het EK van 2027. We hebben eerder deze week al gezegd dat dat allemaal lastig wordt. En dat ze dat niet meer in eigen hand hebben. Nadat ze met 0-0 gelijk speelden tegen Noorwegen. Het is eigenlijk nog een stukje lastiger geworden nu. Want concurrent Jong Israël heeft gisteren een hele late 2-3 overwinning geboekt in de uitwedstrijd tegen Jong Slovenië. En ja, door dit resultaat staat Israël eigenlijk nog steviger op die tweede plaats in de kwalificatiegroep achter Jong Noorwegen. En dat is de koploper. Ja, en Jong Oranje van Michael Reiziger moet nu echt een aanzienlijke achterstand goedmaken om nog kans te maken op een play-off ticket voor het eindtoernooi dat in Albanië en Servië wordt gehouden. We hebben al gezegd, ja, ze hebben het niet meer in eigen hand. En dat blijkt hier eens te meer. Het enige wat zij nog kunnen doen, de mannen van Reiziger, is gewoon winnen. En dan maar hopen dat het... Het is nog niet onmogelijk, maar langzaam maar zeker wordt het lastiger en lastiger. Ook dit volgen wij nauwgezet natuurlijk hier op GPR Sportradio. Waar je helemaal niets hoeft te missen van de sport. We komen straks ook nog even terug op een wielrenner.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
18: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
19: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
21: Zeker weten.
20: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
22: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
23: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of...

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. Treinpersoneel wordt steeds vaker mishandeld en dus slaat de vakbond alarm bij de politiek. Medewerkers worden bijvoorbeeld gebeten of bedreigd met een mes. De NS zag dit jaar al ruim 5000 incidenten en dat moet stoppen. Er zijn nog veel vragen over het geweld van gisteravond in Hartje Arnhem. Daar waren op 3 plekken steekpartijen, waarschijnlijk na een ruzie. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel is niet duidelijk. En bij uit de hand gelopen scholierendemonstraties in Frankrijk zijn de afgelopen dagen al meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze protesteerden tegen het lerarentekort en de gebrekkige lesroosters op hun school.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat opvalt is de A16, Rotterdam richting Breda, want bij Dordrecht staat een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 1 uur of 8, verwacht Rijkswaterstaat. Er staat nu 10 kilometer file. De A15 richting Europoort heb je bij de Zuurhofbrug een kwartier vertraging. Daar zijn een paar rijstroken dicht. Op de A50 staat ook een pechgeval van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Kost je 20 minuten extra vanaf Nistelrode en er is ook een rijstrook dicht. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59. Van Den Bosch naar Os heb je nu voor knooppunt Paalgraven 25 minuten vertraging.
1: GPR Sportradio.
4: De Sound of Sport.
1: Ronald van der Geer.
5: Zometeen een trieste verhaal van Tijmen IJsing. Hij werd derde op het WK Gravel en vervolgens een hartinfarct. Einde carrière. Hoe dat allemaal zit, vertelt hij zo.
4: GPR.

0: BNR Sportradio. Het gaat over Glory Days. En het kan zomaar zijn dat de Glory Days in één keer voorbij zijn. Dat is het onderwerp waar we het nu over gaan hebben op GPR Sportradio. Het is het verhaal van Tijmen Eysing. Een wielrenner die al enige tijd natuurlijk aan de weg timmert. En veel plezier heeft in zijn sportcarrière. En langzaam maar zeker wel dacht over het einde daarvan. Hij deed mee aan het NK Greffel. Hij werd daar derde en kort daarna lag hij ineens in het ziekenhuis. Hij heeft een hartinfarct gekregen. Dat was dus het verhaal van Tijmen Eysing. Nou, inmiddels is hij wel weer thuis. Maar je kunt wel zeggen dat zijn wielercarrière direct voorbij is. Ook wij bij GPR Sportradio waren natuurlijk geschrokken. En gisteren spraken we met hem. En Twan van Peperstraten deed dat in zijn programma tussen 4 en 6. Hier op GPR Sportradio. En vroeg hem natuurlijk als eerste hoe het eigenlijk nu met hem gaat.
1: Ja, het is raar om te zeggen dat het goed met me gaat. Maar naar omstandigheden goed. Besef dat ik veel geluk heb gehad. En wat je zegt, ik ben weer thuis. Dus dat is altijd wel het fijnste.
0: Ja, thuis kun je altijd het beste herstellen natuurlijk. Tijmen Eysing, gisteren op GPR Sportradio bij Twan van Peperstraten. Ja, moest hij natuurlijk ook even uitleggen wat er nou precies gebeurd is.
1: Nou, dan naar het podium nog naar de dopingcontrole geweest. Dat is mijn eerste geluk geweest, denk ik. Tijdens de dopingcontrole ben ik gewoon echt niet goed. Daar ook in de hal op de grond komen te zitten. Vanaf toen is alles gaan lopen, zeg maar.
2: Ja, want je bent toen meteen naar het ziekenhuis gegaan en daar werd pas met terugwerkende kracht ontdekt dat je een hartinfarct had gehad.
1: Nou, nee, het bijzondere was wel, in de sporthal hebben ze het EHBO opgeroepen. Die hebben snel gehandeld door 112 te bellen. Die hebben aan de telefoon wat testjes gedaan en aan de hand daarvan vond de telefonist van 112 dat het aan mijn ademhaling lag en absoluut niet aan mijn hart. Waarop de EHBO ook nog zegt, maar ik heb het gevoel dat het echt heel slecht gaat met meneer. En het goed werd nog net niet afgedaan van, daar doen we niks mee.
0: Maar die EHBO verdient dus echt een gouden medaille. Want die is doorgegaan en die heeft dus gepusht. En dat is goed gekomen met Tijmen Eysing. In ieder geval zodanig goed dat wij met hem kunnen praten. Dat hij thuis op de bank zit. Maar hij heeft wel direct na alles gezegd, het is mooi geweest, ik stop ermee, vertelde hij ook aan Twan.
1: Nou ja, goed, het geluk. Ik had eigenlijk al besloten dat het na dit seizoen klaar was. Dus die mentale klap is misschien iets minder. Maar de eerste berichten waren wel meteen van een topsport gaat er nooit meer in zitten. Mm-hmm. Dus ik heb misschien zelf die keuze niet gemaakt. Ik had gelukkig die keuze zelf al gemaakt. Maar de keuze is nu voor mij gemaakt, topsport gaat er nooit meer in zitten. En daar zal ik mee moeten leren leven.
2: Ja. Welke blijvende schade heb je dan overgehouden?
1: Ja, dat kunnen ze nog slechts zien en zeggen. En dat is ook het vervelende. Kijk, als je sleutelbeen breekt, dan kun je heel makkelijk hebben een heel mooie tijdslijn waar je aan kan werken. Iets met het hart is gewoon heel erg van persoon op persoon. Dus na een 2-3 maanden kan ik pas een MRI maken. En dan kunnen ze ook pas zien welke schade is gebleven. En dat er schade is, is wel duidelijk. Want een hartinfarct zorgt ervoor dat een van je, tenminste in mijn geval, dat een van je drie kransslagaders verstopt zit en waardoor het hart dus geen bloed meer krijgt. Ja, en als het hart geen bloed krijgt, sterft het af. Dus een deel van je hart sterft af. Alleen in hoeverre en hoeveel dat is geweest, dat kunnen ze nu nog niet zeggen. Ja.
2: Gaat er gelijk ook een beetje je carrière door je hoofd? Wat je allemaal hebt gedaan? Of is dat nog te vroeg?
1: Ja, daar ben ik eigenlijk nog niet echt mee bezig. Het is vooral verwerken. Het is mentaal. Moet je wat klappen incasseren. Wat ik zeg, het scheelt dat ik sowieso was gestopt met topsport. Maar ja, goed, fietsen is mijn hele leven. Fietsen met vrienden vind ik gewoon het mooiste wat er is. Ja, het is gewoon heel spannend in welke zin dat nog terug gaat komen. Dus dat is een beetje de stip op de horizon ook. En daar ben ik nu vooral mee bezig. Hoe kan ik revalideren? Hoe kan ik weer terugkomen op het beste niveau naar omstandigheden?
0: En dat was Tijmen Eysing. Het is Mark Overmars ook overkomen. Hè? Eigenlijk hetzelfde. Ook daar is een deel van het hart afgestorven. En uiteindelijk ook niet meer in staat om grote en drukke inspanningen te leveren. Je zit in elk geval gelijk het hele leven aan de medicijnen. De bloedverdunners en alles wat daarbij hoort. Tijmen Eysing, ja, het was een. Ik vond het een boeiend verhaal. Het was gisteren te horen, hoe vervelend dan ook, bij Twan van Peperstraten. En dit soort verhalen hoor je hier op

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Lekker zo'n dag, hè, met korte mouwen. Het kan allemaal vandaag, want de temperatuur zit dik boven de 20 graden... en blijft hartstikke droog. Als je nog zometeen op je werk komt en ze zeggen... je hebt nog wel wat vakantiedagen, neem een halve op... en geniet lekker van een vrije middag. Doe het gewoon, want morgen is het ook een leuke dag... maar dan is er wel weer regen bij. Dus schroom niet, neem gewoon lekker een half dagje vrij. Heerlijk, lijkt me leuk.
1: Ik ga ook lekker in de tuin zitten, denk ik.
0: Ja? Oké. Okay.
1: Ja,
0: je hebt toch helemaal geen tuin?
1: Nee, maar mijn moeder wel, dus daar even langs.
0: Okay. De Oranjevrouwen, daar hebben we het over hier op GPR Sportradio. Moet het in de WK-playoffs tegen Hongarije natuurlijk spelen. En missen Vivianne Miedema. Ja, zij is de topscorer aller tijden van Oranje. Maar ze heeft een knieblessure en het zit helemaal niet zo mee. Want ook Daphne van Domslaar, dat is de eerste keepster... en René van Asten zijn geblesseerd. En ze ontbreken dus allemaal in de selectie van Arjan Veuring. En wie er ook niet bij zijn Jackie Groene en Romee Leuchter. En dan krijgen altijd andere speelsters natuurlijk weer een kans. En dat is dan wel weer leuk, want de een zijn dood is de ander zijn brood. Isa Kardinaal en Sophie Proost komen dan naar voren. Proost maakte het afgelopen jaar, of eigenlijk afgelopen zomer... om precies te zijn, de overstap van Twente naar Bayern München. En Kardinaal speelt sinds vorig jaar in Engeland... voor de London City Lionesses. En 9 oktober, dan speelt Oranje uit bij Hongarije. En 4 dagen later staat het stadion van Willem II op zijn kop. Want dan is de return. Nou, Arjan Veuring even. Nederland zal in beide wedstrijden waarschijnlijk heel veel... op de helft van Hongarije spelen. Hij noemt de Hongaren ook een goed georganiseerd en hardwerkend team. En zegt dat Oranje eigenlijk vooral een manier moet vinden... om door de organisatie heen te voetballen.
2: Ik zie zelf een grotere uitdaging in het aanvallende deel, eerlijk gezegd. En dus als tegenstanders zich ingraven, het heel compact en klein maken... echt wat een trend op dit moment in de voetballerij is... om daar doorheen te voetballen, zoals we dat dan in trainerstaal noemen... niets meer dan kansen creëren in kleine ruimtes en doelpunten maken... dat zie ik als een grotere uitdaging. En dat zal ook echt nog naar een hoger niveau moeten in de toekomst.
0: En dat zei Arjan Veuring voor de microfoon van de NOS al een paar dagen geleden. Zijn persconferentie is ook over een paar dagen. Andere bondscoach trouwens, Xavi, geeft vandaag zijn persconferentie... vanuit Griekenland, waar het Nederlands elftal speelt. Met 24 spelers zijn ze daar aangekomen. Nog even over de vrouwen. Winnaar van het tweeluik tegen Hongarije is niet direct geplaatst... voor het WK van 2027 dat in Brazilië wordt gehouden. De wacht daarna nog een play-off. En dan is Turkije of Slovenië de tegenstander. Pas als deze landen achter zich zijn gelaten, als die zijn verslagen... dan is het WK-ticket binnen. Dus het is echt nog wel een lange weg voor die oranje vrouw. Maar alle wedstrijden kun je ook hier weer volgen. Doen wij. Gewoon voor jou. GPR Sportradio. Ja.

0: Save Your Tears. Ja, dat zou natuurlijk ook maar wel een beetje...
1: Deze moet ik hebben, ja.
0: Dat zou ook wel een beetje kunnen slaan, dat Save Your Tears, op Manchester City natuurlijk. Er zijn heel veel supporters die op dit moment de traantjes laten omdat hun club zo in een slecht daglicht wordt gezet. Maar het kan allemaal nog veel erger worden. Dus zorg ervoor dat je nog wat traantjes over hebt. Dit was het statement wat eigenlijk gisteren werd uitgesproken bij Sky Sports over Manchester City.
2: Manchester City have been found guilty of all charges related to serious breaches of the Premier League's financial rules over a 9-year period. And the majority of charges as well in relation to their failure to cooperate with the Premier League's investigation.
0: Ja, dus er wordt al langer onderzoek gedaan naar allerlei dingen die zijn overtreden. Maar niet meewerken dus aan diverse onderzoeken. En dat nemen organisaties vaak natuurlijk ook hoog op. Zometeen praten we er uitgebreid over, hoor. Dan gaan we er ook wat meer uitgebreid op in. Maar we hebben een stelling geponeerd. Van, joh, wat vind jij nou aan de andere kant van de radio? Wat er moet gebeuren met Manchester City? Moeten ze alvast puntenaftrek krijgen? Moeten ze degraderen? Moet er wat gebeuren? Je kunt reageren via de app en via de site. En dit zijn de reacties tot nu toe.
3: Mike die zegt, ze zijn schuldig. Dan moet je ook echt een stevige straf geven. En dan vind ik degradatie niet gek.
0: Nee, ik ook niet.
3: Nee, dus dat, goed punt. Daan die zegt, als een club jarenlang voordeel heeft gehad door financiële regels te overtreden, vind ik degradatie eigenlijk een logische consequentie. Dus die is het ermee eens.
0: Ja.
3: En onze vaste luisteraar Benny die zegt, degraderen, vraagteken, naar de keukenkampioendivisie ermee. En die hele selectie met de trein naar Helmond. Kijken of ze daar ook zo lekker kunnen voetballen.
0: Nou, dan loopt Helmond wel uit, denk ik. Ja, voor deze selectie.
3: Ik vind het wel een leuk idee.
0: Ja, naar de KKD ermee. Ja, heerlijk zeg. Nou, Manchester City in de KKD. Goed idee, Benny. Nou, dat gaan we vast en zeker uitvoeren. Dus, er kan nog meer bij je. Qua reacties, kom maar door, zou ik zeggen. Dat kan op de app.
3: Ja, doe dat even via de app. Rechtsbovenin groene knop. Dan kan je gewoon een reactie achterlaten. Komt bij ons binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via de website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Je kunt natuurlijk ook zeggen van, nou ja, ze zijn nog niet schuldig bevonden, want ze kunnen nog in beroep en zo. Dus alles is mogelijk. Je kunt het nuanceren en je kunt het ook nog wat strakker inzetten, zoals Benny. We horen het straks op GPR Sportradio. Ja.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Medewerkers van NS zijn dit jaar al ruim 5000 keer aangevallen door agressieve reizigers. De vakbond is er klaar mee en vindt dat de politiek moet ingrijpen. Ze willen meer boa's op de trein die wat mogen doen als personeel wordt mishandeld. De NS zou dat al langer beloven, maar volgens de bonden gebeurt er helemaal niks. Op social media gaan allerlei filmpjes rond van het geweld gisteravond in Arnhem. Daar werden op 3 plekken in de binnenstad mensen neergestoken. Op de beelden is te zien dat er wordt gevochten en de politie ingrijpt. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Bij scholierenprotesten in de buurt van Parijs zijn meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze zijn boos om het lerarentekort en slechte roosters. De politie heeft hard ingegrepen tegen geweld en vernielingen. Volgens de minister was dat te hard, maar de burgemeester vond dat in sommige gevallen terecht. En we hebben er veel voor over om een glaasje kraanwater te kunnen blijven drinken. De helft van de Nederlanders is zelfs bereid om ruim 5 keer zoveel te betalen voor water als nu. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek. Om drinkwater te besparen willen veel mensen in ons land ook minder vaak en korter douchen. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat wel opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Bodegraven is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar het zuiden staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem wordt een vrachtwagen geborgen bij Ravenstein. Dat kost je nu 10 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten en Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59 van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging een half uur.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
11: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
13: Ik heb hier de biefstuk Bali.
14: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
13: Geniet ervan.
12: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
15: Vlieg door je tijdlijn.
16: Maar maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
19: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
22: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
23: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
24: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
25: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
26: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
27: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
28: Ja, goedemorgen. We gaan het dit uur hebben over geweld. En geweld bij amateurwedstrijden, althans tweede divisie. Daar zijn ze in het spuug en spuugbeu. Wat ze er precies aan gaan doen in Rijnsburg, hoor je zo meteen.

Goedemorgen, GPR Sportradio. Het is inmiddels alweer woensdag, hè? En wat voor woensdag? Nou, het is een nazomerse woensdag die je met een hoofdletter N mag schrijven. De temperatuur komt dik boven de 20 graden. Het is droog en we hebben regelmatig de zon. Dus wat dat betreft, het is goed toeven. We hebben het advies al vaker gegeven. GPR Sportradio adviseert jou om een halve vrije dag te nemen om lekker te genieten. Misschien een wandelingetje te maken in het park of dat soort dingen. Als je de radio maar aanhoudt. Wat kunnen we je nu melden over het laatste nieuws om 13 over 8... dat de Oranjevrouwen het in de WK-playoffs tegen Hongarije moeten doen zonder Viviane Miedema. Topscorer aller tijden van Oranje ontbreekt vanwege een knieblessure. Ook Daphne van Domselaar, eerste keepster, en René van Asten zijn geblesseerd. Zitten niet in de selectie van Arjan Veurink, die Jackie Groene en Romee Leuchter ook al moet missen. Maar ja, dan komen er weer nieuwe namen naar voren. Isa Kardinaal en Sophie Proost zijn opgeroepen voor de tweeluik met Hongarije. 9 oktober de uitwedstrijd en 4 dagen later in Tilburg de return. Dan Rijnsburgse Boys, dat is een club uit de tweede divisie, grijpt in na meerdere incidenten met supporters. De club heeft mensen geschorst die betrokken zouden zijn geweest bij vechtpartijen rond wedstrijden van het eerste elftal. Betrokken supporters mogen voorlopig het sportpark Middelmors niet meer op. En ook zet Rijnsburgse Boys de samenwerking met de supportersvereniging rond de activiteit op het complex tijdelijk stil. Het bestuur zegt met de maatregel de rust rond de club te willen herstellen en nieuwe incidenten te willen voorkomen. Verderop in dit programma praten wij met Jim van der Del. Hij is journalist bij RTV West of bij Omroep West over de Rijnsburgse Boys en wat dit voor zoden aan de dijk zet. En dan darts nog even. Gian van Veen heeft de tweede ronde van de World Grand Prix in Leicester bereikt. Het was Nederlands onderrondje met Dirk van Duivenbode. Ze schelen 10 jaar. Van Veen is 24, Dirk van Duivenbode 34. En die laatste leek juist tegen de jongeling niet bij de les. Het is sowieso succesvol voor de Nederlanders daar in Leicester. Want ook Niels Sonneveld en Jermaine Wattimena hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Ja, niet helemaal een Nederlands succes natuurlijk, want Michael van Gerven ging er gisteren al uit. En wie ook uit het toernooi ging in Leicester in de eerste ronde is de man die tegenwoordig klavertjes 4 en andijvie eet in plaats van shawarma en kebab. En dat is Luc Littler. En het lijkt erop alsof dat toch niet echt zoden aan de spreekwoordelijke dijk zet. Goedemorgen!

0: stop lying.
1: GPS Sportradio, goedemorgen. Woensdagochtend. Heel Engeland is bezig met Manchester City. Je hoort zometeen wat dat voor invloed heeft op de relatie tussen de pers en Thomas Tuchel. Dat zometeen. Eerst even wat Nation League voetbal. Want er was toch een crisisopkomst tussen Cristiano Ronaldo en de Portugese bondscoach Jorge Jesus. Maar de lucht is geklaard. Ze hebben gisteren uitgebreid met elkaar gesproken. Ja, Ronaldo zat op 41-jarige leeftijd ineens afgelopen zondag op de bank. Hè, tijdens de wedstrijd tegen Noorwegen. En kwam daar ook niet vanaf. Nou ja, een reserverol voor Ronaldo is denk ik niet de meeste.
2: Maar ook niet heel blij uit.
1: Nee. Nou, ik vind hem er nooit heel blij uitzien. Behalve als hij zelf scoort. Maar het zorgt voor wat spanning. Maar het gesprek is geweest. Ja, dit is een gesprek natuurlijk. Dat gaat helemaal nergens over. Dat doen ze voor de buitenwereld. Maar moet hij dan hebben gezegd? Ja, ik heb per ongeluk heb ik je op de bank gezet. Ja, dat zal toch echt een reden voor zijn. 41 zou daar een reden voor kunnen zijn. Portugal bereidt zich nu weer voor op de komende interlands. En de Verenigde Staten. Even interland voetbal erbij pakken. Heeft een oefenwedstrijd gewonnen met Chili. Tegen Chili. 4-2 werd het. Serginho Dest speelde een belangrijke rol. Gaf een assist bij de openingstreffer. Die kwam weer van Sebastian Berhalter. Dat is de zoon van de voormalig bondscoach. En dat is de zoon van Greg Berhalter. Die hier bij Cambuur, Sparta en Pek Zwolle heeft gespeeld. Ook de 17-jarige Mathis Albert kwam tot scoren voor de Amerikaan. Het was een nuttige test in aanloop naar de komende officiële wedstrijden. Officiële wedstrijden waren er gisteravond ook. Spanje goed begonnen aan de nieuwe Nations League. Eerst 3-2 gewonnen van Engeland. Nu met 4-1 te sterk voor Kroatië. Het was de avond van Lamine Yamal. Ze hoefden niet heel lang op hem te wachten. Tweede minuut al zette die Spanje op voorsprong. Kroatië kwam nog wel langs zij. Maar 3 minuten later was daar weer een doelpunt van Spanje. Marc Pubil zette Spanje op 2-1. Weer Yamal. En uiteindelijk Nico Williams kort voor tijd met een 4-1. Zat ook nog een assist van Yamal tussen. Spanje staat ermee op na 2 wedstrijden op 6 punten. En is inmiddels, let op hè. Ja, zet de radio even harder. 40 interlands op rij ongeslagen. Och, wat is het fijn om een Spanjaard te zijn. Yamal staat na 2 Nations League wedstrijden alweer op 3 doelpunten. Dan Engeland heeft zich ook hersteld van die nederlaag tegen Spanje. Ploeg van Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. En Tsjechië speelde na 23 minuten eigenlijk al met een man minder vanwege een rode kaart voor Pavel Šulić. Maar de openingstreffer liet nog wel even op zich wachten. Het was Barcelona-speler Gordon op een voorzet van Trent Alexander-Arnold van Real. Daarna maakte Harry Kane er nog 2-0 van. Eerste Engelse punten dus in de Nations League. Schotland kreeg dik pak slaag in eigen huis. Speelde al na 11 minuten met 10 man. Zwitserland profiteerde. 3-0 werd het. Slovenië won met 2-0 van Noord-Macedonië. De andere uitslagen nog. Finland-Belarus werd 0-0. Moldavië, Faroe 1-1. San Marino verloor met 3-0 van Albanië. Kazachstan van John van Schip verloor met 2-1 van Slowakije. Bulgarije, Estland eindigde in 0-0. En dan hebben we natuurlijk ook nog het prachtige IJsland, waar we altijd met name van die supporters hebben genoten natuurlijk. Zijn ook nog steeds aan de weg gaan timmeren en boekten een keurige 0-3 overwinning in Luxemburg. Zometeen praten we even over City. Ja, eerst eventjes dit.

0: BNR Sport Radio. Goedemorgen, wat fijn dat je er bent en op ons hebt afgestemd. Engeland is in rep en roer en dat gaat om de 115 overtredingen, waar financiële overtredingen, waar Manchester City op is betrapt. Het onderzoek loopt nog enigszins. De geruchten waren er al even in Engeland natuurlijk. Dat Manchester City structureel eigenlijk de financiële regels had overtreden. Dat deden ze in een periode, Cas, dat was nog
1: 2009 tot 2018.
0: Ja, precies. In de tijd dat ze hun eerste FA Cup haalden en hun eerste kampioenschap behaalden eigenlijk.
1: Ja.
0: Dat was de periode. En gisteren kwam er een definitieve bevestiging van alle onderzoeken en alle schandalen van de Premier League. Werd zo geuit bij Sky Sports.
2: Manchester City have been found guilty of all charges related to serious breaches of the Premier League's financial rules over a 9-year period. And the majority of charges as well in relation to their failure to cooperate with the Premier League's investigation.
0: Ja, we gaan het daar zometeen wat verder over hebben. Er zijn mensen die zich daar wat in hebben vastgeweten, gebeten. En dan komen we straks ook te spreken over de uitgavenlimieten die zowel door de Premier League als de UEFA zijn gesteld. En daar zijn ze zwaar overheen gegaan. En ze hebben verkeerde sponsorpartijen opgegeven. Ze hebben schijncontracten ingevuld. Nou ja, van alles en nog wat. Ze zitten er wat dat betreft toch wel dik in. En Sheikh Mansour heeft de club overgenomen in 2008 en is toen eigenlijk op geheel eigen wijze een beleid begonnen te maken in Manchester. Gisteren was er ook nog een persconferentie natuurlijk nadat Engeland had gewonnen met 3-2. En wilde men ook aan Thomas Tuchel, de bondscoach van Engeland, een vraagje stellen over City. Nou, dat ging zo op de persconferentie.
3: Need to ask again about the Manchester City situation, so it was another development.
4: Sorry, Kit. It's a legal matter. I'm not going to comment on today at all. So no point asking further questions on that.
0: Zo, daar werd de mond even gestuurd. Wij hoorden de bondscoach niet eens. Omdat de perschef direct een streep zette.
1: Hij moest wel lachen.
0: Deze vraag. Wie? Tuchel?
1: Ja. Oké. Okay. Wel met een grote spa op zijn gezicht.
0: Nou ja, hij zal misschien ook blij zijn dat hij er
1: is niet anders.
0: Nou ja, dat hij er niks over hoeft te zeggen. Daar was hij misschien ook wel blij om. We hebben mensen aan de andere kant van de radio ook gevraagd om er iets over te zeggen. Wie hebben er gereageerd?
1: Melf die heeft gereageerd. Die zegt, ik vind niet dat ze moeten degraderen, maar ze moeten gewoon 3 spelers gratis weggeven.
0: Oh?
1: Haaland dan dus naar Feyenoord. Hij mag bij mij in Barendrecht komen slapen.
0: Dat is een uitstekend idee. Hoe heet hij?
1: Melf.
0: Melf, blijf reageren, man. Je hebt leuke originele ideeën. Ik hou ervan.
1: Roos die zegt, ze kunnen natuurlijk nog in beroep. Dus ik denk dat die uitspraak dan uitgesteld wordt. Maar als dan wordt bepaald dat ze schuldig zijn, is degradatie de enige optie.
0: Ja, dat was namelijk een beetje onze vraag. Wat vind jij wat er moet gebeuren? Moeten ze direct punten aftrekken? Moeten ze misschien wel nu al degraderen? Of moeten we gewoon even afwachten tot alles bewezen is en de advocaten hun werk hebben gedaan? GPS Sportradio, goedemorgen. GPS Sportradio, goedemorgen.

0: WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Oh.
8: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carpool.

0: Carprof, garage voor alle merken.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
8: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
13: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. Ouders en kinderen hebben psychische schade opgelopen door het toeslagenschandaal, blijkt voor het eerst uit onafhankelijk onderzoek. Deskundigen hebben dat vastgesteld bij een Twents gezin, meldt de krant Tubantia. Spoorwegvakbonden willen dat er eindelijk wat gebeurt tegen geweld in de trein. NS belooft al langer BOA's die mogen ingrijpen, maar die komen er maar niet. Ondertussen is personeel dit jaar al meer dan 5000 keer aangevallen. En Nederlandse consumentenclubs hebben het moederbedrijf van automerk Fiat voor de rechter gesleept. In hun campers met een dieselmotor zou zogeheten schommelsoftware zitten. Campers lijken daardoor minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn.
13: GPR Sportradio. Verkeer.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt achter ons. De meeste dagelijkse files die staan nog in Zuid-Holland en Noord-Brabant en veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Er zijn ook nog een paar bijzonderheden. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Het kost je 25 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat bij Kanaleneiland ook een pechgeval. Daar is het oponthoud 10 minuten. En ook op de A12, maar dan van Den Haag naar Utrecht, sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk een kwartier vast door een auto met pech. Daar is de linkerrijstrook dicht.
13: GPR Sportradio.
16: De Sound of Sport.
13: Ronald van der Geer.
17: Goedemorgen bij Rijnsburg. En daar hebben we het over de Rijnsburgse boys. Bijnaam Uien. Hebben ze last van hun supporters? Nou ja, van een paar. En wat ze daarmee doen, dat gaan we je zo meteen vertellen.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio, de Chain Smokers. Ik ken hem eigenlijk mijn. En dat is de trainer, oude trainer van Lazio Roma. Hè? Dat was Sarri, dat was wel echt een...
1: Die at ze zelfs op, nou, die mocht tijdens de wedstrijd.
0: Die fratsen peuken ze wat. Goedemorgen, GPR Sportradio. We gaan het hebben over Rijnsburgse boys. Want er is van alles aan de hand bij Rijnsburg. Elke keer als er een wedstrijd wordt gespeeld, en zeker uitwedstrijden, dan laten de supporters, zo noemen ze zich tenminste, van Rijnsburg zich gelden. En dat doen ze niet op een hele prettige manier. Dat deden ze afgelopen weekend ook weer. In de uitwedstrijd die er werd gespeeld tegen IJsselmeervogels. En na afloop zei de trainer, dat is René van der Kooi. Je weet wel, de man die ooit met Hercules Ajax uitschakelde in de beker. Die zei daar het volgende over.
2: Ik zie zelf een grotere uitdaging te aan.
0: Nou, dat is niet helemaal René van der Kooi, dus die moeten we even laten. Helaas, er is technisch iets misgegaan. Gaan we gelijk naar Jim van der Del. Jim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jim van der Del is van RTV West en sportverslaggever. En bovenop Rijnsburgse boys ook. Wat is er nou precies aan de hand, Jim, daar? Want ik hoor heel vaak dat er onrusten zijn met supporters van Rijnsburgse boys bij uitwedstrijden.
3: Nou ja, dit seizoen is het al meer dan de helft raak geweest. Bij onder andere de treffers, bij Kozakken boys, bij IJsselmeervogels afgelopen weekend. En de week daarvoor thuis tegen Quick Boys. En dat is toch wel een groot probleem aan het worden voor de club, voor Rijnsburgse boys. Het heeft met name te maken met de supportersvereniging. De HKR, zoals die dan zichzelf noemen. En dat gaat gewoon niet lekker. En daar is de club van op de hoogte. En ja, tot 2 dagen geleden werd er eigenlijk niet of nauwelijks ingegrepen. En had het denk ik wel de aandacht binnen het bestuur. Maar ja, je verwacht op een gegeven moment ook wel dat het bestuur ingrijpt. Want als meer dan de helft van de wedstrijden uit de hand loopt, dan gaat er iets structureel niet goed.
0: En dat was ook wat René van der Kooi zei. En dat wilde ik je eigenlijk heel graag laten horen. Van jongens, pak nou gewoon even door. He, het kunnen er nooit zoveel zijn. Het is een kleine gemeenschap. We moeten hier echt iets mee doen. Nou, we hebben reikhalzend uitgekeken naar de maandagavond. He. Toen was er spoedoverleg. En dan zou op dinsdag het grote nieuws komen. Was het grote nieuws, Jim?
3: Ja, op het echt groot nieuws is, dat kan je natuurlijk betwisten. Maar wat de club in ieder geval heeft aangegeven is dat het diverse onderzoeken heeft gestart. Dat het al een aantal mensen in beeld heeft die bij de raddraaiers hoort, die een brief gaan krijgen en daarbij een bijbehorende sanctie gaan krijgen. Oftewel een verbod om op het sportpark te komen. Ze gaan met de extra jongere generaties, dan moet je denken 12, 13, 14 jaar, waarvan ze ook weten dat die erbij waren, gaan ze de gesprekken met de ouders aan. En op dit moment liggen eigenlijk alle samenwerkingen met de supportersvereniging liggen stil, omdat ze eerst het onderzoek willen afwachten. En de supportersvereniging heeft eigenlijk voor die vergaderingen al laten weten dat het voorlopig geen uitreizen meer organiseert in combinatie met bussen. Want dat gebeurde ook best vaak. Dus er zijn een aantal dingen on hold gezet. Er zijn een aantal supporters, als je ze zo mag noemen, die krijgen een brief dat ze niet meer welkom zijn. Dat wordt ook gecommuniceerd met de politie, dat indien ze wel komen, daar strafrechtelijke vervolging zal plaatsvinden. Ja, en dat onderzoek zal verder gaan. En dat onderzoek zal met name verder gaan op basis van de beelden die dagelijks bij hun binnenkomen. Want je moet het zo zien, het gaat dan fout binnen een sportpark. Nou, daar ligt de verantwoordelijkheid er voor de club. Ja. Maar het gaat er ook buiten wel eens vaak fout. Bijvoorbeeld achter een sporthal tegen Rijnsburgse boys, Quick Boys. Daar zijn nu steeds meer beelden van. Ja, en dan moet je die mensen gaan identificeren met elkaar. En dan moet je ze daarop aanspreken en een stadionverbod geven. En dat proces, dat duurt nog even, zegt Rijnsburgse boys. Dat willen ze ook in alle rust afronden. En daarna zullen er meer sancties komen.
0: En Rijnsburg is niet de enige, hè? Want het is een groot probleem, hè? In de tweede divisie. Er zijn meer clubs die met deze problemen worstelen.
3: Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal clubs met supporterscharen waar de lontjes nogal kort zijn. Ja. Als die korte lontjes elkaar treffen, dan wil dat nog wel eens fout gaan. Kijk, je kan ook over de naïviteit van de clubs in de tweede divisie discussiëren. Rijnsburgse boys was te gast bij Kozakken boys en werd bijvoorbeeld over het supportersterras van Kozakken boys naar de bussen geleid. Ja, je hoeft geen wiskunde gestudeerd te hebben om uit te rekenen dat fout gaat. En je kan ook gewoon zeggen, we gaan wat meer naar het betaald voetbalconstructie. Met een uitvak, met een alternatieve ingang. Ja. En helaas is de realiteit dat gewoon moet gaan gebeuren. En bij veel clubs zie je dat ook al gaande is. Dat die faciliteiten er ook al zijn of dat ze die aan het maken zijn. Maar je moet nu eenmaal structureel dat gaan doorzetten. Want ja, het kan niet zo zijn dat het om die reden, omdat de bussen toevallig aan de andere kant van het sportpark staan, dan opeens fout gaat. En natuurlijk moet je je gezond verstand gebruiken en natuurlijk moet je het ook niet doen. Er ligt de verantwoordelijkheid bij de supporter zelf. Alleen ja, voorkomen is beter dan genezen.
0: En dan heeft Katwijk, dan zou je kunnen zeggen, nee, joh, ga lekker in eigen competitie spelen. Dan noem je jezelf FC Frituurpan en dan heeft niemand last van je. Maar dat is weer een tweede probleem voor de gemeente Katwijk-Rijnsburg. Hè, want er is een soort illegale competitie ineens opgezet. En die bevolken ineens sportparken illegaal. Hè. Wat is er aan de hand? Ik vond het zo'n mooi verhaal.
3: Ja, er is inderdaad een competitie onder de radar gaande, waarbij diverse clubs zich hebben aangemeld en dan tegen elkaar spelen. En dan wordt eigenlijk per week wordt de locatie voor die bewuste wedstrijd aangewezen. Nou, afgelopen weekend was dat het sportcomplex van Valken 68. Daar weet men binnen het dorp, inclusief bestuursleden en leden en iedereen die eromheen woont, dat het park altijd dicht is. Maar opeens liepen daar 150 man met fakkels en met spandoeken FC Frituurpan aan te kondigen. Ja, je hebt het idee dat ik nu op 1 april een heel slecht verhaal vertel.
0: Ja, ik vind het een matig verhaal.
3: FC Frituurpan is een van die teams en die speelde de bewuste wedstrijd thuis op Duivrak, zo heet het complex daar. Ja, toen is daar de voorzitter naartoe gegaan met wat bestuursleden en die hebben eigenlijk gelijk iedereen gesommeerd van het park te gaan. Ze hebben gezien dat er wat schade is opgelopen aan het park. Onder andere het hek is doorgeknipt om daarop te komen. En er lag een hoop rommel. Maar ja, de voorzitter van Valken 68 trok gisteren op Instagram aan de bel. En dan lees je zo'n verhaal. En dan is het zo surrealistisch. Yeah. Dat je er natuurlijk induikt. Ja, en dan blijkt het dus te gaan om FC Frituurpan.
0: Tegen wie speelden ze ook weer?
3: Ja, Blaaskaak FC, ik weet het niet wie het tegenstander was.
0: Zijn zulke mooie namen. Maar goed, ik vind, ja, hulde, maar het mag niet. Het mag niet. We mogen het niet goedkeuren, Jim. We mogen het niet goedkeuren. Hey, dankjewel voor je verhaal. Mocht er nog meer ooit uit de bus komen bij Rijnsburgs Boys, dan weten we je te vinden. Dankjewel zover.
3: Graag gedaan.
4: GPR. Sportradio.

0: dagelijks leven. Lekker een vrije dag nemen vandaag. Lekker vanmiddag een beetje in de zon paraderen. Nu het nog kan. Het is, ik heb gisteren gewoon buiten gegeten. Dat is echt... Dat nog kan op de ene laatste dag van september. Gewoon lekker buiten eten en nou, heerlijk. Iets om te volgen. We hebben Menno Gele. Hij is directeur van Ajax. Hij is gisteren verkozen tot bestuurslid van European Football Clubs. Dat is de EFC. De algemeen directeur zal de Nederlandse belangen gaan behartigen binnen het Europese voetbalorgaan. De verkiezing vond plaats in Kopenhagen. En hij gaf aan dat de steun van andere Nederlandse clubs cruciaal was voor zijn benoeming en benadrukte de verenigde opstelling van het Nederlands voetbal. Dennis de Kloeze was degene die voorheen in dit bestuur zat, maar die is natuurlijk vertrokken, de oud-directeur, technisch directeur ook van Feyenoord, naar Mexico. En is er dus niet meer. We hebben straks nog een verhaal over Formule 1. En we hebben straks het verhaal natuurlijk van Manchester City. Malversaties op het financiële vlak. Zijn er nog reacties gekomen van mensen die aan de andere kant van de radio zitten en dachten, nou ja, ik vind eigenlijk dat Manchester City na alles wat ze hebben gedaan deze sanctie moet ondergaan.
1: Ja, nou, ik heb Sam die zegt, ik vind dat ze wel flink gestraft moeten worden, maar die heeft daar ook meteen een vraag bij. Als alle titels worden afgenomen, krijgen de tweede plekken van die jaren dan de titels van City? Ik heb dat eventjes uitgezocht.
0: Ja, maar dat is wel zo volgens mij, toch? Er moet toch een winnaar zijn?
1: Een echt concreet antwoord kan ik je niet geven. Maar als je kijkt naar Italië, daar is Juventus natuurlijk ooit gestraft voor dat scheidsrechtersschandaal wat daar toen was.
0: Ja, zijn ze ook gedegradeerd, hè?
1: Ja, inderdaad. Nou, die titels, of de titel van 2004-2005, die werd afgenomen, maar niet aan de nummer 2 gegeven.
0: Oké. Okay.
1: Dus het is een soort van, zoals wij in corona natuurlijk hadden, een soort coronajaar dat je niks hebt. Maar we gaan het zo even vragen aan David Kramer. Die is hier om 9:15.
0: Ja, om ons daarover bij te praten. Ja, ik dacht een beetje aan de Tour de France ook. De Lance Armstrongs. Die zijn wel uiteindelijk natuurlijk weer. Hè, de gele truien zijn ingenomen. De overwinningen ook. En de overwinningen zijn volgens mij toen ook wel weer uitgereikt aan de nummers 2. Dus ja, je hebt er eigenlijk niks aan. Hè. Je hebt een Tour de France gewonnen, maar je hebt helemaal nooit dat gevoel.
1: Het voelt ook denk ik niet als een overwinning. Stel, er zou een schandaal zijn met Spanje in 2010. En dat wij dan nu te horen krijgen, jullie zijn wereldkampioen.
0: Ja.
1: Ik hoef hem niet.
0: Nee, zou je dan inderdaad nog weer die rondtour in de grachten doen? Nee, ik denk het ook niet. GBR Sportradio, je mag wel blijven reageren. Want dat is wel ontzettend leuk natuurlijk.
1: Dat kan via de app, GBR Sportradio app. Rechtsbovenin de groene knop. Klik daar even op, dan krijgen wij het binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via de site gbrsportradio.nl.
0: Ja, we gaan er zo meteen verder over praten met David.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. Voor het eerst staat vast dat het toeslagenschandaal psychische schade heeft veroorzaakt bij complete gezinnen. De krant Tubantia schrijft over een zaak van een toeslagengezin uit Twente. Ouders en kinderen hebben stress en andere klachten. Volgens onafhankelijke deskundigen komt dat door de doorgeslagen fraudejacht van de Belastingdienst. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk was, blijft ook vandaag nog de hele dag dicht. Het duurt veel langer dan verwacht om alles op te ruimen en te repareren. Gisteren botsten 3 vrachtwagens en 3 personenauto's op elkaar. Dat zorgde voor een grote ravage. De Consumentenbond en andere belangenclubs zijn een rechtszaak begonnen tegen het moederbedrijf van automerk Fiat. In hun dieselcampers zou zogeheten schommelsoftware zitten. Ze lijken minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn. De campers voldoen dus niet aan de wet en volgens de consumentenclub zijn ze daardoor veel minder waard. En Agda en de Munnik geven volgend jaar zomer een bijzonder concert in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ook andere artiesten staan dan even op het podium, zoals Maan, Guus Meeuwis en Ronnie Flex. Volgens Agda en de Munnik wordt het hun grootste optreden in 30 jaar. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel dagelijkse files lossen op, de meeste staan nog in Zuid-Holland. En er zijn niet zoveel bijzonderheden meer. Op de A12 heb je nog wel 20 minuten oponthoud van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en de Meren, want daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
9: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
5: Allsafe
6: geeft ruimte.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
14: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
16: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood? Gaat lukken!
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
19: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
20: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
21: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
22: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
23: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
24: Goedemorgen, we gaan het hebben over Formule 1. Tenminste, dat hopen we. We hebben iets leuks ontdekt. En we gaan het sowieso even hebben dit uur over Manchester City. Want ja, wat moet er nou gebeuren en wat hebben ze nou toch gedaan?

0: Goedemorgen, GPS Sportradio op deze prachtige woensdag, maar dat is het. Het is een hele bijzondere nazomerdag vandaag. Heerlijk. Geniet ervan en geniet ook van GPS Sportradio. Het linker en het rechteroor tegen de speaker. Want wij kunnen vertellen dat Gian van Veen gisteren de tweede ronde heeft bereikt van de World Grand Prix. In Leicester is dat. Nederlands onder onsje was het. 2-0 tegen zijn landgenoot dus. En onze landgenoot Dirk van Duivenbode naast Van Veen wisten ook Niels Sonneveld en Jermaine Wattimena zich te plaatsen voor de volgende ronde. En vanavond ook weer een vol programma. Danny Noppert bijvoorbeeld neemt het op tegen Ryan Joyce. Wessel Nijman, tegenstander van Wessel, is Johnny Clayton. Gerwin Price speelt tegen Ross Smith. En Luke Woodhouse, de mooiste naam vind ik van het hele groepje. Die Littler natuurlijk in de eerste ronde wist uit te schakelen. En die alleen maar in de media verschijnt overal. En hij speelt tegen Nathan Aspinall. Je kunt die wedstrijden zien. Waar kun je ze eigenlijk zien? Kas?
1: Meestal is dat bij Viaplay.
0: Viaplay. Oh ja, daar zit onze vriend.
1: Uiteraard. Ja. Ja.
0: Onze ja, hoe heet hij nou ook weer? Jacques Nieuwlaat.
1: Jacques Nieuwlaat. Ja. En wij volgen het natuurlijk hier ook gewoon bij het livecenter.
0: Vanavond ook via het livecenter. Kun je het ook volgen, zeker. Dan in de autosport. Daar beraadt het DTM-team Deuren zich op de toekomst na het aflopen van het huidige driejarig programma met McLaren. Eind 2026. Formatie die recent met coureur Ben Durr een tweede overwinning vierde op de Sachsenring, mikt op een voortzetting van die samenwerking. Het team uit Frankfurt is momenteel in gesprek over hoe het partnerschap met McLaren na dit seizoen verder vorm zou kunnen krijgen binnen het prestigieuze Duitse Tourwagenkampioenschap. En bij de EK-kwalificatie voor Jong Oranje, ja, daar is weer een moeilijkheidsfactor toegevoegd. Goede resultaten van concurrent Jong Israël, dat geen punten verspeelde. Daardoor staat de ploeg van Michael Reiziger nu voor echt een dikke uitdaging om de opgelopen achterstand goed te maken. Het zou volgens analisten als een blamage worden gezien als de Nederlandse talenten zich niet weten te plaatsen voor het eindtoernooi. Toch hebben ze dat niet meer in eigen hand. Het enige wat ze nog kunnen doen is de wedstrijden winnen. Maar dan nog zijn ze na de 0-0 tegen Jong Noorwegen, dat is ook de groepsleider, zijn ze afhankelijk van andere uitslagen. Dus het is kommer en kwel aan die kant. 22 graden aan de kust, 27 graden in het oosten. Dan kun je toch spreken van een lekkere, warme septemberdag, een nazomerdag die ook nog eens droog is en vrij zondag. Vanavond wordt de bewolking wat dikker en morgen kantelt het weer een beetje. Dus geniet er vandaag met volle teugen van. Wij praten zometeen over Manchester City hier op GPR Sportradio. We'll

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. We gaan het hebben over Manchester City. Er is natuurlijk van alles aan de hand. We kunnen daar echt niet omheen. De club is na een jarenlang onderzoek door een onafhankelijke commissie schuldig bevonden aan de ernstig financiële overtredingen. Waarvan ze worden dus door de Premier League daarvan beschuldigd. Het gaat om het verkeerd weergeven van financiële informatie en constructie rond sponsordeals. Ja, gisteren werd er op Sky Sports dit over gezegd.
1: Manchester City have been found guilty of all charges related to serious breaches of the Premier League's financial rules over a 9-year period. And the majority of charges as well in relation to their failure to cooperate with the Premier League's investigation.
0: En de FA wil zich en ook van niet met de vingers branden aan Manchester City. Gisteren was er natuurlijk de wedstrijd van het Engelse elftal en Thomas Tuchel zat in een persconferentie en toen dacht natuurlijk een van de journalisten: hey, ik heb nog wel een vraagje.
2: Need to ask again about the Manchester City situation, so it was another development.
3: Sorry, Kit, that's a legal matter. I'm not going to comment on today at all. So no point asking further questions on that.
0: Ja, geen kans dus om te vragen. Gelukkig hebben wij David Kramer. Hij is liefhebber en volger van de Premier League en podcastmaker van de podcast Versus. David, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
0: Ja, waar wordt Manchester City nou precies van verdacht? Wat hebben ze nou gedaan?
4: Ja, ze hebben een hele hoop fout gedaan. Laten we daarmee beginnen. Ja. Maar het gaat uiteindelijk dus inderdaad om een bedrag van, voor mij ligt het ongeveer op 1 miljard... Ja, van inkomsten, die hebben ze gewoon verkeerd beschreven. Dus eigenlijk, hoe het is begonnen is dat City in 2008 is overgenomen door een partij uit Abu Dhabi.
0: Ja.
4: City was daarvoor, dat verhaal kennen de mensen wel. City was helemaal geen grote club in Engeland. En die hebben toen, ja, dus uiteindelijk is het nou misschien wel een van de grootste clubs uit Engeland. Die hebben heel veel succes gehad daarna. Maar dat is dus gekomen door geld wat is gepompt vanuit Saudi-Arabië, vanaf Abu Dhabi in die club. Maar dat is dus op beetje op slinkse wijze gegaan. Dat hebben ze nooit echt op de jaarrekeningen laten zien waar dat vandaan is gekomen of laten weten aan die FV. Dus ja, dat is zo'n heel fout geweest.
0: Ze hebben eigenlijk als het ware schijncontracten opgesteld. Hè? Ze hebben gezegd, oh, maar hier is het botenbedrijf A uit Qatar en die sponsoren dit. Maar het was eigenlijk gewoon geld van de voorzitter, hè? Van dat consortium, zeg maar.
4: Precies, zo is het inderdaad gegaan. Dus ze hebben sponsordeals gesloten en hebben ze gezegd, die betalen, nou, wij zullen spreken, 2 miljoen per jaar. En daadwerkelijk betaalden die maar 100.000. Alleen de rest werd dus aangevuld vanuit Abu Dhabi, vanuit die eigenaren. En dat hebben ze gewoon allemaal zo weggezet onder sponsoring. En ook, ze hebben ook inderdaad gewoon gezegd dat soort dingen was. En dat ze heel veel miljoenen vanuit Abu Dhabi onder commercie hebben gezet. Dus over inkomsten uit shirts en dat soort dingen. Maar ja, dat klopt gewoon helemaal niet.
0: Nee, en daarmee ontloop je eigenlijk de financial fair play die er natuurlijk zowel door de FA wordt gesteld, door de UEFA, door de FIFA. En zo val je eigenlijk door de mazen van de wet, hè?
4: Ja, nee, dat is het inderdaad. Want je mag als eigenaar, hoe rijk je ook bent, maar gewoon een bepaald bedrag in die club stoppen. En dat mag je maar uitgeven. Maar daar hebben ze bij City inderdaad niet echt aan naar geluisterd.
0: Nou, heb jij dit een beetje gevolgd? Zijn er nou ook, want daar hadden wij het vanochtend over. Ik kan me helemaal voorstellen dat ze nu dat onderzoek doen en dat er mensen schuldig aan zijn, met name natuurlijk de leiding van de club. Maar zijn er nou ook nog spelers en trainers? Is die iets te verwijten? Want nou ja, die hebben natuurlijk toch ook geld gekregen uit een verkeerde ruif.
4: Ja, het schijnt wel dat Mancini, die is dus trainer geweest bij Manchester City, dat die ook contracten had lopen in Abu Dhabi, dat die daardoor werd gecompenseerd financieel. Dus die moet ook wel iets geweten hebben. Maar ja, je weet bij die spelers, die laten alles die zaakwaarnemers doen. Dus ja, die gaan toch allemaal zeggen van ik weet er niks van, niks mee te maken.
0: 114 aanklachten. Denk je dat ze nog met een paar aanklachten weg kunnen komen?
4: Ja, dat wel. Want dat hoorde je net ook bij Sky. Dat heel veel van die aanklachten zijn ze ook schuldig op bevonden omdat ze niet hebben meegewerkt aan het onderzoek. Mm-hmm. Dus ja, die zijn gewoon, dan ben je automatisch schuldig. Dat zo werkt dat. Alleen ja, de CEO van Manchester City heeft nu gezegd van, die zegt dat ze overal onschuldig zijn. Nou ja, dat is natuurlijk, het lijkt me ook gek als er een heel onafhankelijk bureau is geweest die het heeft onderzocht. Maar ja, uiteindelijk zal het nog wel iets afgezwakt worden. Maar dit is wel de grootste zaak in de Premier League ooit.
0: Maar dit verhaal is helemaal niet nieuw. Want dit speelt al jaren, hè? En dit wordt al jaren gefluisterd eigenlijk, hè?
4: Ja, het loopt inderdaad al een tijdje. Want in 2024, eind 2024, is Manchester City ook overhoord over deze zaak. Maar het is niet dat ze daarna rustig aan hebben gedaan. Want afgelopen zomer gingen gewoon weer 500 miljoen over de toonbank. Dus ze hebben daar echt het gevoel dat ze onschuldig zijn.
0: Ja, en dat ze ook een beetje onaantastbaar zijn, denk ik. Wat zou nou een passende straf zijn, vinden ze in Engeland? Want ja, je kunt deze club natuurlijk van alles verwijten. Je kunt ze ook van alles aandoen. Ik hoorde zelfs derde divisie en zo. Hoe sta jij daarin?
4: Ja, ik vind het ook wel heel lastig, want ik vind wel, ja, dit kan je natuurlijk niet maken. Want Everton die kregen eerst 10 punten aftrek en later 6 een paar jaar geleden, dat werden de 6. En dat was omdat ze 20 miljoen te veel hadden uitgegeven. Nou, als je dat een beetje door gaat berekenen, dan zit hij 250 punten ongeveer in mindering moet ik krijgen.
0: Dan word je geen kampioen hoor.
4: Nee, dan ga je denk ik ook niet meer de degradatiezone ontlopen. Nee, ondanks dat je van Manchester City bent.
0: Nee,
4: maar zelfs dat denk ik dan van ja, dan vinden die clubs in de Championship, die denken dan ook van ja, als je zulke regels mag overtreden en ja, je gaat 1 jaar naar de Championship en krijg je misschien een transferband. Ja, dan zijn ze met die spelers die ze hebben volgend jaar weer terug. Dus ja, daar raak je ze niet hard genoeg mee, heb ik het gevoel. Nee. Dus ja, ik vind het heel lastig. Maar ja, ik zou in principe gewoon kunnen zeggen van ja, laat ze beginnen in de hoogste amateurdivisie weer. Want ja, dit wat je hebt gedaan, ja, dat kan gewoon niet.
0: Nee, hebben ze met Rangers ook gedaan, hè? Zijn ze onder een andere
4: precies,
0: naam
4: ja,
0: weer verder gegaan.
4: En aan de andere kant is ook al met die regels, valt er iets voor te zeggen van je kan als kleine club heel moeilijk aanhaken bij die topclubs in Engeland. Dus ja, en dat is Manchester City dus gelukt. Maar ja, op een manier waardoor het eigenlijk niet mag. Maar die regels maken het wel heel moeilijk om als kleinere club zo'n grote club te worden uiteindelijk.
5: Wij kregen net de vraag, als ze de titels verliezen, krijgt de nummer 2 dan die titel?
4: Ja, dat zeggen ze wel. Maar ja, wat heb je daar dan achteraf nog aan? Ik denk dan ook voor die nummer 2 of die spelers die toen die dan nog die titels krijgen. Kijk, dat is dus het hele probleem. Als ze die allemaal gaan afnemen, dan heb je dus ook die, dan zouden ze niet in de Champions League mogen spelen. Dus dan gaan die ploegen die net buiten die Champions League zijn gevallen zeggen van ja, dan mist ons ook weer 30 miljoen. Ja, dus dan blijf je bezig. Dus ik denk dat dat onmogelijk wordt voor de FA en de Premier League om echt al die straffen helemaal door te zetten naar die jaren terug. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ze het uiteindelijk gaan oplossen. Maar ja, dit krijgt nog wel een staartje. En het gaat ook nog wel even duren, want City heeft tot vrijdag om in beroep te gaan. Ja, we gaan ze 100% doen. Ja, die gaan het helemaal uitprocederen. Dus ik denk dat we nog wel een paar jaartjes bezig zijn.
0: We horen je van de week wel weer dan, David. Dankjewel in elk geval voor jouw expertise. David Kramer was dat, volger van de Premier League en podcastmaker van de podcast Versus. Je hoort hem hier op GPR Sportradio. Zometeen kijken we nog even naar een podcast, want die hebben we ook nog. Ja. Kun je ook nog meer luisteren dan alleen radio.

GPR Sportradio is er. En het mooie is, ook als Oranje speelt, zijn we er met de Nations League wedstrijden. Morgenavond bijvoorbeeld, 9:15. Jacob van Katwijk en Diederik van Sessen op de zender met de wedstrijd tussen Nederland en Griekenland die gespeeld wordt in Griekenland. Je hoeft dus helemaal niks te missen. Luister ook morgenavond dus naar GPR Sportradio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis bij Kaartje to go.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,95.

0: zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
12: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
13: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwijthaal. Twee mannen uit Amsterdam zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het geweld in het Gelderse Overasselt. Daar kwam begin deze maand bij een schietpartij een beveiliger om het leven. Sindsdien zijn meer dan 30 verdachten opgepakt. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde blijft langer dicht dan gedacht na het ongeluk van gisteren waarbij twee vrachtwagenchauffeurs overleden. Er is nog de hele dag nodig om de weg te repareren. En deze maand was een van de warmste septembermaanden sinds het begin van de metingen. Volgens Weer Online komt dat vooral door de extreme warmte aan het eind van de maand. Gisteren werd het in Eindhoven bijna 29 graden.
13: GPR Sportradio. Verkeer.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn opgelost. Op de A10 staat nu wel file de Ring van Amsterdam op de Ring Zuid richting Utrecht. Want bij knooppunt Amstel is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging vanaf Zeeburg is een kwartier. Op de A15 is het nog druk van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht en knooppunt Ridderkerk heb je 25 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam richting Breda sta je bij Dordrecht nog 10 minuten in de file.
13: GPR Sportradio.
16: The Sound of Sport.
13: Ronald van der Geer.
17: Goedemorgen, de ochtend is al lekker op streek. Rick van Veldhuizen komt er zo meteen aan. Wij praten straks nog even over Rijnsburgse boys en over het darten en vrouwen Champions League.

0: Ook op deze woensdag kom je beslagen ten eis als het straks gaat op het werk over sport. En dat heb je aan ons te danken. We zijn niet arrogant, maar wel overtuigd van het feit dat wij leuk sportnieuws brengen. En dat het fijn is om te luisteren naar GPR Sportradio. Eventjes nog wat dingetjes op een rijtje gezet. De Oranjevrouwen moeten het in het WK-playoffs tegen Hongarije stellen zonder Viviane Minima. Topscorer aller tijden van Oranje is zij toch echt. Zij ontbreekt vanwege een knieblessure ook de eerste doelvrouw. Dat is Daphne van Domselaar. En René van Asten zijn geblesseerd, ontbreken dus ook. En er waren al langdurig afwezig Jackie Groene en Romee Leuchter. Er komen dus nieuwe namen uit de grote hoed van Arjan Veurink. Isa Kardinaal en Sophie Proost zijn straks nieuw in de selectie. 9 oktober wordt er eerst uitgespeeld tegen Hongarije. En 4 dagen later volgt dan de return in Tilburg. En volgens Veurink, de bondscoach, zal Nederland in beide wedstrijden veel op de helft van Hongarije spelen. Hij noemt de Hongaren een goed georganiseerd en hardwerkend team en zegt dat Oranje eigenlijk vooral een manier moet vinden om door de organisatie heen te voetballen.
1: Ik zie zelf een grotere uitdaging in het aanvallende deel, eerlijk gezegd. En dus als tegenstanders zich ingraven, het heel compact en klein maken, echt wat een trend op dit moment in de voetballerij is. Om daar doorheen te voetballen, zoals we dat dan in trainerstaal noemen. Niets meer dan kansen creëren in kleine ruimtes en doelpunten maken. Dat zie ik als een grotere uitdaging. En dat zal ook echt nog naar een hoger niveau moeten in de toekomst.
0: En die toekomst zal uiteindelijk dus liggen tegen Hongarije. Daarna is er nog een ronde die Oranje eventueel moet overleven om op het WK in Brazilië terecht te komen. Problemen bij Rijnsburgse Boys. Daar werd afgelopen week gespeeld, uitwedstrijd, door de Uien, zoals dat zo mooi heet. Dat deden ze op de Westmaat bij IJsselmeervogels. Ging mis met de supporters, was niet het eerste incident. En het ontlokte eigenlijk bij de coach, René van der Kooi, de trainer van Rijnsburg, deze uitspraak.
2: En dan ga ik voor het eerst iets zeggen, denk ik, dat ik misschien mijn eigen club een beetje naar beneden haal. Als je godverdomme nog weet wie het zijn, hè? En het zijn er echt niet zoveel. Dan ga je er gewoon wat mee doen. En dan is het gewoon op zout en op donder en nooit meer een sportpark op. En volgens mij, als we iedere keer maar weer gaan hopen dat het vanzelf goed komt, gaat het echt nergens over. Dus ik vind echt, en dat is geen verwijt alleen aan ons, want ik denk dat dat voor heel veel andere clubs ook zo geldt. Het zijn er 20, het zijn er 15, het zijn er misschien. Er staan heel veel goede gasten tussen. Gooit die 15 of 20 er gewoon uit, klaar. En we weten in zo'n klein dorpje echt wel wie het zijn.
0: Ja, Rijnsburgse Boys heeft geluisterd naar de trainer, of in elk geval gewoon logisch nagedacht. Er is eerst maandagavond overleg geweest. Gisteren is er dan een bericht uitgekomen dat er wordt ingegrepen na meerdere incidenten met supporters. De club heeft mensen geschorst die betrokken zouden zijn geweest met vechtpartijen rond de wedstrijden van het eerste elftal. En die mogen dan voorlopig ook het sportpark Middelmors niet meer op. Ook zetten Rijnsburgse Boys de samenwerking met de supportersvereniging rond activiteiten op het complex tijdelijk stil. En het bestuur zegt met de maatregelen de rust rond de club te willen herstellen en nieuwe incidenten te willen voorkomen. En dit zijn snellere maatregelen in afwachting nog van verder onderzoek. Want na aanleiding van eerdere onlusten zijn er nog wat beelden die bekeken moeten worden. En daar kan er dus nog wel wat meer consequenties kunnen hieruit volgen. Dan onrust in het Turkse voetbal. Niet alleen de bondscoach staat daar op de WIP, maar de voorzitter van de Turkse scheidsrechtersorganisatie is gearresteerd, samen met zijn vicevoorzitter en 5 anderen. Justitie daar in Turkije onderzoekt de mogelijke beïnvloeding van onder meer aanstellingen van scheidsrechters, beoordelingen en promoties. En bij alle verdachten zijn woningen en kantoren doorzocht. Het is een aanhoudend verhaal daar met die arbiters in Turkije. Vorig jaar lag de zaak ook al onder vuur. Toen werden er 149 scheidsrechters geschorst. En die werden allemaal verdacht van illegaal gokken op wedstrijden. Nou ja, goed. En de bondscoach is er ook nog. En ook die moet eigenlijk weg volgens velen.

toch eens een verregaand onderzoek naar instellen. Waarom dat mensen toch allemaal zulke rare geluiden maken aan het einde van de plaatjes. Daar kun je volgens mij een hele playlist van maken. GPS Sportradio, goedemorgen. Nog één dingetje. De Nations League levert de Europese clubs ook nog wat geld op. 31 miljoen euro is uitgekeerd aan clubs die vorig seizoen spelers afstonden aan nationale elftallen. In het totaal pikken 611 Europese clubs een beetje mee uit deze rijf. En Rasenballsport Leipzig is wat dat betreft de grootverdiener. 353.000 euro voor de club die 16 spelers afstond. Rick van Veldhuizen is er hier op GPR Sportradio. Direct na het nieuws van 10 uur.

0: GTR Sportradio. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. In het onderzoek naar het bendegeweld in Overasselt zijn opnieuw verdachten opgepakt. Twee mannen uit Amsterdam. De politie vond bij huiszoekingen onder andere een automatisch vuurwapen. Begin deze maand trokken tientallen gewapende mannen naar het huis van een drugscrimineel. Een beveiliger bij het huis in Overasselt werd doodgeschoten. Over ruim 2 weken speelt AZ een Europese wedstrijd tegen de Israëlische club Hapoel, maar het uitvak blijft leeg. De Israëliërs mogen geen supporters meenemen naar Alkmaar. De gemeente en de politie zijn bang voor mogelijke rellen, zoals die van een paar jaar geleden in Amsterdam, toen een Israëlische club tegen Ajax speelde. Een van de mannen die zondag werd opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis belde zelf de politie. Volgens Britse media gebeurde dat een uur voordat een boerin alarm sloeg die het niet vertrouwde. In de busjes van de verdachte werden blikken met benzine gevonden. Waarom ze bij de luchtmachtbasis waren is nog niet bekend. En september was met bijna 17 graden een stuk warmer dan gemiddeld. Het werd zelfs een van de warmste septembermaanden sinds het wordt bijgehouden. Vooral de hoge temperaturen van de laatste dagen hebben daarvoor gezorgd. Zo werd gisteren nog een weerdagrecord in Eindhoven verbroken met bijna 29 graden. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Het is nog wel druk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en knooppunt Ridderkerk sta je 20 minuten vast. Op de A10 Zuid bij knooppunt Amstel richting Utrecht heb je ook 20 minuten oponthoud. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
11: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
12: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
15: Hebben we het al over darts gehad?
16: Nee?
15: Oké, Gian van Veen en Jermaine Wattimena, die gaan door in Leicester. Dirk van Duivenbode, die ligt eruit. En vanavond krijgen Danny Noppert en Wessel Nijman hun volgende...

0: altijd een beetje anders als ik deze plaat hoor. Een beetje devout. Joan Osborne en One of Us. Nobody calling on the phone. Niemand belt haar, maar dan iets met de paus. Except for the Pope, maybe in. Blijft een lekker liedje. Hey, goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
0: We gaan het hebben over darts.
2: Nee, maar dat is toch geen sport?
0: Ja, dat zeggen sommige mensen, maar ik vind het wel een sport. Namelijk regelmatig zelf moeten proberen en het is geen makkelijke klus. We gaan het dus hebben over de World Grand Prix darts. En dan hebben we het over voornamelijk in eerste instantie de Nederlanders. Er waren 4 Nederlanders aan de Aki en Leicester. Dat waren Jermaine Wattimena, die versloeg Chris Dobie met 2-0 in sets. Niels Zonneveld zorgde voor een verrassing door Josh Rock met 2-1 te kloppen. Jan van Veen was met 2-0 te sterk voor Dirkie van Duivenbode. En dat betekent dus 3 Nederlandse winnaars op 1 avond. Al moest van Duivenbode uiteraard tegen een landgenoot spelen. Ja, en dan raak je er altijd in het toernooi eentje kwijt. Vanavond begint de tweede ronde. Staan er opnieuw weer 2 Nederlanders op het programma. Dat zijn Danny Nopper, die speelt tegen Ryan Joyce. En Johnny Clayton speelt tegen onze Wessel Nijman. En dat zijn wat mij betreft interessante wedstrijden. Joyce schakelde in de eerste ronde niemand minder dan Michael van Gerwen uit. Nijman won met 2-0 van Rob Cross. Ja, toch even wat extra uitleg over die World Grand Prix Darts. In dit geval 2026. Het is een beetje een raar toernooi. Misschien wel een vreemd toernooi. Misschien moet ik het zo uitleggen. Je moet namelijk niet alleen eindigen met een dubbel, maar een leg ook beginnen met een dubbel. Dat maakt het even anders dan alle anderen. Dus je kunt 180 gooien, 180, maar hij telt niet. Je bent dan nog niet binnen in je leg. Dus je moet eerst een dubbel gooien, dan pas mag je verder gooien, dan wordt er geteld. Ja, en voor die tijd telt er helemaal niks. Dat maakt dit toernooi tactisch heel anders dan bijvoorbeeld het WK. En daarom ook weer erg leuk om naar te kijken. Tenminste, ik vind het erg leuk. Dus proberen hem vanavond ook eens een keertje. Dit is de World Grand Prix Darts in Leicester. Altijd net even anders, altijd toch even weer leuk. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Dit is GPR Sportradio.

Shine a Little Love. Electric Light Orchestra bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. We gaan even kijken naar wat korte sportfeiten. Dan kom ik als eerste tegen natuurlijk heel veel voetbal uit de Nations League. Onder andere het verhaal van Spanje dat 40 interlands heeft gespeeld ondertussen en geen enkele nederlaag heeft geleden. En dat was dus niet alleen bij de Nations League, maar ook bij het WK en ga zo maar door. Dus 40 interlands achter elkaar, geen nederlaag. Kom ik zo meteen nog even verder over te spreken. Deze springt er ook uit. Zwitserland, die won met 3-0 op Hampden Park in Schotland. Schotland stond al vroeg met 10 man na rood door Jack Hendry. Ricardo Rodriguez, Nico Elvidi en Zeggy Amduni, die maakten voor Zwitserland de 3 doelpunten. Kijken we ook nog even naar Slovenië. Dat versloeg Noord-Macedonië met 2-0. En pakte daarmee de eerste overwinning van deze Nations League campagne. Ook leuk voor hen. Dan de China Open. Die begint vandaag. En één naam springt daarbij er heel nadrukkelijk uit. En dat is Novak Djokovic. Hij keert na 11 jaar terug naar Beijing. En zijn statistieken zijn daar krankzinnig te noemen. Hij heeft daar ooit 29 wedstrijden gespeeld en er 29 gewonnen. Djokovic won de China Open alweer 6 keer in 2009, 2010, 12, 13, 14, 15. En heeft dus nog nooit een officiële partij verloren op dat toernooi in Beijing. En dat maakt zijn terugkeer extra interessant, want de 39-jarige Serviër heeft juist een moeilijke periode achter de rug. Op de US Open lag hij er al in de eerste ronde uit. Hij kampte met schouder- en rugproblemen en moest tijdens de wedstrijd zelfs overgeven. En nu zegt hij zelf dat zijn lichaam weer helemaal goed voelt. Dat is snel. Zijn eerste tegenstander in Beijing is de Portugees Nuno Borges. We hebben ook nog een Nederlands haakje wat eraan vastzit aan deze China Open. Dat is namelijk Tellen Griekspoor. Hij zit ook in het schema. En hij treft in de eerste ronde Andrei Rublev. Dat is voor Griekspoor meteen een stevige start tegen de huidige nummer 24 van de wereld. Maar het gaat dus beginnen. De China Open met Djokovic, Tellen Griekspoor en nog vele anderen. We houden het voor jou in de gaten hier bij GPR Sportradio.

0: Virgil Sharkey, die heeft ergens last van een... Daar hadden we het allemaal maar een klein beetje last van een goed hart. He, dat zou een stuk schelen. In overdrachtelijke zin en ook in werkelijkheid. Hey, Spanje die heeft gisteravond Kroatië met 4-1 weten te verslaan. En is daarmee inmiddels 40 interlands op rij ongeslagen. En opnieuw draaide veel om Lamine Yamal. Hij scoorde 2 keer. Ook Mark Pobije en Nico Williams waren trefzeker. Kroatië kwam tussendoor nog wel even op 1-1 via Dion Beljo. Maar daarna liep Spanje gewoon verder weg. En dat maakte het inmiddels bijna absurd wat Spanje aan het presteren is. Ze wonnen deze zomer het WK en beginnen nu ook in de Nations League met 2 overwinningen uit 2 wedstrijden. Eerst was Engeland op Wembley met 3-2 geklopt. Nu dus Kroatië met 4-1. Ja, wat Spanje op dit moment zo bijzonder maakt is dat het geen ploeg lijkt die na een wereldtitel even lekker rustig gaat uitademen. Zo van zo, die hebben we in de tas, klaar. Integendeel, nieuwe wedstrijden, nieuwe spelers, maar dezelfde manier van voetballen. Hoog druk zetten, veel beweging en voorinspelers die voortdurend 1-1 durven te gaan. En Yamal, ja, die is nog steeds maar pas 19 jaar. Ja, je zou bijna vergeten dat Spanje 2 maanden geleden wereldkampioen werd. Normaal volgde dan daarna meestal een kater. Dan moeten ze opnieuw aan zoiets beginnen. De Nations League na het winnen van het WK. En dan wordt het vaak niks. Dat hebben we zoveel landen gezien, zelfs bij de Duitsers. Maar bij Spanje lijkt het vooral een reden om dan nog harder door te gaan. En dat is echt ongekend. Ik ben er bijna gewoon af en toe jaloers op. Maar ze gaan maar door, ongekend. Daarom...
1: De Spraakmaker.
0: Spanje is wereldkampioen en nu al 40 interlands ongeslagen. Is Spanje op dit moment voor jou met afstand het beste voetballand ter wereld? Laat eens even weten via de app van GPR Sportradio. Laat ons even weten hoe jij er tegenaan kijkt. Dus Spanje is wereldkampioen, al 40 interlands ongeslagen. Nu ook weer tijdens de Nations League nog steeds ongeslagen. Zijn zij het beste voetballand ter wereld? Kom maar door via de app van GPR Sportradio. Dat was hem, ja. Laat me even weten, eens of oneens. En graag nog met een kleine motivering erbij. Dat vinden we ook wel leuk. Dus ik ben benieuwd naar jullie reacties.

0: Babette WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Met deze week in de bonus... Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
12: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
14: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
15: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
15: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
17: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Vlieg door je tijdlijn. Maximale snelheid.

0: 2020. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files meer. Op de A15 heb je nog wel 10 minuten oponthoud van Gorkum naar Rotterdam bij Alblasserdam door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A2 staat nu een flinke file van Den Bosch naar Utrecht, ook door een ongeluk. Het staat vast tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. Het rijdt ook langzaam op de A59. Vanuit Den Bosch tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Vertraging is daar een kwartier.
4: GPR Sportradio.
6: The Sound of Sport.
4: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
7: Er staat er nog eentje uit.
8: De Spraakmaker.
7: Spanje is wereldkampioen en nu al 40 interlands opgeslagen. Is Spanje op dit moment met afstand daarmee het beste voetbal.

0: The Script en If You Could See Me Now. Ah, dit is radio, hè? Ja, daar moet je elkaar niet zien, maar vooral horen. GPR Sportradio, goedemorgen. En we hadden het over Spanje in het kader van...
1: De Spraakmaker.
0: Spanje is wereldkampioen en nu op 40 interlands ongeslagen... is Spanje op dit moment met afstand het beste voetballand ter wereld... is mijn vraag aan jullie geweest. Reacties en een kleine korte toelichting van Mark van den Berg uit Utrecht. Ja, zegt Mark. Spanje is absoluut op dit moment het beste voetballand van de wereld. Ze zijn technisch de beste en spelen ook nog eens een keertje met lef. Ik zie momenteel geen enkel land dat completer is dan Spanje. Patrick de Wit zegt... met afstand vind ik overdreven. Frankrijk heeft minstens net zoveel individuele kwaliteit. En dan Leon Brouwer uit Rotterdam. 40 wedstrijden niet verliezen. Ja, dat zegt eigenlijk wel genoeg. Is ook geen toeval meer ondertussen. Sandra Hoekstra uit Friesland zegt... Spanje heeft vooral iets wat andere landen missen. Spelers lijken precies te weten wat ze moeten doen... wanneer iemand anders wordt opgesteld. Ja, dus ze hebben allemaal een soort van rol, zeg maar. Michel Jansen uit Nijmegen. Die zegt, wacht eerst maar tot de volgende grote toernooien. Wereldkampioen worden is fantastisch, maar domineren is vaak langer volhouden en dat is moeilijk. Ja, dat heb ik ook wel eens een keer gehoord. Ook bij de radio zeggen ze wel eens, hè. De weg naar de nummer 1 is niet zo moeilijk, maar de weg om de nummer 1 positie vast te houden is zo mogelijk veel lastiger. Dus dat begrijp ik dan ergens wel. En deze laatste is van Arjan de Groot, komt uit Alkmaar, die zegt, als je Engeland uit en Kroatië met 4-1 verslaat, hoef je volgens mij niet meer zoveel uit te leggen. Dan ben je gewoon de allerbeste van de wereld. Met andere woorden, iedereen maakt een diepe buiging voor Spanje als voetballand. Daar gebeuren mooie dingen. En wat ik ook merk is dat heel veel mensen zoiets hebben van... ja, ze weten allemaal wat hun plek is, wat hun positie is, wat hun taak is. Vooral dat laatste is heel erg belangrijk. En de ego's spelen dan kennelijk toch minder mee. Je zou het anders verwachten in een land... waarbij je toch af en toe men last heeft van het ego. En dat, ja, dat hoor je dan vaak als je in Spanje bent in de vorm van een toeter achter je. Ze zijn altijd een beetje druk. GPS.

0: Beetje een muzikaal klassiekertje dit. Beetje jammen. De gitarist speelt een riffje, de saxofonist reageert daarop en omgekeerd. En dan krijg je deze van Candy Dulfer en Dave Stewart. En Lily was hier bij GPR Sportradio. Nou, Engeland heeft na de nederlaag tegen Spanje in eigen huis 2-3... de eerste Nations League zege toch nog binnen. In Praag werd Tsjechië met 2-0 verslagen en de wedstrijd kantelde al na 23 minuten toen de Tsjechen met 10 man kwamen te staan door een rode kaart. Toch duurde het tot na rustpas voordat Engeland kon toeslaan. Anthony Gordon die maakte de 0-1 op aangegeven van Trent Alexander-Arnold. En daarna maakte Harry Kane zijn 87ste doelpunt voor Engeland. En Alexander-Arnold is eigenlijk hierin wel interessant, want hij stond voor het eerst sinds juni 2025 weer in de basis van Engeland. Thomas Tuchel die was na afloop opvallend positief. En voor alle duidelijkheid, Thomas Tuchel is die Duitser die trainer is van de Engelsen, het nationale team. Hij was opvallend positief over vooral Alexander-Arnold en noemde zijn voorzet bij de openingstreffer zeer beslissend. Maar dan is er altijd nog wel een persconferentie achteraf waarbij er dan toch nog stoute vraagjes worden gesteld. We weten allemaal dat op dit moment Manchester City toch wel redelijk in de problemen zit. Dat zou kunnen betekenen dat ze eventueel terug kunnen worden gezet naar de derde Engelse divisie. En ja, en er zitten natuurlijk altijd van die persratjes tussen die dan vragen beginnen te stellen over een onderwerp waar je eigenlijk niks op mag zeggen. Dus zo gebeurde op dat moment. Het is een kort fragment van nog geen 10 seconden. Maar ja, ze hebben het wel geprobeerd om te vragen hoe het nou precies zit met Manchester City aan de bondscoach Thomas Tuchel.
1: Need to ask again about the Manchester City situation, so it was another development.
2: Sorry, Kit. That's a legal matter. I'm not going to come on to that at all. So no point asking further questions on that.
0: Ja, toch met dat typische cynische persmuskietentoontje. Die vraag stellen aan de bondscoach, maar geen antwoord krijgen. Maar dat muisje krijgt nog een

UB40 and I'll be your baby tonight bij GPR Sportradio. Het is vandaag woensdag 30 september 2026. We gaan even terug in de tijd, 29 jaar, naar 30 september 1997. Het was in Hasselt, in België, dat hij werd geboren. En vandaag dus 29 jaar geworden. Jawel, Max Verstappen is vandaag jarig. De officiële Formule 1-documentatie bevestigt zijn geboortedatum. Levert ook meteen een leuk perspectief op, want Verstappen debuteerde in 2015 als 17-jarige in de Formule 1 en werd een jaar later al de jongste Grand Prix-winnaar ooit. Yo hey, yo ho! Inmiddels 4 wereldtitels verder, ruim 70 Grand Prix-zegens en nog steeds 29 jaar. Zijn eigen website vermeldt momenteel 71 overwinningen en 134 podiumplaatsen. Ja, Max is dus vandaag 29. Dat voelt bijna vreemd, want hij rijdt inmiddels al meer dan 11 jaar Formule 1. Op een leeftijd waarop sommige coureurs net aan de top komen, heeft Verstappen er al bijna een complete carrière op zitten. Dat maakt het natuurlijk ook fantastisch. Koppel ik toch even een ander verhaal aan vast. Want Arvid Lindblad, de enige echte rookie van Formule 1 seizoen 2026, zegt dat hij Max Verstappen als maatstaf gebruikt, maar nadrukkelijk zijn eigen route wil volgen. De 19-jarige Racing Bulls coureur Arvid Lindblad heeft inmiddels in 9 van zijn laatste 10 races punten weten te scoren. Dat is behoorlijk indrukwekkend voor iemand in zijn eerste seizoen. Hij begon pas in 2015 serieus met karten. Toevallig ook precies het jaar waarin Max Verstappen zijn Formule 1 debuut maakte. En Lindblad zegt zelf dat hij uiteindelijk wel degelijk naar het grote Red Bull-team wil gaan, maar dat hij daar geen termijn aan wil verbinden. Voor 2027 lijkt die deur boven die dicht. Red Bull heeft Isaac Hadja, de Fransman, al langer vastgelegd naast Max Verstappen. Misschien een leuke koppeling aan die verjaardag. De oude maatstaf van Verstappen wordt 29. En de volgende Red Bull-generatie staat alweer klaar en te duwen. Ja, dat is natuurlijk wat je kunt maken in dit geval. Arvid Lindblad zou eventueel de opvolger kunnen gaan worden voor Max Verstappen, die vandaag jarig is. En wij feliciteren hem daarmee van GPR Sportradio van harte en hopen dat hij dat aanstaand weekend mag bekronen met een lekkere overwinning in Maleisië. Nou, daar kijken wij wel naar uit bij GPR Sportradio.

Aans bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Vanmiddag om 16:30 dan staat er weer een nieuwe Autosport aan tafel online. Rick Winkelman die ontvangt vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten Laurens van Hoepen, die afgelopen weekend in de Formule 2 op het podium stond tijdens de sprintrace in Azerbeidzjan. En René Lammers, die in de Eurocup 3 in Jerez als rookie zijn eerste overwinning heeft weten te boeken. Luister daarvoor naar GPR Sportradio via de site. Dan kun je daar de podcast beluisteren of in jouw favoriete podcast-app. Of kijk anders naar de videocast via Kijk. Hoe dan ook, straks om 16:30 een nieuwe Autosport aan tafel.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. Een vliegtuig onderweg van Dubai naar Israël is geland in Saoedi-Arabië na een ruzie tussen de piloten. In de cockpit ontstond een bloedige vechtpartij en een van de piloten zou zijn neergestoken. Passagiers hebben geholpen om de aanvaller te overmeesteren. Het toestel van Fly Dubai maakte plotseling een duikvlucht, maar is veilig geland. Na een steekpartij in Eindhoven zijn 4 van de 5 opgepakte mannen vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. In Eindhoven werden van het weekend 2 jongens van 14 en 18 van de weg gereden en daarna neergestoken. Waarom is onduidelijk. Een van de jongens ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een proef waarbij crackverslaafden worden behandeld met een afkikmedicijn is voorlopig gestopt. De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en heeft de productie stilgelegd. Amsterdam baalt ervan, want daar zorgen crackgebruikers al tijden voor overlast. Crack is een soort cocaïne die niet gesnoven, maar gerookt wordt. En FNV-baas Hans Spekman denkt dat hij volgende week met de werkgevers gaat praten over de sociale zekerheid. De vakbonden voerden de afgelopen tijd massaal actie tegen het kabinetsbeleid. Zo werd er gestaakt in het openbaar vervoer. Nieuwe acties zijn voorlopig van de baan, nu bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A59 door een ongeluk vanuit Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. Vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je een kwartier op onthoud tussen Best en Moergestel. Dat komt door een pechgeval. En op de A12 staat een lange file van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Lunetten en De Meren. Want na een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. De vertraging loopt op tot 50 minuten.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
10: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
11: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
16: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
17: What a lot! And give you all!
16: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
15: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
18: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheaps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
21: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
22: Honda, the power of dreams.
23: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante broek van Caro Krok.
24: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
25: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
26: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
23: Caro Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
27: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
28: Zeker weten.
27: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
29: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
30: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
29: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
30: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
31: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Touchgel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
32: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen. Er komen heftige sportberichten binnen. Esteban Ocon die gaat bij Haas vertrekken. Maar ook de uitspraak in de enorme Manchester City-zaak is er. De club is schuldig bevonden aan de ernstige financiële overtredingen. Meer

0: GPR Sportradio.
1: Yo, I don't know. Ja, zou misschien ook kunnen gelden voor Manchester City. Dit nieuws kwam gisteren officieel naar buiten. Vanochtend nog steeds een groot sportverhaal. Gisteren rond een uurtje of even voor zeven zelfs kreeg ik van de Premier League een verklaring. De onafhankelijke commissie van de Premier League had namelijk Manchester City schuldig bevonden aan alle aanklachten die betrekking hebben op ernstige financiële overtredingen over 9 seizoenen. En daarnaast werd City schuldig bevonden aan het merendeel van de aanklachten wegens onvoldoende medewerking aan het onderzoek. Dus ja, als je niks vertelt, dan word je schuldig bevonden. Volgens de commissie gebruikte City tussen 2009 en 2010 en tussen 2017 en 2018 onder meer overeenkomsten waarmee inkomsten kunstmatig hoger en kosten lager werden voorgesteld. Ook zouden onjuiste jaarrekeningen zijn ingediend en zou de werkelijke financiële situatie voor accountants en voetbalautoriteiten zijn verhuld. Belangrijk is wel in dit geval, de straf is nog niet bekend. Dat stond ook in de verklaring van de Premier League. Daar wordt dus nu volop over gespeculeerd. Maar ja, er is nog geen sprake van degradatie of puntenaftrek. Dat is toch geen voldongen feit. Dat kan uiteindelijk wel het resultaat worden. Maar er zal nog een strafprocedure moeten worden afgerond. En Manchester City bestrijdt alle bevindingen van de Premier League in dit geval. Dat doet me ook een beetje denken aan, wanneer was het? Volgens mij was het 2006 dat de oude dame Juventus in Turijn een probleem had. Volgens mij hadden ze toen heel veel zeggenschap gekregen over de aanstelling van scheidsrechters. Zij niet alleen, ook andere clubs hebben dat. Maar zij waren nadrukkelijk schuldig bevonden. En zijn daar toen ontzettend hard gestraft. En zijn uit de Serie A geknikkerd. En moesten een divisie lager met heel veel strafpunten aftrekken. Een hoop nadigheid moesten ze zien om zichzelf weer naar boven te trekken. Daarvoor was het natuurlijk een hele grote club. Het is nog steeds een grote club, Juventus. Maar toch heb ik het idee dat ze nooit helemaal boven die klap zijn uitgekomen. Dat kan misschien op termijn ooit nog een keer gaan gebeuren. Maar Juventus is nooit meer, naar mijn gevoel, op datzelfde niveau terechtgekomen. Het zijn wel van die dingen die heel belangrijk zijn. Manchester City is een enorm grote club. Niet alleen in Engeland, maar ook in Europa. Ja, hoe ga je dit uitleggen? Hoe ga je dit doen? Maar ze zijn duidelijk over een grens gegaan. En daar worden ze nu keihard voor afgestraft. Over een grens gaan gesproken. Ja, soms kan het geen toeval zijn. Dit is GPR Sportradio met New America. Hier is The Border.

Erica en The Border bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar we zitten nog een dik dertigtal uren verwijderd van het moment dat Nederland moet gaan spelen tegen Griekenland in Thessaloniki. Dat is morgenavond om 9:15. En toch zit er al spanning bij mij op. Het is misschien ook zo dat ik iedere avond zit kijken naar allerlei Nations League wedstrijden van andere landen. Dus dat houdt die spanning er ook een beetje in. Een beetje datzelfde gevoel wat je van de zomer ook had met het WK. Je kijkt heel veel en dan denk je, oh ja, daar komt Nederlands elftal. En dan gaat die spanning komen. Dat heb ik nu dus ook weer. Nederlands elftal traint vandaag trouwens wel besloten. Gewoon hier in Nederland, in Zeist. Oranje bereidt zich daarmee verder voor op de Nations League wedstrijd van morgenavond tegen de Grieken. De koploper momenteel in de pool van Nederland. De NOS meldde vanochtend even voor 9:45 dat de voorbereiding vandaag wel achter gesloten deuren zal worden voortgezet. Sabi die heeft wat dat betreft de behoefte om even met het team alleen te zijn. Er mag dus niemand bij komen, jammer. Maar ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Nederland gaat die wedstrijd in na die 2-1 overwinning uit tegen Servië. Cody Gakpo is er niet bij. Hij viel uit bij de enkel blessure uit de selectie van Oranje. En hij keerde terug naar Liverpool. En daarna blijft natuurlijk de vraag interessant wat Xabi Hernandez met zijn aanval gaat doen. Max Meerdink die maakte tegen Servië 2 doelpunten. Ruben van Bommel heeft daarbij ook een fantastische indruk gemaakt bij Oranje. Heeft eveneens minuten gemaakt. En Nederland speelt morgen dus tegen Griekenland. Dat eerder in deze Nations League Duitsland heeft verslagen. Met 1-0 toen nog. Bij de Duitsers uit. Dat vond ik op zich ook een hele mooie prestatie. Dus ja, het is wel iets waar we naar uitkijken. Ze gaan als goed is vanmiddag met het vliegtuig naar Thessaloniki. En zullen zich morgenavond moeten melden om 9:15 voor die wedstrijd tegen koploper Griekenland. Het commentaar wordt natuurlijk ook hier verzorgd bij GPR Sportradio. En dat wordt live gedaan, integraal. Jacob van Katwijk zit daarvoor samen met Diederik van Zessen. Dus ik zou zeggen, luister allemaal. Ik heb al een paar keer eerder gezegd, het meest handig is, ik heb het zelf ook gedaan hoor, is het beeld gewoon van NPO 1 of NPO 3 even gewoon opzetten. Het geluid zet ik dan uit. En dan leg ik gewoon heel netjes strak gelijk het commentaar van Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen. Ja, ik geniet daar nog meer van. Het klinkt veel intenser en ik heb een heerlijke wedstrijdbeleving gehad. Ook afgelopen zondag kan ik je vertellen in de wedstrijd tegen Servië. GPR Sportradio, morgenavond dus 9:15. Het commentaar.

0: Ik vind dit zo'n leuk, maar tevens ook vaag liedje. Willpower's Kissing with Confidence bij GPR Sportradio uit de jaren 80. Ja, iedere keer opnieuw blijft het een feestje. Vanochtend iets minder feestelijk. Esteban Ocon die gaat vertrekken na dit seizoen bij Haas. En die bevestiging kwam vanochtend binnen om even na 10 uur Nederlandse tijd. De Fransman Ocon en Haas die gaan dus na 2 seizoenen uit elkaar. Ocon kwam in 2025 van Alpine naar het Amerikaanse team van Haas en rijdt daar momenteel naast Oliver Bearman. Het interessante is dat Ocon vorige week eigenlijk al een voorschot nam op dit nieuws. Toen noemde hij zichzelf voor 2027 nadrukkelijk een free agent. En vertelde hij dat hij gesprek aan het voeren was over zijn toekomst. Ocon benadrukt vanochtend dat hij zijn Formule 1 loopbaan hiermee niet wil beëindigen. Alleen wordt de vraag nu wel gesteld, maar waar is dan nog plaats, Esteban Ocon? Dat is namelijk het probleem op dit moment. Het aantal beschikbare stoeltjes voor 2027 is inmiddels zeer beperkt. Dat lijkt de radio wel. De naam van Formule 2-coureur Rafael Camara, de Braziliaanse talentvolle jongeling. Volgens mij komt hij een beetje uit de Ferrari-school. En heb ik hem ook heel vaak met een brilletje gezien. Op zich ook wel grappig, een coureur met een brilletje op. Die wordt veelvuldig genoemd als de mogelijke opvolger bij Haas. Maar Haas heeft die vervanger in de officiële bekendmaking nog zeker niet bekendgemaakt. Ocon is inmiddels 30 jaar. Hij won 1 Grand Prix. Dat was in Hongarije in 2022. Hij reed voor onder andere Force India, Racing Point, Renault Alpine en Haas. Ja, het nieuws is natuurlijk heel erg interessant, omdat Ocon afgelopen weekend in Azerbeidzjan nog wel tot een van zijn beste resultaten voor dit seizoen kwam. Dus het is best wel heel erg lullig. Maar dan, in het kader van
1: de spraakmaker.
0: Esteban Ocon, hij moet weg bij Haas. Heeft een ervaren coureur van 30 nog recht op meer tijd om zich te kunnen bewijzen? Of moet een Formule 1-team sneller kiezen voor jong talent? Hoe kijken jullie er tegenaan? Laat maar eens even weten. Via de GPR Sportradio-app, voor alle duidelijkheid. Esteban Ocon moet weg bij Haas. Moet hij die tijd nog krijgen? Of wordt het dan weer tijd voor jong talent? Kom maar door, laat me weten, eens of oneens. En graag ook met een kleine mening erbij. Vinden we leuk, hier bij GPR Sportradio.

die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. Of oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten.

0: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
4: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
17: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
19: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood? Gaat lukken!
20: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk. Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
21: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
22: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op BIT.

0: bit.nl/cloud. The Bit That Works.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file in Brabant door de nasleep van een ongeluk op de A59 vanuit Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder heb je 20 minuten vertraging, maar de weg is dus wel weer vrij. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort sta je voor de Botlektunnel 10 minuten vast door een geschaarde auto met aanhanger. Er zijn nu 2 rijstroken dicht.
1: GPR Sportradio.
3: De Sound of Sport.
1: Rick van Veldhuizen.
4: Vanochtend werd bekendgemaakt wat we eigenlijk al lang wisten. Esteban Ocon gaat Haas verlaten. Moet hij nog een kans krijgen op zijn 30ste?

0: slecht verhaal hoor dit. I took a pill in Ibiza. Je hoorde Mike Pasner bij GPR Sportradio. Hey, we zijn Sportradio. Dan nemen wij geen pilletjes, ben je helemaal gek geworden. Esteban Ocon, die moet weg bij Haas. En dan komen we uit bij...
1: De Spraakmaker.
0: Heeft een ervaren coureur van 30 jaar, wat Esteban Ocon is... nog recht op tijd om zichzelf te kunnen bewijzen? Of moet nu een Formule 1-team sneller kiezen voor het jonge talent? En daar komen de nodige reacties op binnen van Martijn de Boer uit Zwolle. Als een jongere aantoonbaar sneller is, dan moet leeftijd niet tellen. Formule 1 is topsport. Ja, dat ben ik met je eens, Martijn. Maar dat geldt andersom net zo. Dus ja, ik vind alles is uiteindelijk op de prestatie gericht. Dus of het nou jong of oud is, maakt mij niet heel veel uit. Dennis van Hout uit Breda zegt... Ocon heeft bewezen dat hij races kan winnen. Eén mindere periode maakt hem niet ineens een slecht coureur. Robert Vermeer uit Haarlem. Hazen moet vooruitkijken als je talent als Camara klaar hebt staan. Snap ik dat ze die dan toch even proberen te pakken dan. Santa Kuipers uit Assen. Die laat weten, ervaring wordt onderschat. Je kunt niet ieder jaar alleen maar 20ers in een auto proppen. Is ook wel waar, ja. Patrick van Dijk uit Nijmegen. Het worden steeds bondiger en puntiger antwoorden, kan ik je vertellen. Het probleem van Ocon is vooral dat Berman hem in dat team te vaak de baas is. Ja, Olly is niet echt heel erg slecht, zullen we maar zeggen. Olly is natuurlijk ook een talent. Maar goed. En Maurice Hendricks laat weten... Ocon verdient nog wel een plek in de Formule 1. Maar de vraag is simpelweg, waar dan? Ja, zoals ik al zei, het lijkt de Nederlandse omroep wel. Waar dan? GPR Sportradio, wij zijn altijd op zoek naar jullie mening. En jouw mening telt in dit geval keihard. Dankjewel daarvoor voor het doorsturen van jullie verhaal. In dit geval voor de spraakmaker. Morgen doen we dat gewoon weer. Welkom, GPR Sportradio. Met nu Kitty Grant en Glad to Know You.

0: Kevin Grant, glad to know you bij GPS Sport Radio. Goedemorgen. Ja, in deze tijd dat de mannen bezig zijn met de Nations League, zijn de vrouwen gewoon door aan het voetballen. Dan heb ik het over Ajax, Feyenoord en PSV. En vooral dus ook in Europa op dit moment. Ajax speelt vanmiddag om 4:00 in Kazachstan tegen Oktober. De heenwedstrijd eindigde in 8-0 voor Ajax. Dus ja, sportief gezien moet het wel heel vreemd lopen. Wil Ajax daar in de problemen komen? Dat verwachten we niet. Feyenoord speelt om 6:00, dus met het bord op schoot, bij Vålerenga. Dat is een club uit Noorwegen. Rotterdammers won op Varkenoord met 4-1. Dus die voorsprong nemen ze mee en die weten ze hopelijk ook te behouden. Meest spannende zit hem toch wel bij PSV. Om 6:00 spelen zij tegen Fortuna Gjøring. En dat is een Deense club. De eerste wedstrijd werd slechts met 1-0 gewonnen door PSV. Dus ja, daar zit al wat spanning. Overigens moet ik wel zeggen, ik zat van de week naar Johan Derksen te kijken en te luisteren. En die zat vrij badinerend over het vrouwenvoetbal. Daar laat hij geen spaan van heel. Echt heel erg onbehouden af en toe. Maar ja, goed, hij is wel eerlijk en oprecht. En ja, als ik er heel eerlijk naar kijk, denk ik ook wel eens bij mezelf, dat mag wel wat beter. En toevallig zat ik van de week te luisteren naar Arjan Feuring. Dat is de bondscoach van de vrouwen momenteel bij het voetbal. En Arjan Feuring heeft toch ook wel wat uitdagingen nog liggen. Wat zou er nog beter moeten bij het vrouwenvoetbal in Nederland? En vooral op het niveau van de interlands, want daar is hij verantwoordelijk voor. Arjan Feuring zei daar het volgende over.
1: Ik zie zelf een grotere uitdaging in het aanvallende deel, eerlijk gezegd. En dus als tegenstanders zich ingraven, het heel compact en klein maken, echt wat een trend op dit moment in de voetballerij is. Ja, om daar doorheen te voetballen, zoals we dat dan in trainerstaal noemen. Niets meer dan kansen creëren in kleine ruimtes en doelpunten maken. Dat zie ik als een grotere uitdaging. En dat zal ook echt nog naar een hoog niveau moeten in de toekomst.
0: Arjan Feuring over de uitdagingen die hij ziet voor de Nederlandse voetbalvrouwen als bondscoach. En dat deed hij voor de microfoon van de NOS. En hopelijk heeft Johan Derksen ook meegeluisterd. De volgende keer iets respectvoller praten over het vrouwenvoetbal. Dat is wel zo leuk. En anders houd maar even een petit comité. Dan vertel je heel stiekem wat je ervan vindt. Maar ja, ook de vrouwen moeten heel langzaam een weg erboven zien te vinden. En dat kan alleen maar als je volgens mij daar vertrouwen in blijft houden. En als je het zo compleet afvikt, wordt het wel heel erg lastig. Dit is GPR Sport Radio. We houden van alle sporten en we houden van alle seksen in al die sporten. Dus wat dat betreft, je kunt altijd bij ons terecht.

Kaga, Queen bij GPR Sport Radio. Zometeen 12 uur, dan Alexander Stevens op de radio. Eerst nog even twee laatste kleine korte berichtjes. Dat zijn dartsberichten. Luke Humphries die won gisteravond met 2-0 van Dave Chisnall, maar noemde het zelf achteraf een van zijn allerslechtste optredens ooit op het podium van de World Grand Prix. Hij staat wel gewoon bij de laatste 16. Dus hey, je staat bij de laatste 16, maar je bent een beetje chagrijnig. En dat komt wel vaker voor bij darters, moet ik zeggen. Want ook deze meneer is in mineur, maar dat is hij wel vaker. Raymond van Barneveld heeft opnieuw openlijk gesproken over het einde van zijn carrière. Raymond noemt dit jaar 2026 het slechtste seizoen uit zijn loopbaan. Hij staat momenteel rond plek 40 op de wereldranglijst en wil in ieder geval nog proberen het WK te gaan halen. Nou, dat is toch mooi. Hij gaat in ieder geval het WK halen. Kom, Raymond van Barneveld, waar komt al die somberheid vandaan? Nou, daar hebben we zometeen na 12 uur geen last van, want Mr. Glimlach staat al voor ons klaar. Hallo, het is Alexander Stevens. Ik wens je daar heel veel plezier mee en ik spreek je morgen graag weer. En ik wens je verder nog een hele fijne woensdag.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een vliegtuig dat van Dubai onderweg was naar Israël is ontsnapt aan een ramp nadat de piloten met elkaar op de vuist gingen. Het vliegtuig maakte plotseling een duikvlucht. Er wordt onderzocht of het een bewuste actie was. Een van de piloten is na de vechtpartij met behulp van passagiers overmeesterd. Het toestel is veilig geland. De jongeren die gisteravond meededen aan het geweld in Arnhem zijn uitgeprocedeerde asielzoekers, meldt de Gelderlander. Burgemeester Marcouch haalt hard naar ze uit. Hij zegt dat de opgepakte jongeren snel het land uit moeten. In de Arnhemse binnenstad zou een grote ruzie zijn geweest. Daarbij werd gevochten en gestoken. Er is nogal wat mis met de voedselveiligheid bij zomerse horeca, zoals strandtenten. Toezichthouder NVWA heeft tijdens warme dagen extra gecontroleerd. 2/3 van de horecabedrijven had de zaakjes niet op orde. Inspecteurs zagen bijvoorbeeld vliegen in de keuken en eten dat niet op de goede temperatuur werd bewaard. En de Duitse politie houdt een grote actie tegen een witwasnetwerk en een motorbende. Het zou gaan om de Hells Angels. Er worden zo'n 100 locaties doorzocht door de politie. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. In het onderzoek is ook voor bijna 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Het wordt 24 tot 28 graden. In Zeeland en Zuid-Holland vanmiddag regen. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het daarbij stevig doorplensen met ook onweer.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort, want bij de Botlektunnel is een auto met aanhanger geschaard. De weg is dicht, je kunt rijden via de brug. En op de A58 in Brabant zijn ze aan het bergen na een ongeluk van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Daar is de vertraging een half uur. De A59 vanuit Den Bosch sta je voor knooppunt Hooipolder nog 10 minuten in de file. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
7: Simjo.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
7: Mooi van Ethos.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
20: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
21: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
20: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
22: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
23: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
24: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
25: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
26: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
22: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
27: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
28: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
27: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
29: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
30: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
31: Honda, the power of dreams.
32: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
33: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
32: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
33: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
34: Goedemiddag, inmiddels 12 uur geweest op je woensdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan financiële overtredingen. Gaan we zo induiken, want wat zijn de consequenties?

0: GPR Sportradio, het is je woensdagmiddag. De zon schijnt vooral in het oosten. In het westen zelfs lichte regen. Het blijft droog in de rest van het land. Maar de temperaturen, ja, die zijn uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Geniet ervan, morgen is het klaar. De zaak rondom Manchester City blijft de gemoederen bezighouden nadat een onafhankelijke commissie de Engelse voetbalclub schuldig heeft bevonden aan 114 van de 115 aanklachten van financiële overtredingen. Nu is gereageerd door Ferran Soriano, de CEO van de City Football Group. Hij roept dat het een complottheorie zou zijn. In een video die naar buiten kwam, die eigenlijk bedoeld was voor het personeel van de voetbalclub, zegt hij onder meer dat hij nog steeds alle aantijgingen betwist en dat de club in beroep zal gaan. Hij zegt, er zitten te veel waarheden zogenaamd in die niet waar zijn. Hij zegt, daar gaan we tegen in beroep. Hij heeft er ook aan toegevoegd, door mee te gaan in het verhaal negeert men de uitgebreide bewijslast die door de club werd aangeleverd. Dat zegt hij tegen de media. En uiteindelijk heeft dus die commissie een foute conclusie getrokken. Hij zegt, onze advocaten zullen beroep aantekenen om aan te tonen dat het oordeel duidelijk en wezenlijk fout is op het vlak van wetgeving, rechtsbeginselen en feiten. Het is daarom niet betrouwbaar. Het verhaal rondom Manchester City gaat nog wel even duren.
1: Manchester City have been found guilty of all charges related to serious breaches of the Premier League's financial rules over a 9-year period. And the majority of charges as well in relation to their failure to cooperate with the Premier League's investigation.

0: BNR Sportradio, goedemiddag. Het is je woensdagmiddag. En wielrenner Tijmen IJsing uit de Emmen heeft, en dat is uitgebreid in het nieuws geweest, na afloop van het NK Gravel in Rijssen was dat, een hartinfarct gekregen. Een bijzondere situatie, ook bijzonder beangstigend voor Tijmen zelf. Gisteren was hij in de uitzending hier bij Twan van Peperstraten en vertelt hij zijn verhaal.
1: Ja, het is raar om te zeggen dat het goed met me gaat, maar ja, naar omstandigheden goed. Ja. Besef dat ik veel geluk heb gehad en wat je zegt, ik ben weer thuis. Dus dat is altijd wel het fijnste.
2: Ja. Kun je ons even meenemen? Vorige week zaterdag, je werd nog derde bij dat NK Gravel. En toen, wat is er eigenlijk meteen daarna gebeurd?
1: Ja, het was gewoon een mooie wedstrijd. Ik had geen topdag en derde was ook gewoon het hoogst haalbaar. Dus in die zin was ik tevreden. Alleen na de wedstrijd kreeg ik gewoon direct druk op de borst. Nou ja, goed, dat doe je inmiddels in eerste instantie misschien even af met. Ik ben diep geweest, de wedstrijd was een zware wedstrijd. Dus ja, je gaat naar de podiumceremonie een paar keer gaan zitten, omdat ik gewoon echt mezelf niet goed voelde. Maar goed, ik ben wel iemand van, joh, trek wel weg en het zal straks wel beter worden. Nou, dan naar het podium nog naar de dopingcontrole geweest. Dat is mijn eerste geluk geweest, denk ik. Ja, tijdens de dopingcontrole ben ik gewoon echt niet goed. Daar ook in de hal op de grond komen te zitten. Vanaf toen is alles gaan lopen, zeg maar.
2: Ja, want je bent toen meteen naar het ziekenhuis gegaan en daar werd pas met terugwerkende kracht ontdekt dat je een hartinfarct had gehad.
1: Nou, nee, het bijzondere was wel, in de sporthal hebben ze de EHBO opgeroepen. Die hebben we snel gehandeld door 112 te bellen. Die hebben aan de telefoon wat testjes gedaan. En aan de hand daarvan vond de telefonist van 112 dat het aan mijn ademhaling lag en absoluut niet aan mijn hart. Waarop de EHBO ook nog zegt, maar ik heb het gevoel dat het echt heel slecht gaat met meneer. En na het goed werd nog net niet afgedaan van, daar doen we niks mee. En als het slechter wordt, stuur hem maar naar de huisartsenpost. Ja, gelukkig, en dat is mijn tweede geluk geweest, stond er een ambulance exact in de straat waar ik lag. En die hebben ze aangehouden. Die hoefde gelukkig niemand mee te nemen naar het ziekenhuis. Daar ben ik ingeschoven. Die hebben een hartfilmpje gemaakt, doorgestuurd naar het ziekenhuis. Ja, en toen was de mededeling, de sirenes gaan nu aan, want je hebt een hartinfarct.
0: Het relaas van Tijmen IJsing uit Emmen na afloop van het NK Gravel toen hij zijn hartinfarct kreeg. Je hoort het bij Twan van Peperstraten. Hij is er vanmiddag weer, Twan, tussen 4 en 7 hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Het is je woensdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. Het is een dag dat de zon vooral in het oosten schijnt. In het westen zelfs kans op regen. Gelukkig blijft het in het midden van het land droog. En temperaturen lopen op richting de 28 graden. Morgen wordt het een stuk koeler. Dus geniet van je dag vandaag. Dat is belangrijk. Zometeen hier. Veel over sport. Voetbal komt eraan. We hebben natuurlijk weer een Formule 1 weekend aanstaande. Kortom, lekker hier blijven. We praten hier over alle zaken bij. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: de Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: Een auto leasen onder de 300 euro per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
8: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
13: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
12: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
14: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
15: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
16: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat...
19: Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.

0: Rijntunnel. Die is momenteel dicht door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden kan via de brug. En op de N35 van Zwolle naar Almelo staat file tussen Heino-Zuid en Raalte door een ongeluk. Daar is de vertraging een kwartier.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
2: Inmiddels is het 12:30 geweest op je woensdagmiddag. Jan-Paul van Hekken is afgehaakt tijdens de laatste training voor het Nederlands elftal. Wat afreist richting Griekenland voor de wedstrijd van morgen. Zometeen meer.

GPR Sportradio. En ik zei het net al, Jan-Paul van Hekken is vanmorgen vroeg afgehaakt tijdens de laatste training van Oranje in Zeist. Vanmiddag vertrekt het vliegtuig met de voetballers richting Griekenland voor het Nations League duel. Het eerste kwartier van de training was open voor de pers vanmorgen en daarom was te zien hoe de verdediger van Hekken nog wel meedeed aan de eerste loopoefening. Maar vervolgens stopte die en meldde hij zich bij de bondscoach. 7 minuten na het begin van de training ging hij alweer het veld af. Die ging in de dugout zitten. Wat er precies aan de hand is niet bekend. Van Hekken speelde in de beide wedstrijden van Oranje vorige week de volle 90 minuten. Maar dit was een apart iets. Verder treedde Oranje wel met eigenlijk de normale bezetting. Dat betekent dat er toch wel wat veranderingen aan kunnen komen als blijkt dat Jan-Paul van Hekken

niet mee zou vliegen vanmiddag richting Griekenland. Vanavond om 8:00 is er een persconferentie in Griekenland als Oranje inmiddels daar is. Dan geeft de bondscoach een persconferentie. En de wedstrijd staat op het programma om 9:15 donderdag. Ja. Dan mag Oranje het opnemen in Griekenland dus tegen de koploper in de pool van de Nations League, Griekenland zelf. En het mooie ervan is, hier is alles live te volgen. De hele wedstrijd, integraal, live en direct. Hoe heerlijk is dat? Wij zijn GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, het is de verjaardag van Max Verstappen en hij heeft onthuld wat zijn meest favoriete inhaalactie uit zijn eigen carrière is. Hij is natuurlijk inmiddels een jaartje of 11 in de Formule 1. En op zijn verjaardag kunnen dan bijzondere vragen worden gesteld. Hij vond, en dat is een relatief recente Grand Prix, de openingsronde van de Grand Prix van Emilia-Romagna vorig jaar, toen hij Oscar Piastri inhaalde, een van zijn meest markante inhaalmanoeuvres tijdens de Formule 1. Nou, wij zijn even het archief ingedoken. Ja, dat hebben we hier bij GPR Sportradio, voorheen natuurlijk Grand Prix Radio. En wij hebben toch, wij denken, een beter moment gevonden waarvan wij zeggen, nou, dat was een mooiere inhaalactie. Luister mee, we gaan even terug naar België. 2015, Blanchimont.
1: Max Achternasser. Maar hij zal een goede, duidelijke uitremactie moeten doen aan het adres van Felipe Nasser. Wil die er zonder schade voorbij komen. Dichterop richting de Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Dat gaat toch niet gebeuren? Dat gaat toch niet gebeuren? Oei, op de curbs en dan zit hij ernaast en zit hij eigenlijk goed. Kan dit? Ja, dit kan. Dit kan. Ach, wat mooi. Jongen, wat heb je er wel de ballen voor om het ook te doen.
0: Jordi Olaf Mol, de Grand Prix van België 2015. Als je het aan ons vraagt, een van de mooiste inhaalacties van Max Verstappen.

GPR Sportradio, je woensdagmiddag richting 1 uur. En het lijkt in het Franse voetbal dat de Girondins de Bordeaux wordt gered van de ondergang. De Franse voetbalclub heeft namelijk afgelopen nacht een akkoord bereikt met de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar komt uit Engeland. Het betreft de investeerdersgroep Park Bench. Zij nemen de club over van Gerard Lopez. En daarmee komt een einde aan een periode van grote financiële onzekerheid voor de voetbalclub uit Bordeaux. Door deze overname kan de club haar professionele status behouden en wordt in ieder geval het op handen zijnde faillissement afgewend. En dat is goed nieuws voor de supporters en natuurlijk ook de toekomst van de club. Je woensdagmiddag met zometeen natuurlijk vooruitblikken op het komende Formule 1 weekend. We gaan eens even kijken hoe het staat met de diverse coureurs. Eén van de coureurs, en dat is wel opmerkelijk, is al bekend geworden dat hij gaat vertrekken aan het eind van het seizoen. In ieder geval bij zijn huidige team. Je hoort er zometeen meer over. Hier bij GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt misschien flink bezuinigd op onderwijs. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid uit de begroting zijn gehaald, moet het kabinet dat zien te compenseren. Geld weghalen bij onderwijs is één van de opties, blijkt uit een tabel van minister Heijnen van Financiën. Oppositiepartijen vinden dat een slecht idee. De NS is het eens met de Spoorwegvakbond dat medewerkers in de trein beter moeten worden beschermd tegen agressieve reizigers. Toch is er volgens de NS al het een en ander gedaan om de treinen en stations veiliger te maken. Zo krijgen alle hoofdconducteurs dit jaar een bodycam en hebben servicemedewerkers als proef een wapenstok. Israëlische supporters zijn over 2 weken niet welkom bij de Europa League wedstrijd tegen AZ, omdat Amsterdam het vroeg. Daar waren 2 jaar geleden ongeregeldheden toen Ajax tegen een club uit Israël speelde. Amsterdam wil voorkomen dat zoiets weer gebeurt, omdat supporters waarschijnlijk daar blijven slapen. En het Nederlands elftal moet het morgen tegen Griekenland misschien doen zonder verdediger Jan-Paul van Hekken. Hij verliet vanmorgen de training al na de eerste loopoefening. Het is niet bekend wat hij heeft. Oranje vertrekt vanmiddag naar Thessaloniki. De wedstrijd morgenavond is in een uitverkocht stadion. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. En dat komt door opruimwerkzaamheden in de Botlektunnel. De linker rijstrook is hier dicht en de vertraging is ruim 40 minuten.
4: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: het moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
8: Inmiddels is het 1 uur geweest op je woensdagmiddag en Formule 1-coureur Esteban Ocon gaat aan het einde van dit seizoen weg bij het Formule 1-team van Haas. Dit en meer over Formule 1 komend weekend hoor je straks hier.

VPR Sportradio, Stevie Wonder op je woensdagmiddag. Een zon vooral in het oosten, regen in het westen. In de rest van het land is het droog, bewolkt op veel plaatsen. Maar de temperatuur is warm. Op sommige plaatsen kan het kwik richting de 28 graden gaan. Morgen is het een stuk koeler, dus geniet ervan. In het voetbal heeft Spanje gisteravond een historisch record aangescherpt. De wereldkampioen voetbal won namelijk tegen Kroatië. En is daardoor nu als eerste landenteam ooit 40 wedstrijden op rij ongeslagen. Ze waren te sterk voor de Kroaten. 4-1 werd het. Jamal blonk uit, 2 doelpunten. En na de wedstrijd, dat is wel bijzonder, bedankte de Kroatische aanvoerder Modric de Spaanse fans voor het respectvolle eerbetoon dat hij in Sevilla ontving van het thuispubliek. En dat is dan wel weer mooi. Voetbal kan af en toe zo mooi zijn. Zometeen gaan we richting voetbal in Nederland. We gaan het hebben over turnen nog. We gaan het hebben over de loting in de Gulf Club. De Gulf Cup. De Gulf Cup is dat, want daar is iets bijzonders gebeurd. En we gaan het hebben over voetbal in Amerika. Je hoort het bij GPR Sportradio.

VPR Sportradio. In het voetbal is er iets bijzonders gebeurd bij de Gulf Cup. Een toch wel bijzondere situatie die ervoor heeft gezorgd dat Oman de halve finale heeft bereikt ten koste van Irak. Na de groepsfase stonden namelijk beide landen op alle mogelijke criteria volledig gelijk. Evenveel punten, hetzelfde doelsaldo en een gelijk onderling resultaat. Daardoor werd het een kop en munt. Serieus. Die loting die vond plaats in een hotel. En het lot viel in het voordeel van Oman, waardoor Irak op een zeer zure en ongebruikelijke wijze is uitgesloten van de Gulf Cup. Niet iedereen even blij, maar ja, het is wat is. Ze stemden in met deze wijze van beslissing. Ook in het voetbal heeft de nationale ploeg van Amerika afgelopen nacht een wedstrijd gewonnen tegen Chili. De Amerikanen waren thuis te sterk voor deze tegenstander. De Nederlands-Amerikaanse Serginho Des speelde een belangrijke rol door de assist te geven bij de openingstreffer van Berhalter. De 17-jarige Albert schreef bovendien geschiedenis door als jongste speler in het einde van de wedstrijd het slotakkoord voor zijn rekening te nemen met een doelpunt. Dat dus in Amerika afgelopen nacht. Ik weet zeker, die wedstrijd heb je gemist. Zo direct duiken we nog even in de financiële situatie van Manchester City. Zijn weer wat zaken naar boven gekomen. En gaan we het hebben over turnen. Want Casimir Schmid is namelijk opgenomen in de Nederlandse mannenploeg voor het aankomende WK in Rotterdam. Hij wordt gezien als een belangrijke en ervaren kracht voor het team. Je hoort er zo meteen meer over.

0: VPR Sportradio U2 tijdens je lunch op woensdag. En in het voetbal lijkt de strijd om de gouden bal dit jaar toch wel spannend te worden. Waar de winnaar in de voorgaande edities altijd vroeg leek vast te staan, is er nu een lange lijst met serieuze kanshebbers. Onder andere zien we daar Mbappé, Yamal, Harry Kane onder andere. Zij worden genoemd als mogelijke opvolgers. Volgens diverse analisten is de race om de prestigieuze onderscheiding voor de beste voetballer ter wereld hierdoor de meest open strijd in lange tijd. We gaan het zien. Over strijden gesproken, Gian van Veen, de darter, vindt de strijd die momenteel Michael van Gerwen, zijn collega darter, heeft om te winnen moeilijk om te zien. En omdat het ook moeizaam gaat, heeft alles te maken met de vormcrisis waarin van Gerwen op het ogenblik verkeert. Gian reageert op de vroege uitschakeling in gisteren van zijn landgenoot tijdens de World Grand Prix in Leicester. Al in de eerste ronde verloor hij van Ryan Joyce. Gian zelf bereikte gisteren wel de tweede ronde en noemt de terugval van Michael van Gerwen verschrikkelijk om te zien. Hij geeft aan mee te leven met de situatie van zijn collega darter en hoopt dat alles weer goed komt. Van Gerwen gooide niet slecht, hè, dat vooropgesteld even afgelopen maandag. Maar op de cruciale momenten liet hij het liggen. De vorm van Van Gerwen, ja, we hebben het ook gezien bij Van Barneveld. Is het een gevalletje? De geschiedenis herhaalt zich. We zullen het zien. Er komen nog veel wedstrijden aan dit jaar. En we gaan zien hoe het gaat met Michael van Gerwen.
1: GPR Sportradio.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Oh.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
9: Let's go for more, for Max, from Max.
8: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Is dit het?
14: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
17: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
18: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
19: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
20: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
16: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
21: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
22: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
23: Ja.
22: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
23: Ja.
22: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
23: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
24: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
26: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
27: Even bollen met Select.
28: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Relaxed?
28: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
29: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen de knooppunten Velzen en Rottepolderplein door rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 10 minuten.
0: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.
0: Alexander Stevens.
3: Engeland heeft zich hersteld van eerdere nederlaag tegen Spanje in het voetbal. De bondscoach Thomas Tuchel van de Engelsen was blij met de overwinning. Zo meer.

0: EPR Sportradio Coldplay op de woensdagmiddag. De woensdagmiddag, de lunch, lekker. De zon schijnt vooral in het oosten van het land. In het westen is er lichte regen. Elders blijft het gelukkig wel droog bij 28 graden maximaal. Morgen is het een stuk koeler. In het voetbal heeft Engeland zich hersteld van de eerdere nederlaag tegen Spanje. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel boekte gisteravond in Praag de eerste overwinning in de Nations League door te winnen van Tsjechië. De Engelsen hadden het lastig in de eerste helft, maar stelden na rust orde op zaken tegen de Tsjechen, die de wedstrijd uiteindelijk met 10 man moesten beëindigen. Harry Kane was een van de belangrijkste spelers aan de kant van de winnende ploeg Engeland. En achteraf werd er natuurlijk van alles gevraagd in de persconferentie aan bondscoach Thomas Tuchel van de Engelsen. En daar kwam even een vraag van Manchester City voorbij. Maar toen werd er gelijk ingegrepen. Luister naar dit fragment.
1: Need to ask again about the Manchester City situation, because that was another development.
2: Sorry, Kit. It's a legal matter. We're not going to comment on today at all. So no point asking further questions on that.

GPR Sportradio, het is woensdag, dus de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van de podcast Autosport aan tafel. Het broertje of zusje, zoals je wil, van Formule 1 aan tafel. Autosport aan tafel wordt opgenomen in het hoofdkantoor van de KNAF in Houten. Daar zit namens ons Rick Winkelman altijd met toch wel grote namen uit de autosport. Straks om 4:30 staat hij online. Wie zit er deze week aan tafel? Onder andere Laurens van Hoepen, Formule 2-coureur. Afgelopen weekend stond hij op het podium tijdens de sprintrace in Azerbeidzjan. René Lammers is erbij. Hij rijdt in de Eurocup 3. Ja, René Lammers, zoon van natuurlijk. Eurocup 3 is een nieuwe opstapklasse. Als rookie behaalde hij dit weekend in het Spaanse GRS zijn eerste overwinning. Zoon van, ja, dan zeg ik het toch maar even, Jan Lammers inderdaad. En ik zou hem even checken, want straks om 4:30 is hij te beluisteren bij ons in de app. Bij ons in de website, op je favoriete podcastplatform. Hij is ook als videocast te bekijken bij kijk.nl. In de app natuurlijk die Kijk heeft. Maar ik zou hem gewoon even checken, want je blijft over alle autosportzaken bij. Autosport aan tafel van GPR Sportradio.

Sport Radio, heerlijke muziek is dat. S-Word en Next to You. Je woensdagmiddag met een zonnetje, vooral in het oosten. In het westen een beetje regen, elders gelukkig droog. Het is warm, 28 graden maximaal. Houd er rekening mee, morgen is het behoorlijk koeler. In de UEFA Women's Europa Cup wordt vandaag de tweede kwalificatieronde beslist met 16 returns. Ajax moet aan de bak. De dames van Feyenoord en PSV, ze spelen alle drie uit. Wat zijn de wedstrijden? Om 4:00 vanmiddag Ajax uit dus tegen Aktobi. Feyenoord tegen Vlengera, als ik het goed uitspreek. En PSV moet tegen Fortuna Jeuring. Dat zijn in ieder geval de Nederlandse ploegen. Dan is er nog heel veel ander voetbal bij de dames. De wedstrijden zijn om 4:00, om 6:00, om 6:30, 7:00, 8:00, 8:15, 9:00. En dan hopen ze op die wijze in ieder geval die tweede kwalificatieronde te beslissen in de UEFA Women's Europa Cup. Zometeen praat ik je nog even bij wat er nog meer aan voetbal is, want er is nog veel meer, maar er is ook zeilen. Bijvoorbeeld de WK Match Racing Vrouwen. En ook het WK Offshore, double-handed. Zomaar even twee sporten die allebei op een verschillende plek in de wereld, maar allebei met zeilen hebben te maken, worden gehouden. Het ene is in San Francisco, het andere in het Franse Marseille. Je hoort er zometeen meer over hier bij GPR Sport Radio.

GPR Sportradio, een mooie combinatie. De Pet Shop Boys en Robbie Williams deden het samen. En de hit heette She's Madonna. Richting 2 uur, maar niet voordat ik je vertel dat vandaag begint in San Francisco het WK Match Racing voor vrouwen. Zeilen is dat. Match Racing is zeilen 1-1. Steeds nemen 2 boten het rechtstreeks tegen elkaar op, in plaats van een met 1 grote vloot tegelijkertijd te gaan varen. Nederland is vertegenwoordigd, uiteraard, in dit geval door Julia Aartsen en Team Out of the Box met Nerine Usman, Eva Aasbeek, Brussen en Ismene Usman. Dat zijn de dames die het daar opnemen in San Francisco. Tegelijkertijd in Marseille gaat het WK zeilen offshore double-handed de beslissende finale in. De finale is gepland als een 48-uursrace op open water. Die begint en eindigt dan uiteindelijk vrijdag. Ook een beetje natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Double-handed betekent dat een gemengd duo met z'n tweeën de boot bemant. De 11 gekwalificeerde teams varen in identieke boten. De Sunfast 30 One Design. En daarmee nemen ze het tegen elkaar op. Hou je dus van zeilen, dan kom je letterlijk aan en figuurlijk aan je trekken in dit geval met deze 2 wedstrijden. Het WK Match Racing en het WK Offshore Double Handed. Zometeen hier veel meer sport. Nout van Sommeren zit voor je klaar.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er worden vanaf morgen zwaardere straffen geëist voor geweld tegen hulpverleners. Volgens minister Van Wil mogen daders niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten ze de gevangenis in. Het is een grote wens van de Tweede Kamer. Wanneer justitie bij de strafeis afwijkt van die richtlijn, moet het uitleggen waarom. Er wordt steeds meer duidelijk over de steekpartij in Arnhem gisteravond. 3 mensen raakten gewond, 1 van hen is minderjarig en raakte zwaar gewond. De 2 andere slachtoffers worden gezien als verdachten. De politie heeft 8 jongeren aangehouden. Volgens meerdere media was het een ruzie tussen Syrische vluchtelingen. De vechtpartij in de cockpit van een vliegtuig onderweg van Dubai naar Tel Aviv wordt door Israël gezien als een terreurdaad. 1 van de piloten zou de ander hebben neergestoken om het vliegtuig bewust te laten neerstorten. Met hulp van passagiers werd een crash voorkomen. Beide piloten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. En in Vlaardingen is de opening van een nieuwe drogisterij uitgelopen op een chaos. Klanten maakten kans op een goodiebag, dus was het erg druk. In de rij begonnen 2 ruziënde vrouwen met elkaar te vechten, meldt regiozender Rijnmond. Een andere vrouw beet een winkelmedewerker die de boel wilde sussen. De vrouwen zijn opgepakt. Op de meeste plaatsen is het zonnig, in het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond in het hele land regen, in het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files, maar op de A15 van Rotterdam naar Europoort heb je wel 5 minuten vertraging bij de havens door werkzaamheden daar. Van Gorkum naar Rotterdam, ook op de A15, is het druk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Daar ben je 10 minuten langer onderweg.
6: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerber can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
7: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
6: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
10: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel €250 aan prijsfavorieten.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Domino's.
16: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
17: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
18: What a walk! And give you a walk!
17: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
20: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
21: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
22: doei doei
21: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.
3: Daar liggen kansen, want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
23: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
24: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
25: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
26: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
27: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
28: Zeker weten.
27: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
29: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
32: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
33: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
32: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
34: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
35: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
36: Honda, the power of dreams.
2: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
37: Goedemiddag, inmiddels 2 uur geweest. Het is woensdag de 30e met zo dadelijk veel voetbalnieuws voor je onderweg. Maar niet alleen dat, gaat ook met je hebben over darts. En ik heb autosportnieuws voor je onderweg.

BNR Sportradio met Nickelback. Goedemiddag, het is woensdag de 30ste. Laatste dag van deze maand alweer. Morgen 1 oktober, nieuw kwartaal. Oh ja, btw-aangifte moet dan weer gedaan worden. En als je papa of mama bent, de kinderbijslag komt er weer aan. Toch altijd weer een lekkere meevaller, zeg maar. Goed, we gaan het hebben over sport. In het voetbal heeft Oman namelijk op zeer opmerkelijke wijze de halve finales van de Gulf Cup bereikt ten koste van Irak. Beide landen eindigden in de poolfase exact gelijk op alle mogelijke criteria. Dus punten, doelsaldo en gescoorde doelpunten. Ja, omdat het onderlinge resultaat geen winnaar opleverde, moest een loting in een hotel de beslissing brengen. Het lot viel in het voordeel van Oman, waardoor Irak op een uiterst zure manier is uitgeschakeld in het toernooi voor de Arabische landen. Ja, zuur als je zo onderuit moet gaan. In de Nations League heeft Spanje gisteravond ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. De regerend wereldkampioen was in Sevilla met 4-1 te sterk voor Kroatië. De grote uitblinker aan Spaanse zijde was de 19-jarige Lamine Yamal, die met 2 doelpunten en een assist een hoofdrol voor zich opeiste. Ondanks de lofzangen in de Spaanse media, die hem zelfs de gouden bal toedichten, blijft de aanvaller zelf nuchter onder andere alle aandacht die hij na afloop van de pers kreeg. Lamine Yamal dus, die lekker bezig is in het voetbal, zeg maar. En in de autosport beraadt het DTM-team Deurgen zich op de toekomst na het aflopen van het huidige 3-jarige programma met McLaren eind dit jaar. De formatie die recent met coureur Ben Deur een tweede overwinning vierde op de Sachsenring mikt op een voortzetting van de samenwerking. Het team uit Frankfurt is momenteel in gesprek over hoe het partnerschap met de Britse sportwagenfabrikant na dit seizoen verder vorm kan krijgen binnen het prestigieuze Duitse toerwagenkampioenschap. Houd het nauwlettend voor je in de gaten. Zo dadelijk meer sport, onder andere darts. Gian van Veen heeft gisteren goede zaken gedaan. Daar blikken we zo dadelijk nog even op terug hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Dr. Alban Singh. Hallelujah. Het is woensdag de 30ste. En ja, toch wel over het algemeen een lekker weertje waar we mee te maken hebben. Vooral in het oosten is het zonnig en warm met 28 graden. In het westen is het bewolkt en kan wat lichte regen vallen. Vanavond breidt de regen zich verder uit. In het zuidoosten is zelfs kans op onweer. Dus het weer gaat een beetje omslaan. Het is 30 september vandaag, onder andere de verjaardag van onze eigen, ja, toch wel Nederlands trots, Max Verstappen. Hij viert vandaag zijn 29ste verjaardag. Mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Je bent dus in heel snel gezelschap. Darter Gian van Veen, over Nederlands trots gesproken. Die heeft gisteravond de tweede ronde van de World Grand Prix bereikt. In een Nederlands onderrondje in Leicester was hij met 2-0 in sets te sterk voor zijn landgenoot Dirk van Duivenbode. Naast Van Veen wisten ook de Nederlanders Niels Zonneveld en Jermaine Wattimena zich te plaatsen voor de volgende ronde van het toernooi. En daarmee zijn er na de eerste speelronde nog 3 Nederlanders in de race voor de eindzege in het prestigieuze darts toernooi. Die andere 2 die komen onder andere vanavond in actie. Want vanavond is begint eindelijk de tweede ronde van de Boyle Sports World Grand Prix. Er staan 4 partijen op het programma. En in deze PDC Major moet elke leg met een dubbel worden geopend en met een dubbel worden uitgegooid. De avondsessie begint vanavond om 8 uur. Luke Woodhouse neemt het op tegen Nathan Aspinall. Danny Noppert, een van de Nederlanders die dus doorgaat, die neemt het op tegen Ryan Joyce. Gurren Price, die ziet een tegenstander in Ross Smith vanavond. En Johnny Clayton neemt het op tegen de andere landgenoot Wessel Nijman. Vanavond dus om 8 uur gaat het darts-toernooi in Leicester dus verder. Hier bij GPS Sportradio bij Rob Spijker vanavond vanaf 8 uur. Dus live verslag onder andere van de darts, het darts-toernooi daar in Leicester. Tussenstanden en dergelijke die worden je toegeworpen, zeg maar, zodat je er helemaal niets van hoeft te missen. Je hoort het allemaal hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met een gezellige dosis country. Stella Lefty hoorde je met Boston.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Het is woensdagmiddag 30 september. En de EK-kwalificatie voor Jong Oranje is een stuk ingewikkelder geworden. Door de goede resultaten van concurrent Jong Israël, dat geen punten verspeelde, staat de ploeg van bondscoach Michael Reiziger voor een flinke uitdaging om de opgelopen achterstand goed te maken. Ja, volgens analisten zou het als een blamage worden gezien als de Nederlandse talenten zich niet weten te plaatsen voor het eindtoernooi. Ja, de druk op de selectie is daarmee in de huidige kwalificatiereken gewoon nog even verder toegenomen. Meer voetbal. Serginho Dest heeft afgelopen nacht een belangrijke rol gespeeld bij de oefenoverwinning van de Verenigde Staten op Chili. De verdediger van PSV gaf de assist op de openingstreffer van Sebastian Berhalter. De Amerikanen wonnen het vriendschappelijk duel uiteindelijk met 4-2. En tijdens de wedstrijd schreef de 17-jarige Mathis Albert bovendien geschiedenis door als jonge speler het slotakkoord voor zijn rekening te nemen. Ja, Serginho Dest die tonen daarmee opnieuw zijn waarde voor het nationale elftal daar in de Verenigde Staten. Nog meer voetbal, want vanavond wordt er ook weer volop gevoetbald in de UEFA Women's Europa Cup. Vandaag de tweede kwalificatieronde. Die wordt beslist met 16 returns. Ajax, Feyenoord en PSV spelen alle drie uit. Ajax gaat naar Kazachstan, Feyenoord speelt in Noorwegen. En PSV die speelt in Denemarken in de Women's Europa Cup. Vanavond hier bij GPR Sportradio wordt er natuurlijk uitgebreid verslag van gedaan. Worden natuurlijk de verrichtingen van de dames van Ajax, Feyenoord en PSV nauwlettend in de gaten gehouden. Hier bij GPR Sportradio.

0: is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
1: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo. Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe met een V.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
18: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
19: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
18: Het leven.
19: Werk is meer dan werk.

0: GPR Sportradio. Verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Vianen en Beest 8 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
2: Goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest. Zo dadelijk meer over de fitty tussen Ronaldo en zijn bondscoach. En gaan we een beetje vooruitblikken op komend raceweekend. Formule 1 in Maleisië, onder andere met Oscar Piastri. Dat en meer onderweg.

GPR Sportradio met Justin Timberlake. Het is woensdag de 30e. Over het algemeen best wel een lekkere nazomerdag. Vooral in het oosten is het zonnig en warm met 28 graden. In het westen bewolkt en daar kan wat lichte regen vallen. Nou, vanavond breidt die regen zich verder uit. In het zuidoosten is zelfs kans op onweer. Komend weekend de grote prijs van Maleisië, die in de plaats komt van Bahrein. Want daar kan het dus niet doorgaan vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Dus is deze daarvoor.

0: voor in de plek gekomen. Ja, het is voor het eerst sinds 2017 dat daar weer geraced wordt op het Sepang International Circuit. De laatste editie, 9 jaar geleden, die werd gewonnen door Max Verstappen, die destijds zijn tweede Grand Prix zege in zijn carrière boekte. Inmiddels heeft hij er iets meer. Hij heeft 71 overwinningen gescoord tot nu toe in de Formule 1 en inmiddels 4 keer wereldkampioen. Hij viert vandaag trouwens zijn 29e verjaardag. Maar goed, dit weekend is hij er dus ook weer bij. Nou, de coureurs en teams die bereiden zich voor op een race onder naar verwachting warme en vochtige omstandigheden op het uitdagende circuit. Zo ook McLaren-coureur Oscar Piastri. En die legt uit hoe die voorbereiding op het Sepang International Circuit een beetje in zijn werk gaat.
1: Malaysia obviously is a circuit that has been raced on before, so there's plenty of videos and stuff you can watch. But yeah, for a circuit like Malaysia, we've got enough time to prepare and get our simulator running in and go from there. But often very similar preparation to what you would normally do for a race you're expecting. If you didn't do any preparation for a new circuit, it would be a massive struggle. I think in the simulator, it probably takes a good 15, 20 laps to really start getting into the flow of the track and know which gears you want to use, where the corners go, how much speed you can carry. So you really need that preparation to get on the right foot at the start, because through practice, yes, we've got 2 sets of tires for each practice session, but especially for qualifying preparation, you've really only got 2, maybe 3 good laps on the tires before they're pretty ruined. So anything you can do to get on the front foot and yeah, hit the ground running for when you've got those 2 or 3 laps in practice, that's a really key part of the preparation.
0: Aldus Oscar Piastri over de voorbereiding op het Sepang International Circuit, waar dit weekend wordt geraced in de Formule 1. En natuurlijk is de actie ook weer live bij ons te volgen. De derde training, de kwalificatie en natuurlijk de race op zondag hoor je hier met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

GPS Sportradio met Tina Turner. We don't need another hero. Dat heeft misschien ook de Portugese bondscoach gedacht toen hij afgelopen zondag Ronaldo op de bank liet zitten. De volledige Nations League wedstrijd tegen Noorwegen zat de sterspeler op de bank. Daardoor is er wat wrijving ontstaan tussen Cristiano Ronaldo en Jorge Jesus. De reserverol zorgde dus voor spanning, maar na een gesprek gisteren lijken de problemen tussen de verdette en de bondscoach te zijn opgelost. Nou, laten we hopen dat het ook echt helemaal opgelost is. Portugal bereidt zich nu verder voor op de komende interlands met waarschijnlijk Cristiano Ronaldo gewoon op het veld in plaats van op de bank. Ja, en in Engeland heeft de eerste overwinning in de Nations League geboekt. De ploeg van Thomas Tuchel die won gisteravond de uitwedstrijd tegen Tsjechië met 0-2. De Engelsen die werden geholpen door een vroege rode kaart voor de Tsjechen, waardoor zij een groot deel van de wedstrijd met een man meer speelden. Anthony Gordon en Harry Kane maakten de doelpunten voor de bezoekers. Engeland herstelde zich hiermee van de eerdere nederlaag tegen Spanje in dezelfde competitie. De Nations League die dus in volle gang is. En de wedstrijden van Nederland, die hoor je hier dus live van Oranje. Morgen de wedstrijd tegen Griekenland. En dat doen wij dus rechtstreeks verslag van. Morgenavond uit tegen Griekenland in de Nations League. Die wedstrijd begint om 9:15. En het commentaar, dat hoor je hier van Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen. Nou, mis dus helemaal niets van Oranje en luister naar GPR Sportradio. Hey.

GPS Sportradio met Lewis Capaldi. Goedemiddag, het is woensdag, de 30ste, laatste dag van deze maand alweer. Morgen dan beginnen we aan oktober. Ja, dan gaan we echt richting het najaar. Alhoewel daar vandaag weinig van te merken is in grote delen van het land. Want is het nog gewoon lekker warm, zonnig, temperaturen tot wel 28 graden. In het westen is het bewolkter en kan er wat lichte regen vallen. Vanavond trouwens meer regen, moet je even rekening mee houden. In het zuidoosten kan zelfs een klap onweer vallen. En vandaag is het ook de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. De podcast, een van de podcasts van GPR Sportradio. Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten ontvangt Rick Winkelman weer grote namen uit de Nederlandse autosport. Vanmiddag vanaf 4:30 staat hij online. Deze week de gast, niemand minder dan Laurens van Hoepen. Hij is Formule 2 coureur die afgelopen weekend nog op het podium stond tijdens de sprintrace in Azerbeidzjan. Verder ook René Lammers, de zoon van Jan Lammers. Hij rijdt momenteel in de Eurocup 3 en dat is een nieuwe opstapklasse. En als rookie behaalde hij dit weekend in het Spaanse Jerez zijn eerste overwinning. Dat is ook weer een mooie mijlpaal voor René Lammers, die dus ook te horen is in Autosport aan tafel. De nieuwe editie die vanmiddag om 4:30 online verschijnt en gepresenteerd wordt door Rick Winkelman. Je vindt hem op onze site gprsportradio.nl via je eigen favoriete podcast-app. Maar hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. Nou, vanavond ook nog een aantal leuke wedstrijden in de Women's Champions League. Europees voetbal. Paris Saint-Germain neemt het op tegen Arsenal. De dames van Roma die nemen het op tegen de dames van Barcelona. En Benfica tegen Bayern München. Ook daar word je vanavond van op de hoogte gehouden. Bij Rob Spijker vanaf 7 uur. Hij schakelt regelmatig met het Live Center, zodat je helemaal niets van die en andere voetbalwedstrijden hoeft te missen. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

EPR Sportradio met Paul McCartney. Richting 3 uur op deze woensdagmiddag. Zo dadelijk na 3 uur veel meer sport voor je onderweg. Gaat onder andere hebben over het feit dat er geen Israëlische fans zijn bij de wedstrijd in Alkmaar tegen AZ in de Europa League. Dat en meer onderweg.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR. Sportradio.
3: Sportradio.
1: Met het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepe. De gevangenismedewerker die eind vorige week werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam-Noord was geen willekeurig slachtoffer, zegt nu ook het OM. Hij en de verdachte kenden elkaar. Ze zouden een forse ruzie hebben gekregen over iets dat een paar jaar geleden in de gevangenis van Zaanstad was gebeurd. Minister Letchert spreekt tegen dat er grote bezuinigingen op onderwijs aankomen. Daar is binnen de coalitie geen deal over, stelt ze. Uit een tabel van het ministerie van Financiën zou blijken dat vooral bij haar ministerie fors zou moeten worden gesneden. Maar volgens Letchert staat nog helemaal niet vast hoe de pijn wordt verdeeld. Er zijn steeds meer details over een steekpartij tussen 2 piloten in de cockpit van een vlucht naar Tel Aviv. Een dokter aan boord zou eerste hulp hebben verleend aan de piloten. Ook bleken er nog 2 piloten aan boord te zijn die het vliegtuig uiteindelijk veilig hebben laten landen. Volgens Israël was de steekpartij een terreurdaad. En de Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het ontslaan van Joodse medewerkers en verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur noemt dat een groot onrecht en heeft ontslagen alsnog teruggedraaid. Op de universiteit is een nieuw monument onthuld met de namen van bijna 300 in de oorlog omgekomen studenten en medewerkers. Het is warm, 22 tot 27 graden. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het later regenen. Vanavond overal regen en in het oosten mogelijk onweer.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. De volgende files vallen op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest is de vertraging 20 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 20 minuten vertraging door een auto met pech. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Daardoor staat er ook file op de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwen 1 uur vertraging.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2-pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
18: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
19: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
20: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op vodafone.nl.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
4: Goedemiddag, inmiddels 3 uur geweest op de verjaardag van Max Verstappen. Die viert vandaag zijn 29e verjaardag. En ga ik het zo dadelijk met je hebben over voetbal. Geen Israëlische fans bij AZ. Welkom, dat en meer onderweg.

De verjaardag van viervoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen. Heeft een indrukwekkende carrière al achter de rug. En die gaat gewoon nog steeds door, die carrière. Maar inmiddels 71 overwinningen in de Formule 1. 48 pole positions heeft hij bereikt. 134 podiumplaatsen, 14 hat-tricks en 6 Grand Slams. Dat is een mooie staat van dienst op toch wel jonge leeftijd. Want vandaag is hij 29 jaar oud geworden, de Nederlander Max Verstappen. Over een ander Nederlander gesproken. Ik heb het over Gian van Veen, de darter. Want die vindt het moeilijk om de huidige vormcrisis van Michael van Gerwen aan te zien. Van Veen reageerde op de vroege uitschakeling van zijn landgenoot op de World Grand Prix in Leicester. Van Gerwen verloor maandag al in de eerste ronde van Ryan Joyce. En Van Veen, die gisteren wel de tweede ronde bereikte. Noemt de terugval van de drievoudig wereldkampioen verschrikkelijk om te zien. Hij geeft aan mee te leven met de situatie van zijn collega darter. En dat siert hem dat hij dat ook benoemt en zegt. Ik vind Gian van Veen een aardige en vooral ook fatsoenlijke jongen. En dat valt wel op in de wereld van darts. Want daar is niet altijd iedereen even fatsoenlijk in mijn ogen. Kijk naar dat Jong van Littler bijvoorbeeld. Die van die sterallures heeft, maar wel heel goed kan darten. Dat dan weer wel. Hey, in het voetbal heeft de driehoek van Alkmaar besloten dat er geen supporters van Apoel Beersheva welkom zijn bij de Europa League wedstrijd tegen AZ. Het duel staat gepland voor 15 oktober. De beslissing is genomen op basis van openbare veiligheidsafwegingen naar informatie van de UEFA. De wedstrijd in het AFAS-stadion zal dus wel doorgang vinden, maar zonder aanwezigheid van het uitpubliek. De gemeente Alkmaar heeft dit nieuws vanochtend bevestigd na navraag over de situatie rondom het Europese duel. Dus geen supporters van Israël aanwezig bij de wedstrijd in Alkmaar op 15 oktober aanstaande. Onderweg meer sport, want de strijd om de gouden bal, ik heb het over voetbal, die lijkt groter dan ooit. Daarover zo meer hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met de Cranberries. Het is de laatste dag van deze maand. Morgen beginnen we aan oktober. Zo schiet het jaar alweer lekker op. Voordat je het weet zit je weer aan het kerstdiner en zo. Ja, zo snel gaat het allemaal. En wordt het ook weer tijd om de gouden bal in het voetbal uit te reiken. Nou, dit jaar lijkt het ongemeen spannend te worden. Waar de winnaar in voorgaande edities vaak al vroeg vast leek te staan, is er nu een lange lijst met toch wel serieuze kanshebbers. Namen als Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane en Rodri worden genoemd als mogelijke opvolgers. Voor diverse analisten is de race om de prestigieuze onderscheiding voor de beste voetballer van de wereld hierdoor de meest open strijd in lange tijd. Ik zou het zo ook niet weten als je het mij vraagt. Dus dat wordt dus erg spannend. We houden het natuurlijk nauwlettend voor je in de gaten hier bij GPR Sportradio. Maar niet alleen voetbal berichten we over. Ook over het turnen, moet ik zeggen. Casimir Smit die is namelijk opgenomen in de Nederlandse selectie voor de aankomende wereldkampioenschappen turnen. De turner keert terug na een periode van blessureleed en heeft met zijn prestaties een plek in het team weten af te dwingen. Een opvallende afwezige in de selectie is Laurent de Munck. De verdere samenstelling van de ploegen die Nederland zal vertegenwoordigen op het mondiale toernooi is inmiddels ook definitief vastgesteld door de Turnbond. En natuurlijk houden we je daar erg van op de hoogte tijdens het WK turnen dat binnenkort gaat aanvangen. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

GPR Sportradio op deze woensdagmiddag. In het voetbal kan Manchester City niet verder onder de huidige leiding. Dat stelt voormalig clubvoorzitter David Bernstein. Zijn reactie volgt op het nieuws dat de club door de Premier League schuldig is bevonden aan 114 aanklachten wegens financiële overtredingen. Bernstein is van mening dat geen enkele straf zwaar genoeg is voor de geconstateerde feiten. De Premier League heeft nog geen concrete sancties opgelegd aan de Engelse topclub, maar de druk op de organisatie neemt dus verder toe. En daar draagt David Bernstein dus zijn steentje aan bij. Even heel wat anders. Ik ga het met je hebben over zeilen. Want in San Francisco begint vandaag het WK Match Racing voor vrouwen. Match Racing is zeilen 1 tegen 1. Steeds nemen twee boten het rechtstreeks tegen elkaar op in plaats van met een grote vloot tegelijk. Nederland is vertegenwoordigd door Julia Aartsen en Team Out of the Box met Nerine Usman, Eva Asbeek, Brussen en Ismene Usman. Maar in Marseille gaat er ook gezeild worden. Het WK Offshore Double-Handed is de beslissende finale fase ingegaan. De finale is gepland als een 48-uursrace op open water die vrijdag eindigt, afhankelijk van de weersomstandigheden. Double-handed betekent dat een gemengd duo met z'n tweeën de boot bemant. En de 11 gekwalificeerde teams varen in identieke Sunfast 31 designboten. Dat dus in het zeilen WK Offshore Double-handed. En vandaag dus ook in San Francisco het WK Match Racing Vrouwen. Als er nieuws over naar buiten komt, dan hoor je het zeker hier bij GPR Sportradio.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
16: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
17: Honda, the power of dreams.
18: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
20: Domino's.
18: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
22: Vooruitdenken begint vandaag. De B-
0: BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
24: GPR Sportradio.
25: De Sound of Sport.
24: Nout van Sommeren.
26: Met zo dadelijk meer over Manchester City.
24: GPR Sportradio.
25: De Sound of Sport.
24: Nout van Sommeren.
26: Met zo dadelijk meer over Manchester City. Want ja, dat gaat alleen maar door, hè, dat gedoe over die aanklachten. Inmiddels heeft Dirk

0: GPR Sportradio met de Chainsmokers. Zojuist heb ik het al met je gehad over het gedoe bij Manchester City. Voormalig clubvoorzitter David Bernstein die heeft gezegd... Nou, die hele leiding moet nokken naar die 114 aanklachten... wegens financiële overtredingen. Die leiding die bestaat onder andere uit directeur Soriano... en die heeft inmiddels van zich laten horen. En die zegt, joh, het zijn allemaal complottheorieën.
1: The whole Premier League case against us is based on a single false accusation. That the owner's personal money was somehow and secretly put into the club via some sponsors from Abu Dhabi. This is just not true. Surprisingly for us and for our lawyers, after nearly 2 years, the Premier League Commission has issued an opinion that supports the Premier League's conspiracy theory.
0: Complottheorie dus volgens de directeur van Manchester City, Soriano... die dus van zich heeft laten horen. Het is allemaal niet waar, het is vals. Uit de lucht gegrepen. Nou, het laatste wordt nog niet over gezegd, ben ik bang. Nu het toch over Engeland hebben. In het voetbal heeft Engeland zich hersteld van de eerdere nederlaag tegen Spanje. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel boekte gisteravond in Praag... de eerste overwinning in de Nations League door te winnen van Tsjechië. De Engelsen hadden het lastig in de eerste helft... maar stelden na rust orde op zaken tegen de Tsjechen... die de wedstrijd met 10 man moesten beëindigen. Harry Kane was een van de belangrijke spelers aan de kant van de winnende ploeg. Dat dus over het Engelse voetbal. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Ik ga het onder andere hebben met je over autosport. Dat en meer hier bij GPR Sport Radio.

BNR Sportradio met Carly Simon. Het is woensdag 30 september en ja, best zomers. Althans, ligt een beetje aan waar je jezelf bevindt momenteel. In het oosten is het zonnig, warm, 28 graden. In het westen bewolkt en kan wat lichte regen vallen. Die regen die breidt zich vanavond verder uit. In het zuidoosten is zelfs kans op een klap onweer. Hey, bij ons bleef je de wedstrijden van Oranje live. We doen namelijk rechtstreeks verslag van de komende interlands van het Nederlands elftal. Morgenavond speelt Nederland uit tegen Griekenland in de Nations League. Die wedstrijd begint om 9:15. Het commentaar hier is van Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen. Mis dus niets van Oranje en luister naar ons naar GPR Sportradio. Ja, vandaag is het ook weer de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Over een drie kwartiertjes verschijnt die online. De editie van deze week, opgenomen in het KNAF hoofdkantoor in Houten. Rick Winkelman ontving weer grote namen uit de Nederlandse autosport. Onder andere Laurens van Hoepen. Hij is Formule 2-coureur die afgelopen weekend nog op het podium stond tijdens de sprintrace in Azerbeidzjan. En ook René Lammers, de zoon van Jan Lammers. Hij is rijder in de Eurocup 3 en dat is een nieuwe opstap. Klasse. En als rookie behaalde hij dit weekend in het Spaanse Jerez zijn eerste overwinning. Dus dat zijn hele leuke gasten die veel te vertellen hebben. Vanaf 4:30 staat hij dus online Autosport aan tafel, gepresenteerd door Rick Winkelman. Hij is te vinden op gprsportradio.nl, je eigen favoriete podcast-app. Daar staat hij zeker te weten in. En hij is zelfs te zien als videocast. Ga daarvoor naar de Kijk-app. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Morgan Wallen. Het is woensdagmiddag, dus je mag langzaam maar zeker een beetje aan het weekend gaan denken. Dit weekend de grote prijs van Maleisië. Ja, die komt in plaats van de grote prijs van Bahrein. Die kon eerder dit jaar niet doorgaan vanwege de onrusten daar in het Midden-Oosten. Morgen dus de mediadag, vrijdag de eerste trainingen. En dan zaterdag natuurlijk derde training, kwalificatie. En zondag de race live te volgen hier bij GPR Sportradio met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Er is nieuws uit de wereld van de Formule 1. Want coureur Esteban Ocon zal het Formule 1-team van Haas aan het einde van dit seizoen verlaten. De Amerikaanse renstal heeft bevestigd dat het contract van de 30-jarige Fransman na een samenwerking van 2 jaar niet wordt verlengd. Ocon kwam in 2025 over van Alpine, maar de samenwerking leverde niet het gewenste resultaat op. Hij benadrukt dat dit absoluut niet het einde van zijn carrière in de Formule 1 betekent. Ja, wie hem in 2027 zal vervangen, dat is nog niet bekendgemaakt, maar dat houden we dus nauwlettend voor je in de gaten. Nog even wat voetbal, want het Nederlands elftal bereidt zich voor op de derde wedstrijd in de Nations League. De ploeg van bondscoach Sabi die speelt morgen, donderdag 1 oktober, een uitwedstrijd tegen Griekenland. Ja, voor Oranje is het duel een belangrijke test in strijd om een goede positie in de groep. Na de eerdere wedstrijden in deze campagne hoopt Nederland een goed resultaat te behalen op de Griekse bodem om de kansen op het bereiken van de volgende ronde levend te houden. Ja, zoals ik net al zei, van morgenavond is die wedstrijd live in zijn geheel te volgen bij ons met het commentaar van niemand minder dan Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen. Morgenavond om 9:15 live te volgen hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met OMC richting vieren op deze woensdagmiddag. Dat wil zeggen dat die voor je klaarstaat. Twan van Peperstraat, je hoort hem zo na vieren met veel meer sport. Natuurlijk veel meer over de interland van morgen. Oranje tegen Griekenland. Dat en nog veel meer voor je bij Twan.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepe. Bij de vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden voor het doen van een bommelding. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had, waarna hij iets bij de ingang neerlegde. Daarop werd de explosieve opruimingsdienst erbij geroepen en die onderzoekt of het pakketje gevaarlijk is. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen zegt ook in hoger beroep dat hij niet in de auto heeft zitten masturberen. Het was wrijven over de onderbuik tegen pijn daar. Mijn broek was niet uit en mijn hemd niet omhoog, zei hij tegen het gerechtshof. Schuiling kreeg van de rechter eerder een boete en ging in beroep. Giftige paddenstoelen zijn misschien de oorzaak van meerdere dode honden in het Schiedamse park De Plantage, dat zegt de gemeente. Zeker 5 honden die daar de afgelopen dagen waren uitgelaten zijn overleden. In het park zijn nu 2 plekken afgezet en er staan borden met de waarschuwing om goed op kinderen en huisdieren te letten. En opnieuw een afvaller voor Oranje. De ploeg is zonder Jan-Paul van Hekken vertrokken naar Griekenland. De verdediger raakte op de training geblesseerd aan zijn voet. Bondscoach Xavi roept geen vervanger voor hem op. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al af. Morgen neemt Oranje het in de Nations League op tegen Griekenland. Het is warm met gemiddeld 25 graden. Vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking en valt er regen. Vanavond op meer plekken buien en in het oosten kans op onweer. Morgen 20 graden en regen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. Vanaf knooppunt de Oude Rijn is de verdraging een half uur. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij knooppunt Gouwen een camper met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht, ligt ook olie op het wegdek. De verdraging op de A12 is ongeveer een kwartier. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda. Voor knooppunt Gouwen ook 20 minuten verdraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een kwartier verdraging door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. En door een spoedreparatie op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein sta je daar ook een kwartier in de file.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
9: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
8: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
9: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Oh, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
18: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
19: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
20: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
21: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
22: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
18: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
23: Keukenkopers, opgelet! Nu
24: big deals bij Keukenconcurrent.
23: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
25: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
26: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
27: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
28: Oh. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
29: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
30: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
31: Langer mee doen is goedkoper.
30: Zeker, kwaliteit rendeert.
32: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
33: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
34: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
35: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
36: Simyo.
34: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten. Goedemiddag, zometeen de dag van Oranje. Morgen speelt het Nederlands elftal uit tegen Griekenland. En wij gaan zo bellen met Mike Verweij van de Telegraaf. En we herbeleven de UEFA Cup winst van Feyenoord in 2002.

0: De Boss, Bruce Springsteen, Born in the USA. Het is 12 minuten over 4. Goedemiddag. Nederlands elftal is vanmiddag afgereisd naar Griekenland zonder Jean-Paul van Hekken. De verdediger heeft te veel last van een voetblessure en keert terug naar zijn club Tottenham Hotspur. Van Hekken begon vanochtend nog wel aan de training in Zeist, maar moest hij na enkele minuten alweer staken. Bondscoach Xavi roept geen vervanger voor hem op. Jurrien Timber lijkt daardoor de belangrijkste kandidaat om morgenavond naast Virgil van Dijk te starten tegen Griekenland. Zometeen gaan we erover bellen met Telegraaf-verslaggever Mike Verwij. Dan gaan we vooruitkijken naar die wedstrijd van morgenavond 8:45. Griekenland tegen Nederland. En zometeen gaan we bellen met Paul Bosveld. Met hem gaan we terug naar 2002. De Kuip. Feyenoord tegen Borussia Dortmund. De UEFA Cup finale.
1: Thomason jaagt dan wel door en krijgt daar bijna houvast bij Jurgen Kohler een strafschop. Rood voor Kohler. Van Hooijdonk. Wordt hij de held? Jawel. Pierre van Hooijdonk. En ja. Het is Pierre van Hooijdonkavond. Oh no. Van Hooijdonk doet niets. En Thomason mag door en scoort. Het is 3-1 voor Feyenoord.
2: GTR Sportradio.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. Dit is GPR Sportradio. Morgenavond is het zover, 20:15. Derde wedstrijd van het Nederlands elftal in de Nations League. Tegenstander is Griekenland. Dat zeer goed is begonnen aan de pool. Het is ongeslagen, nog 6 punten uit 2 wedstrijden. Nederland staat op 4 punten uit 2 duels. 20:15 dus morgenavond die wedstrijd hier integraal te beluisteren op GPR Sportradio met Diederik van Zessen en Jacob van Katwijk. Maar wij gaan eens praten met een verslaggever die daar al is van de Telegraaf. Mike Verwij. Mike, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Twan.
0: Ja, we hadden net al even Jean-Paul van Hekken, die dus is afgehaakt bij Oranje. Geen vervanger voor hem opgeroepen. Maar ja, het opent wel een plekje in de basis voor Jurriën Timmer, hè?
1: Ja, daar lijkt het wel op. Timmer is natuurlijk ook heel lang de onomstreden rechtercentrale verdediger geweest in het Nederlands elftal. Totdat hij met heel veel blessureleed te maken kreeg. En toen is zijn plaats overgenomen door Van Hekken, die dat uitstekend heeft gedaan. Maar nu lijkt de tijd rijp om dat weer om te draaien.
0: Ja, ik had het vermoeden dat hij sowieso wel zou hebben gespeeld, Timber. Ook omdat Van Hekken misschien pasend er niet helemaal uitkwam, ook de laatste wedstrijd.
1: Ja, dat ben ik op zich met je eens. Ik heb daar zelf ook iets over geroepen in de podcast. Alleen toen kwam een collega, Joost Blauwe van VI, eigenlijk met statistieken dat Van Hekken dat toch niet zo heel slecht had gedaan. Maar ik denk wel dat Xavi op het punt stond om die wijziging door te voeren en dat nu eigenlijk een stukje versneld wordt door de blessure van Van Hekken.
0: Wat denk jij van de linksbackpositie? Daar staat nu Van de Ven, die bij zijn club vaak centraal speelt. Zou Hato misschien niet even een kans moeten krijgen?
1: Ja, ik denk wel in het systeem van Xavi. Ik vind dat hij een aantal hele leuke keuzes voor het voetbal maakt. En alleen ik denk dat door zijn keuzes de backs, die normaal gesproken heel offensief zijn, niet zo heel goed tot hun recht komen. Ik vind dat ook bij Dumfries bijvoorbeeld. En ja, ik kan me wel vinden in jouw opmerkingen dat het misschien een keer tijd zou zijn voor Hato. Maar of hij dat gaat doen, dat horen we vanavond. We hebben de persconferentie pas om 8:00.
0: Ja, maar het kan natuurlijk niet zijn dat hij 4 wedstrijden achter elkaar met de sterkste basis gaat beginnen. Hij zal wel wat gaan rouleren. Het tempo qua wedstrijden is hoger dan tijdens een WK of EK voetbal.
1: Ja, nee, absoluut. Ik heb dat ook in Belgrado aan Max Meerdink gevraagd. Want je moet vooral naar die jonge jongens kijken wat dat betreft. Kijk, de grote spelers, de ervaren spelers, die zijn het tijdens de Europese weken wel gewend om 2 wedstrijden in de week te spelen. Dus ook 4 in 2 weken. Alleen kan een Max Meerdink dat aan, kan een Ruben van Bommel dat aan. Het zijn ook jongens die in het verleden wel last hebben gehad van blessureleed. Dus ja, dat zijn wel heel interessante vragen die ongetwijfeld ook gesteld zullen gaan worden aan Xavi vanavond.
0: Wat vond jij van het middenveld de afgelopen 2 wedstrijden bij Oranje?
1: Ja, daar. Ik zag een oud collega, een heel oud collega van je, Arno Vermeulen, daar iets over roepen. Dat Quinten Timber niet zo slecht gespeeld had. Dat was ik eigenlijk wel met hem eens. Alleen je ziet wel dat Joey Veerman toch een heel ander soort voetballer is. Dus als je daar echt een breker nodig hebt, dan is Timber de ideale man. Maar ik vond Joey Veerman wel een verademing. En dan denk ik toch dat Koeman zichzelf misschien ook wel iets tekort heeft gedaan door hem na die wedstrijd tegen Oostenrijk gewoon definitief af te serveren. Want Joey Veerman, ja, dat laat hij ook wekelijks in de Bundesliga zien. Dat is gewoon een uitstekende middenvelder die ook in staat is om wedstrijden die redelijk op slot zitten open te breken. Die bal op Til, die was natuurlijk fantastisch. Waaruit Meerdink uiteindelijk scoorde.
0: Ja, wat dat betreft inderdaad, wat er met Veerman is gebeurd. Echt de karaktermoord, zeg maar. En het feit dat hij daarna echt geen enkele keer meer in aanmerking is gekomen, het blijft opmerkelijk, hè?
1: Ja, dat is toch wel iets wat Ronald Koeman heeft. Kenneth Taylor speelde een hele slechte wedstrijd tegen Frankrijk uit. Nou, die kwam vervolgens ook totaal niet meer in de plannen voor. Dus ja, je kunt het heel snel verpest hebben bij Ronald Koeman. En dat is de keuze van de bondscoach, hè. Daar wordt hij voor betaald. Dus dat is ook zo goed recht. Alleen ik denk dat hij bij Joey Veerman toch, en misschien ook wel bij Kenneth Taylor, toch iets meer geduld had moeten hebben.
0: Welke indruk maakt Xavi op jou?
1: Een hele leuke, frisse indruk. Ja, het is natuurlijk wel lastig dat hij zijn visie moet uitleggen in het Engels. Dat maakt het wat minder makkelijk dan wanneer je dat gewoon in het Spaans zou kunnen doen. Maar hij maakt een beslist een leuke indruk. En ik vind het ook leuk dat hij met 1 controlerend middenvelder speelt. Ook echt keuzes maakt voor het voetbal. Meerdink de kans geeft. Want hoe makkelijk was het geweest om toch weer Memphis of Wout Weghorst op te roepen. Ja, het is een nieuw tijdperk, een nieuwe start. Alleen, ja, de verhalen dat het nu al 1 familie is en een fantastisch team. En ja, dat mag je voor mij achterwege laten. Maar puur als je naar het voetbal kijkt, moet het echt nog stukken beter. Ook dominanter, aanvallender, attractiever, dat weet ik allemaal wel. Maar er is wel een nieuwe wind aan het waaien. En dat maakt het interessant om te volgen.
0: Ja. Omstandigheden daar? Nog steeds een graadje of 20?
1: Ja, zeker. En je hoort nu misschien hijgen als een oud paard. Dat komt omdat ik naar het stadion loop op dit moment voor de persconferentie van de Grieken. Ik moest net een trap op. Het is heerlijk weer.
0: Ja. En wat betreft die Grieken, het leeft wel, hè, daar in één keer.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, leuk. Ik heb morgen in de krant ook een verhaal met Aaron Winter, die hier assistent bondscoach is geweest onder John van het Schip. En het leuke is dat Aaron ook 13 spelers die er nu in de selectie speelden onder zijn hoede heeft gehad. Ook een aantal jongens heeft laten debuteren. En ja, het leeft enorm. De keuze voor het Toumba Stadion, dat is niet het grootste stadion in Griekenland, maar wel een van de meest indrukwekkende qua atmosfeer. Ja, die gaan proberen in Nederland een heel vervelende avond te laten beleven.
0: Nou, morgenavond 8:45 dus. Jij hebt zometeen de persconferentie van de Grieken en dus 8:00 Nederlandse tijd de persconferentie van Xavi. Dankjewel Mike. Fijn dat je weer even konden bellen en dat je ons bij hebt gepraat over de ontwikkelingen daar in Griekenland. Mike van Herstad.
1: Graag gedaan, Antoine. Succes daar.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
2: GPR Sportradio. GPR.

0: Somber, my body isn't ready. Het is 4 minuten voor 4:30. Over een paar minuten staat hij weer online. De nieuwe autosport aan tafel. Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten. Presentatie is in handen van Rick Winkelman. Rick, goedemiddag.
1: Ja, Twan, we hebben gesproken met René Lammers en Laurens van Hoepen. Het ging over hun loopbaan, hun seizoen van dit jaar. Allebei hebben ze het meer dan uitstekend gedaan. Maar we hebben ook over de toekomstplannen gesproken van beide heren. En daarin komt de Formule 1 ook ter sprake.
0: De nieuwe Autosport aan tafel, de podcast, is te beluisteren via je favoriete podcast-app. En straks via de site 4:30, dus is hij weer online. Ja, en zometeen gaan wij hier op GPR Sportradio terug naar 2002... Hoe zou aanvoerder Paul Bosveld van Feyenoord het eindsignaal van de UEFA Cup finale hebben beleefd? Ja.
2: Van het hoofd van Helman, er is de bal buiten en de scheidsrechter fluit nu af. Feyenoord wint van Borussia Dortmund. Feyenoord besluit het seizoen met de UEFA Cup.
3: GPR Sportradio.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Oh. Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
14: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
16: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
21: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
22: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt... Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen. Private Banking.
0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
24: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
25: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
26: Honda, the power of dreams.
27: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
29: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
30: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
31: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De EOD onderzoekt een verdacht pakket op vliegbasis Leeuwarden. Een man legde dat neer bij de ingang, waarbij hij riep dat het een bom was. Hij is meteen aangehouden. Boerenorganisatie Farmers Defence Force doet aangifte tegen premier Jetten. Die zei op het D66-partijcongres dat hij organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek wil slaan. Hij nam dat terug, maar FDF vindt zijn uitspraak een oproep tot geweld. Het incident waarbij een piloot zijn collega neerstak tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv was een jihadistische aanslagpoging. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie.
30: GPR Sportradio. Verkeer.
31: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie.
30: GPR.

0: TPR Sportradio.
1: The Sound of Sport.
0: Twan van Peperstraten.
2: Goedemiddag, hij speelde bij Go Ahead Eagles, FC Twente, Heerenveen en Manchester City. Maar zijn absolute hoogtepunt beleefde hij met Feyenoord met het winnen van de UEFA Cup. Straks bellen we met aanvoerder Paul Bosveld.
3: TPR.

0: Katy Perry, Last Friday Night. Het is 9:05, dit is GPR Sportradio. En deze week staat 2002 centraal. Maandag hadden we Jochem Uitenhagen. Hij won 2 keer goud en 1 keer zilver op de winterspelen in Salt Lake City. Gisteren Piet Hein Gerens, die met de hockeymannen de Champions Trophy won in dat jaar. En vandaag de UEFA Cup-winst van Feyenoord in 2002. Aan de lijn, de aanvoerder van toen, Paul Bosveld. Paul, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul.
0: Hoe bijzonder was het om de finale in de Kuip te spelen?
1: Ja, het was natuurlijk sowieso al bijzonder om überhaupt de finale te halen. Maar om dan ook nog uitgerekend in je eigen stadion te mogen spelen. Ja, dat maakt het wel heel uniek, ja.
0: Ja, je had het al. Het was misschien al verrassend dat jullie daar stonden. PSV en Inter ondertussen uitgeschakeld. Waren jullie favoriet tegen Dortmund?
1: Ik denk dat we weinig wedstrijden echt favoriet zijn geweest. Ik denk dat we destijds met PSV een beetje op hetzelfde level zaten. Dat we regelmatig gelijk speelden. Maar met name ook...

0: Rangers en Inter en ook Dortmund waren eigenlijk wel, stonden wel hoger aangeschreven dan dat wij waren op dat moment. Ja.
1: Finale was natuurlijk een paar dagen na de moord op Pim Fortuyn. Wat deed dat met de aanloop?
0: Ja, dat zorgde wel voor wat rumoer, omdat de maandag was de moord op Pim Fortuyn. En wij hadden net getraind op stadion. Hij was daar nog geweest bij de voorzitter, onder andere. En omdat het, zoals je zei, ook in Rotterdam was, de finale. We werden toch nog wel een beetje dubieus of het überhaupt wel door kon gaan. Dus daar ging het eigenlijk de volgende twee dagen eigenlijk over. Wat gebeurt er? Gaat de wedstrijd überhaupt wel door? En onder welke omstandigheden dan? Dus dat was wel in ieder geval genoeg reden om regelmatig bij elkaar te zitten van en wat nu?
1: Ik zit een beetje te kijken naar de opstelling van toen. Super aanvallend met Van Hooijdonk, Thomasson, Kalou en Van Persie. Dat is best wel wat in de finale.
0: Ja, maar ik moet ook eerlijk zeggen, we speelden eigenlijk gewoon ook altijd, ongeacht welke tegenstander, altijd op dezelfde manier. Kijk, en natuurlijk ligt het altijd aan de uitvoering, hoe sterk is die tegenstander. Ja, hoe goed kunnen de aanvallers zich focussen op het aanvallende gedeelte of was helemaal teruggedrongen? Ik kan me herinneren, uit Inter in het begin stonden we echt wel met de rug tegen de muur. Dus dan kun je best wel aanvallend zomaar beginnen. Alleen in de praktijk komt er dan niet alles van terecht. Maar goed, daarin ook hebben we wel momenten gehad dat we de wedstrijd konden kantelen. En ja, dan zijn spelers met individuele kwaliteiten zoals Pierre, Kalou, Robin en ook het scorend vermogen van Jon. Ja, dat maakt dan wel je team wel weer wat sterker en wat gevaarlijker op bepaalde momenten.
1: Ja, en dan achterin ook nog een keer Van Wonder en Power centraal. Eigenlijk ook twee middenvelders. Dus ja, best offensief.
0: Ja, nee, klopt. En volgens mij Raza links weg.
1: Ja, want Everton was erbij.
0: Everton was geschorst inderdaad. Die had een hele lullige gele kaart tegen Inter gekregen. Gewoon met te lang wachten met de hoekschop. Dus het was wel in ieder geval een voetballend team, maar ook wel een team wat dus wel ervaren was en wat er ook wel de mouwen op kon stropen, wat goed eigenlijk op elkaar ingespeeld was en elkaar een beetje complementeerde.
1: Ja. Hoe belangrijk was Bert van Marwijk voor jullie?
0: Ja, ik denk dat Bert met name, wat ik net al zei, ongeacht welke tegenstander, we speelden gewoon op onze manier en we wilden altijd ook wel op een bepaalde manier druk uitoefenen op de opbouw tegenstander. Dus uiteindelijk is daar een trainer zeker bepalend in, omdat hij uiteindelijk toch de tactiek in grotendeels bepaalt. Maar wat dat betreft was Bert ook wel van, we doen het op onze manier en we zien wel hoe ver we komen. Ja.
1: Dan de wedstrijd. Eigenlijk zit een groot gedeelte van het verhaal al na een half uur spelen met Jurgen Kohler, hè?
0: Ja, de rode kaart en de bijbehorende penalty zetten natuurlijk de wedstrijd gelijk op de kop. En enorm in ons voordeel. Alleen ja, toch hadden we wel bepaalde fases ook wel dat het weer wat penibel werd. Met een spastische goal van afstand. Dus we hadden eigenlijk die wedstrijd wel iets zakelijker eerder op slot moeten gooien achteraf. Alleen ja, dan zie je toch dat er toch ook weer spanning bij komt kijken, waardoor je dat hele realistische ook niet kan leveren op de een of andere manier.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk, we bleven gewoon eigenlijk aanvallen en heel open spelen. Dat was eigenlijk best wel een koor op de molen van de Duitsers, want die bleven toch ook wel gevaarlijk.
1: Ja, want even, Van Hooijdonk maakt dan die 1-0 vanaf 11 meter. Kort daarna wordt het zelfs 2-0, dat was ook de ruststand. Weet je nog iets van die rust?
0: Ja. Nee, heel weinig, moet ik eerlijk zeggen. De tweede was een vrije trap van Pierre. De rust was denk ik met name de focus op je rustig blijven voetballen. Laten we hun maar komen. En toch een beetje frustreren door op balbezit te blijven spelen. Maar ik denk juist in dat gedeelte, met name in de eindfase, waren we toch soms wat te gehaast en iets te veel misschien. Ook voor eigen succes gaande. Dat hadden we denk ik wel wat zakelijker uit kunnen spelen. Dat had minder stress opgeleverd.
1: Ja, want het gaat na de rust een beetje op en neer. 2-1, 3-1, 3-2. Wat weet je nog van de laatste minuten en van het affluiten?
0: Ja, ik zie altijd het beeld van Kees Verwonderen die met de armpjes gestrekt het hele veld bijna over. Hè. Dat beeld zie ik nog steeds voor me. Ja, het was echt wat ik zei. Het bleef gewoon spannend. Om, ja, 1-goal verschil. Het kan zo vallen. En zij hadden ook echt wel een wapen met Koller als spits natuurlijk. En genoeg kwaliteit, individuele kwaliteit, om een wedstrijd zomaar te doen kantelen. Dus het was er nog steeds niet gerust op. Toen het fluitsignaal klonk, zag je echt bij iedereen wel de ontlading van we hebben het over de streep kunnen trekken.
1: Ja. En dan mag jij hem als aanvoerder in ontvangst nemen. De UEFA Cup. Ja, wat doet het met jou?
0: Ja, je kan dus alles beleven. Hè. Eigenlijk, ik was de laatste en ik kan me herinneren dat de medailles waren op. Dat was ook wel een bijzonder iets.
1: Maar uiteindelijk,
0: uiteindelijk nog wel gekregen. Ze moesten we geloof ik bij bestellen, als ik het goed heb. Maar volgens mij moest je een andere speler op een gegeven moment. Die moest mij de medaille tijdelijk geven. Die kreeg later dan een andere. Maar ja, dat was wel gênant. Maar het was met name het mooie om zeg maar als laatste de beker in ontvangst te nemen. Maar ook dat je dan alle spelers ziet die dan de medaille krijgen. En ook stafleden natuurlijk. En de hele de euforie en hoe iedereen op zijn manier daarmee omgaat en reageert. Dat is iets wat me bijblijft. Dat was wel super mooi om dat te zien zo op een rustig afstandje.
1: Zie je de spelers nog wel eens van het elftal?
0: Nou, zoals je weet zit ik nog wel behoorlijk in het voetbal. Dus het voetbalwereldje is wat dat betreft ook niet enorm groot. Je komt elkaar altijd tegen. Dus ja, sommige spelers spreek je af en toe nog. En sommige kom je gewoon regelmatig toch nog tegen. Met Kees heb ik een tijd samengewerkt bij Go Ahead. Met Pierre heb ik regelmatig contact. Van Gastel, die er destijds niet bij was, maar daarvoor natuurlijk wel, heb ik nog wel contact. Thomas van hebben we wel af en toe contact. Dus zo heb je wel de spelers waar je nog steeds wel contact mee hebt.
1: Zometeen praten we verder met Paul Bosveld over wat er allemaal nog meer is gebeurd na 2002. In dat jaar had P. Diddy een dikke hit met I Need a Girl.
2: GPR, Sportradio.

0: P. Diddy, I Need a Girl, een dikke hit in 2002... toen Feyenoord de UEFA Cup won ten koste van Borussia Dortmund. Het werd 3-2 in de finale. We spraken er juist al over met Paul Bosveld, de aanvoerder van de Feyenoorders... die een jaar later vertrok uit Rotterdam. Ja, Paul, was het mooi geweest na de landstitel in 1999, de UEFA Cup dus... en 6 seizoenen Feyenoord?
1: Niet per se, want ik had eigenlijk helemaal niet het idee om... te vertrekken. Ik wil eigenlijk daar wel, afsluiten. Dat zat op dat moment wel in mijn hoofd. Alleen ja, soms loopt het anders. En uiteindelijk kwam er een oplossing in de vorm van Manchester City. En vond ik het na 15 jaar ook wel, wel leuk om dat avontuur alsnog aan te gaan. Want ik had eigenlijk alleen maar de keukenkampioendivisie meegemaakt en de Eredivisie. En toen dat voorbij kwam, en het was nog niet het City van nu... Maar wel natuurlijk Premier League, wat denk ik voor voetballiefhebbers toch wel het walhalla is, als je eerlijk bent.
0: Ja, het ging dus niet om tientallen miljoenen waar het nu om zou gaan met City.
1: Nee. Ze hebben uiteindelijk wel een vergoeding betaald, maar ik denk niet dat het überhaupt een miljoen heeft aangetikt. Ik was destijds 33, dus kun je ook voorstellen dat je dan niet meer de hoofdprijs krijgt.
0: Ja. En met de onlangs overleden Kevin Keegan, dat moet toch ook wel mooi zijn geweest?
1: Ja, het was sowieso een heel illuster gezelschap. Pieter Bonetti was keeperstrainer. Die was volgens mij toen ook al in de 70. Dat was echt een legende van Chelsea, keeper, oude doelman. Stuart Pearce was assistent trainer. Nou, dat een speler die ik heel goed kende van de Panini-plaatjes nog. Uit de jaren 80 van het nationale team van Engeland. Dus het was net het nieuwe stadion. Dus eigenlijk, ja, ik viel wel met de neus in de boot. We waren net gepromoveerd. Inderdaad, Kevin Keegan als hoofdcoach. Nou, dat was ook wel iemand uit mijn jeugd die ik kende van HSV en van Liverpool uiteindelijk. Dus ja, het was wel bijzonder naast zeg maar überhaupt het spelen in de Premier League. Om ook met dat soort mensen te kunnen werken op zo'n moment.
0: Ja, mooie ervaring van 2 seizoenen. En toen kwam Heerenveen. Hoe kwam je daar terecht?
1: Ja, ik moet zeggen, Riemer en Annie kende ik nog uit de tijd dat ik met Go Ahead zelf in de eerste divisie speelde. En altijd tegen Heerenveen speelde, of veel in ieder geval. En we elkaar altijd wel tegenkwamen in een businessruimte of in een spelershome. En ja, altijd een hele leuke verstandhouding, een klik hadden. En altijd een beetje zoiets hadden van, nou, mocht ik ooit nog eens een keer op mijn oude dag... een club zoeken en het komt zo uit, dan zou het leuk zijn om nog eens een keer bij Heerenveen te spelen. Ja, en Gert-Jan Verbeek was volgens mij aan het kijken naar Newcastle, want daar speelde Heerenveen destijds Europees voetbal tegen. En toen zag hij mij daar lopen. Zo is het een beetje ontstaan, heeft hij dat intern besproken. En kom ik uiteindelijk terug naar Heerenveen. En ik moet eerlijk zeggen, na 2 jaar Engeland, Keegan was ontslagen, Stuart Pearce nam het over. Nou, daar had ik niet de beste klik mee. Dus ik vond het ook wel weer best om terug te gaan. En ja, Heerenveen was op dat moment ook nog wel vrij rustig, ook qua media en noem maar op. Dus het was voor mij eigenlijk wel een club die gewoon op het goede moment kwam.
0: Ja. Was je toen al een klein beetje aan het denken om te stoppen?
1: Nee, eigenlijk niet, want ik voelde me echt wel meer dan fit. Ik heb in Engeland in die 2 seizoenen ook... ruim 50 wedstrijden nog gespeeld, ondanks de leeftijd. En toch ook wel het tempo wat daar gespeeld wordt, wat toch wel aanzienlijk weer hoger is als ik gewend was in Nederland. En toen ik terugkwam, ook bij Heerenveen, je merkt echt wel dat het allemaal wat moeizamer gaat, zeker het herstel. Maar ik had er nog steeds heel veel plezier in. En met Europees voetbal bij Heerenveen maakte het ook nog steeds heel erg aantrekkelijk. En hadden we... Na het eerste seizoen ook echt een hele goede start met Samaras en Huntelaar. Uiteindelijk werden die in de winter verkocht en toen werd het wel wat minder, ook kwalitatief gezien. En zakte weer wat op de ranglijst, maar we hebben wel 2 seizoenen Europees voetbal kunnen behalen. En ik heb gewoon echt super mooie tijd gehad in die laatste 2 seizoenen.
0: Ja, en daarna trainersvak bij Go Ahead, bij Twente, nog even bij Nederland onder 21, Jong Twente nog. Ja, en natuurlijk Go Ahead. Ja, het was ook wel logisch dat jij weer bij je oude liefde zou terugkeren.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik inmiddels in Deventer woonde. Ik inderdaad eerst heb ik een tijdje meegetraind. En uiteindelijk is dat eigenlijk uitgemond in assistenttrainer worden onder Andries Hulderink. Samen met Michel Boerenbach. Aantal seizoenen, toen kwam Joop Gal. Nou ja, goed, dat ging wat minder. Toen ben ik uiteindelijk bij FC Twente terechtgekomen in de jeugdopleiding. Onder 19 geassisteerd, onder 17 zelf gedaan en later Jong Twente inderdaad. Ondertussen bij Jong Oranje terechtgekomen, eerst met Fred Grim, later met Art Lange. Dus trainingsvak ook wel echt een tijdje beleefd en ook echt wel heel veel plezier uitgehaald. En toen kwam ineens de oud-voorzitter van Go Ahead, Hans de Vrome, met verzoek of ik hem wilde ondersteunen bij Go Ahead op het technische vlak. In eerste instantie was het bedoeling op de achtergrond. Dat werd al heel snel een beetje naar voren geduwd. En uiteindelijk in de rol van technisch manager, technische directeur, denk ik eerder in manager. Heb ik dat 7,5 jaar ruim gedaan en hebben denk ik een hele mooie tijd beleefd.
0: Ja. En nu, hoofdscout in Deventer?
1: Nee, ik ben eigenlijk gewoon scout. Want Jan-Willem heeft mij, Jan-Willem van Dop heeft mij hoofdscout benoemd. Maar ik zei al, dan ben ik nog steeds druk met alle zakennemers. En dat was juist een van de onderdelen waar ik wel wat gast terug wilde nemen. Dus ik ben gewoon een van de scouts. En ik adviseer een beetje de aandeelhouders om, en ook de club om de rode draad een beetje te bewaken. En voor de rest heb ik gewoon wat dat betreft iets meer vrije tijd, iets meer mijn eigen agenda. En is het niet meer zo dat 24/7 voetbal leidend is. Dus dat bevalt tot op heden, dat bevalt me hartstikke goed.
0: Nou, heel goed. En fijn dat we even konden spreken over 2002, het moment van Feyenoord. En natuurlijk wat er daarna allemaal nog is gebeurd met je. Paul Bosveld, dankjewel.
1: Heel dank.
2: GPR Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De explosieve opruimingsdienst heeft geen explosief gevonden in de tas die was neergelegd bij de ingang van vliegbasis Leeuwarden. Een man dropte de tas en riep daarbij dat het een bom was. Hij werd direct aangehouden. Na onderzoek bleek de tas veilig. Wat er wel in zat, is niet bekend. Het minderheidskabinet van premier Jette hoeft niet te rekenen op steun van partijen Ja21 en Pro voor de nieuwe belastingsplannen. Daardoor is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen zijn niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden. Pro ziet liever dat de belasting over vermogen omhoog gaat. Boerenorganisatie Farmers Defence Force doet aangifte tegen premier Jette. Aanleiding is zijn uitspraak op het D66-partijcongres, waar hij het had over het op hun bek slaan van organisaties die minderheden aanvallen. Hij kwam er een dag later op terug, maar volgens FDF roept Jette op tot geweld. En het OM eist ook in hoger beroep een boete van €250... tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen. Hij zou achter het stuur hebben gemasturbeerd en een vrachtwagenchauffeur zou dat hebben gezien. Zelf ontkent Schuiling nog steeds met klem. Hij houdt vol dat hij buikklachten zat weg te masseren. Het is met een graad of 25 nog warm, maar vanuit het zuidwesten komt er bewolking en regen aan. Vanavond op meer plaatsen buien en in het oosten mogelijk onweer. Morgen 20 graden en regen.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits, meer dan 500 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Rijswijk en Knooppunt Hoogvliet ongeveer een half uur extra reistijd door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht bij Gouda. De linkerrijstrook is dicht, kost je 25 minuten vanaf Blijswijk. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagenstein 25 minuten vertraging door een spoedreparatie. En een uur vertraging op de A28 Amersfoort-Groningen tussen Wezep en Zwolle-Noord door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept. Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op candoo.nl. You can do it.
10: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
8: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. Aha, verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
17: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
18: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
19: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
20: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
21: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
22: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
23: Domino's.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
25: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
26: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
27: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
28: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
29: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
30: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
31: Goedemiddag, hoe staat Mark van Bommel erop bij de Belgen? En Michiel Kramer is nog maar net gestopt en morgen verschijnt al zijn biografie. En wij willen weten waarom.

0: Hathaway op GPR Sportradio. Het is 12 minuten over 5. Goedemiddag. Een wel heel bijzondere uitschakeling voor Irak in de Gulf Cup. Irak en Oman eindigden na 3 groepswedstrijden namelijk volledig gelijk. Niet alleen qua punten en doelsaldo, maar ook wat betreft gemaakte doelpunten en het aantal gele en rode kaarten. Geen enkele statistiek konden landen van elkaar scheiden en dus moest het lot bepalen wie er doorging. En dat ze zelfs qua kaarten gelijk eindigden, kwam door een opvallend moment in de slotfase. Een speler van Oman trok na een doelpunt namelijk zijn shirt uit en kreeg daarvoor geel. En zonder die kaart had Oman op basis van fair play boven Irak gestaan. Ja, en was een loting helemaal niet nodig geweest. Door juist die gele kaart stonden beide landen ook op dat vlak dus precies gelijk. In een persruimte in het Saoedische Jeddah gingen vervolgens 2 balletjes in de schaal. En het balletje met het kaartje van Oman werd getrokken. Waardoor Oman dus verder mag en Irak naar huis moet. Ja, lotingen binnen het voetbal. Ja, we hebben het eerder meegemaakt, 1954. Turkije plaatste zich voor het WK ten koste van Spanje door het lot. 1968, Italië halve finale op het EK tegen de Sovjet-Unie. Italië mocht door, sterker nog, Italië won uiteindelijk het toernooi. Won in de finale van Joegoslavië. En ook een Nederlandse club heeft er een keer mee te maken gehad in 1969. PSV, uitgeschakeld in de Europa Cup 2 door het lot. Roma had de goede kant, ja. Ja, er is een keer geloot op het WK 1990, maar ja, dat ging om niet zoveel. Het ging namelijk om wie er in de pool tweede of derde werd. Uiteindelijk werd Ierland tweede. Nederland ging als een beste nummer 3 ook nog door op het WK 1990 in Italië. Ja. Goed, zometeen hier op GPR Sportradio gaan we het onder meer hebben over Mark van Bommel. Hoe staat hij erop bij de Belgen? Hij begon in ieder geval uitstekend, want zijn eerste duel als bondscoach van de Rode Duivels leverde een 2-0 overwinning op Italië.
1: God, nu moet je het doen, Mika. Je moet het nu doen, Mika. En waarom? Oh, mooi gedaan. Ik weet niet of het helemaal de bedoeling was, maar de poort ging open. De poort naar de hemel voor Mika God, zijn eerste goal voor de Rode Duivels. En de eerste goal ook voor Mark van Bommel als bondscoach van België. Luke Bakio, hoe snel is die? Snel genoeg om Tonali te verschalken. Er komen veel Italianen terug. Daar is het schot. Luca Bacchio heeft helemaal niemand nodig. Maakt een schitterende goal.
2: GPR Sportradio.

0: Red Hot Chili Peppers en Other Side op GPR Sportradio. Morgen verschijnt het boek Michiel Kramer. En daarom wordt uitgebreid teruggeblikt op de lange carrière van de oud-spits van onder meer ADO Den Haag, Feyenoord en RKC. Maar ook de man achter het opvallende imago. Kramer stond niet alleen bekend om zijn doelpunten, maar ook om zijn uitgesproken mening en de nodige rilletjes binnen en buiten het voetbal. Ja, het boek heet simpelweg Michiel Kramer en wordt aangekondigd met de tekst misschien wel de laatste cultheld in de Eredivisie. We gaan er eens over praten met de auteur van het boek, André Valkeman. André, goedemiddag.
1: Hallo, hoi.
0: Ja, waarom vond jij Kramer interessant genoeg om een biografie over te schrijven?
1: Ik denk dat hij is geen international, hè, dus hij zat zelf ook niet direct te springen. Maar hij heeft natuurlijk heel veel bijzondere momenten meegemaakt in de Eredivisie. En ik denk vooral, je had het over zijn imago en zijn uitspraken. Dat spreekt wel tot de verbeelding. Juist omdat hij iedereen gewoon voor repliek dient en zijn waarheid vertelt. Dat is zeldzaam, denk ik, nog in het profvoetbal.
0: Ja. Gaat hij na dit boek nog ergens aan de slag komen?
1: Er gaan wel wat deurtjes dicht, denk ik, voor hem. Ja, dat klopt.
0: Ja. Hey, als ik aan Kramer denk, dan denk ik ook meteen aan dat broodje koket. Een beetje, ja, zeg het eens. Dat komt natuurlijk uitgebreid in het boek aan bod. Maar wilde hij er eigenlijk wel over praten?
1: Nou, niet voor niets heb ik als ondertitel, daar moest ik ook een beetje voor vechten, gekozen. Het boek dat niet broodje koket mocht heten. Oh, ja, daar zit eigenlijk, denk ik, de hele thematiek in gevangen. Want hij wilde er in beginsel niet over praten. Dus ik werd gebeld om dit boek te schrijven door Marieke Derksen, de dochter van Johan, die de Insight uitgeverij bestiert. En die zei ook letterlijk, ja, er is alleen één probleem. Daar waar iedereen het van kent, daar wilde hij het eigenlijk niet over hebben in het boek. Maar jij ziet maar hoe je het erin frituurt. En toen hing ze op. Dus dat was ook mijn opdracht. Ja. Het is uiteindelijk gelukt, maar via een lange weg.
0: Ja, ik weet wel, ik was bij die wedstrijd aanwezig. En wij hadden er toen na de rust, zagen wij hem zo lopen. En eigenlijk omdat we het erover hadden, werd het ook uitgebreid in beeld genomen. En, ja.
1: Ah, toch, maar ja. Je hebt het goed dat ik jou nu uitgerekend, jou nu even bel. Want toen het boek geschreven was, dacht ik, ik had nog één hoofdstuk willen toevoegen. En dat is, ja, welke cameraman zag hem dat broodje eten? Of wie heeft dat gezien van Fox Sports, was het toen nog?
0: Ja, het was een Fox Sports, ja. Ik deed de presentatie toen bij die wedstrijd. En wij zagen hem een beetje, want spelers lopen het veld op, niet zo ver van de desk waar we dan staan in de Kuip. En ja, toen zagen we hem zo lopen met dat broodje. En toen kregen wij het erover. En toen werd het dus ook in beeld genomen zo. Dus
1: maar wie van jouw collega's was de eerste die het zag dan? Weet je dat nog?
0: Nee,
1: was je dat zelf?
0: Nee, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee.
1: Maar want dat heeft natuurlijk wel heel zijn imago. Als dat niet opgevallen was bij Fox Sports.
0: Ja.
1: Want je neemt niet alle wisselspelers in beeld.
0: Nee.
1: Dan had dit ook nooit zo aan hem gekleefd, denk ik. Dat het nu gebeurd is.
0: Ja. Goed, het broodje koket, daar gaat het dus een klein beetje over. Waar gaat het nog meer over? Gooi je gewoon wat namen op met spelers, met coaches, maar met wie jij gewerkt heeft?
1: Ik ben begonnen met ik maak er een wisselvertelling van. Ik ga hem de laatste twee seizoenen van zijn carrière volgen. En wat hij daarin nog meemaakt. Daar raakte hij in het begin, dat is twee seizoenen terug in de Eredivisie, raakt hij geblesseerd op een training. En dat is atypisch voor Kramer. Daar heeft hij zich een keer toch de mond laten snoeren. Dus de persafdeling wilde niet dat hij vertelde wat er nou gebeurd was. Maar toen heeft hij eigenlijk gewoon ruzie met de technische staf gehad. En toen heeft iemand uit de staf hem verwond. Ik ga niet alles prijsgeven. Maar dat is toen op mijn training gebeurd. En eigenlijk een assistenttrainer heeft hem toen verwond.
0: Okay.
1: Waardoor hij niet kon spelen. Ja.
0: Ja.
1: Dat is een ruzie geweest. Dat moet je maar in het boek lezen. Dat is een spanningsboogje.
0: Ja, dat is een goede
1: en daartussendoor ga ik terug naar het verleden van Kramer met hem. Dus ik ben ook op heel veel plaatsen geweest waar hij gevoetbald heeft.
0: Ja. Want eigenlijk, als ik een beetje door de regels heen. Hij heeft natuurlijk een liefde voor voetbal. Maar hij heeft een beetje een afkeer tegen, nou, hoe moet ik het noemen, het nepgedrag in de voetbalwereld?
1: Ja, de mensen inderdaad staan er niet zo aan. En dat neppen zit denk ik voor hem in dat er heel veel achter je rug om je gesproken wordt. En iemand zegt tegen je, je hebt een contractverlenging, maar aan het einde van het seizoen blijkt het dan toch weer helemaal anders te zitten. Een man, een woord, dat is hoe Kramer het graag ziet. En zo is dat niet altijd in de voetbalwereld, ervaart hij.
0: Ja. Hoe kijkt hij eigenlijk zelf terug op zijn carrière?
1: Ik vermoed, ja, hij zegt altijd, het is zoals het is. Hij had diep van binnen wel langer bij Feyenoord willen zitten. En hij zegt ook wel, als ik het karakter had gehad van een Toornstra of die er ook misschien net tegenaan hikte, of ze dat niveau van Feyenoord wel of niet aankonden, die konden wel op de bank gaan zitten en hun kans afwachten. En wat in zijn karakter zit, is dat hij dan natuurlijk het conflict zocht met de trainer. Ook met Giovanni van Bronckhorst toen.
0: Ja. Want eigenlijk zijn rol als pinchhitter, daar kun je eigenlijk best wel lang opteren. Dan ben je misschien inderdaad niet de eerste spits, maar er zijn genoeg wedstrijden waar jij met je speciale karakter voor, van dienst kan zijn.
1: Ja, als je hem afzet bijvoorbeeld tegen een Weghorst, en zoals Van der Gijp heeft ook wel eens over hem gezegd, dat hij eigenlijk een betere techniek heeft dan Weghorst. In een boek zet ik ook een boom op dat eigenlijk ze twee qua speltype dezelfde voetballers zijn. Maar ik noem dan de een de these en de antithese. Dus de een wil niet op de ander lijken. Maar dan kom je er uiteindelijk wel achter dat de these Weghorst dus 50 interlands heeft en de antithese 0. Dus ja. Hij heeft door zijn karakter misschien niet alles eruit gehaald, denk ik.
0: Wat is het meest opmerkelijk dat je te weten bent gekomen over Michiel Kramer?
1: Wat ik een heel romantisch en mooi verhaal vond, dat zit hem ook nog in zijn vader. Zijn vader was supporter, die heeft alle Europese wedstrijden in 1970 gezien. Feyenoord op de top, toen is hij ook besmet geraakt met dat gen. Dat zit gewoon in zijn DNA. En in 1999 stond hij op de Coolsingel, toen Feyenoord na jaren weer kampioen werd, met Leo Beenhakker als trainer. En toen op de armen of op de schouders van zijn vader. En het volgende kampioenschap ziet die vader daar zijn eigen zoon staan met de schaal. Dat vond ik een waanzinnig mooi verhaal. Ja. Hoe vaak gebeurt dat nog?
0: Ja, dat, heel romantisch, ja. Leuk. Fijn dat je ons even wilde bijpraten over het boek. Hoe gaat het morgen gepresenteerd worden?
1: De grootste lancering is eigenlijk dat Michiel bij Vandaag in Zeist zal zitten. Dus daar wordt het boek groots aangekondigd. Maar dat zal op vrijdag zijn.
0: Ja. Ik zie het ook wel gebeuren dat hij daar misschien met enige regelmaat wel aanschuift. Ik bedoel, hij heeft toch al een beetje geroken aan het, ik zou bijna zeggen, het analyseren, het aanschuiven in talkshows.
1: Ja, ken jij het programma een beetje?
0: Ja, ik bedoel,
1: want hij zit aan de bar.
0: Hij zit
1: aan de bar. Dan moet je een koekoek doen. Hij beweert dat hij dat niet gaat doen. Dan zal hij volgens mij de eerste zijn op de kruk die dat weigert.
0: Ja,
1: Boris Becker heeft het wel gedaan.
0: Ja, en Michiel Kramer.
1: Maar Michiel Kramer, die weigert. Ja.
0: Nou, wie weet, als hij dan met een paar goede teksten komt, dan gaat hij misschien echt wel vaker aanschuiven.
1: Heeft wel iets wat Van der Gijp ook heeft. Ja. Een beetje dat onnuchterende.
0: Ja, exact.
1: Het relativerende. Ja. Dat heeft hij zeker, ja.
0: Goed, ik heb hem in ieder geval altijd graag geïnterviewd. Altijd goed voor een paar teksten. En daar heb je ook van mee kunnen profiteren als auteur van het boek, Michiel Kramer. André, zeker. Dankjewel. André Valkerman was dat over de biografie dus van Michiel Kramer.
2: GPR Sportradio.

0: Utrechtse ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
7: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
8: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
9: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
7: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op candoo.nl. You can do it.
10: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
17: Ik heb hier de biefstuk Bali.
18: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
17: Geniet ervan.
16: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering.

0: tijd om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepe. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze was 50 en al een tijd ziek. Cornelissen schreef bestsellers over taal en is op dit moment op tv te zien als jurylid bij De Slimste Mens. De VVD wil kleine spaarders ontzien bij de plannen met box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf 30.000 euro vermogensbelasting te heffen. Voor de kleinere spaarder zou een alternatief moeten worden gezocht, vindt ook het CDA. Steeds meer mannen halen hun leraardiploma voor op de basisschool. Vorig jaar kregen bijna 900 mannen hun papiertje. Dat is het hoogste aantal in jaren.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen moet je rekening houden met de meeste vertraging. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Ketelplein. Daar 40 minuten extra reistijd. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht een uur vertraging. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Daar zijn nu twee rijstroken dicht en dat kost je ook ruim een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum veroorzaakt een spoedreparatie bij Hagestein 25 minuten oponthoud. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier.
2: GPR Sportradio.
5: De Sound of Sport.
2: Twan van Peperstraten.
6: Hebben wij hem over het hoofd gezien? Misschien. Hij werd in ieder geval bondscoach van de Belgen, Mark van Bommel. Hij begon met een 2-0 zege op Italië, gevolgd door een nipte 1-0 nederlaag tegen Frankrijk. Hoe staat hij erop bij onze zuiderburen? GPR.

0: Maroon 5 en What Lovers Do. 11 minuten over 5:30. Dit is GPR Sportradio. Hij staat inmiddels weer online vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten. De nieuwe autosport aan tafel. Je kunt hem beluisteren via je favoriete podcast-app. Rick Winkelman gaat er in gesprek met Formule 2-coureur Laurens van Hoepen en met Europa Cup 3-coureur René Lammers. Inderdaad, zoon van. En die is goed in vorm.
1: Even naar de Eurocup 3. Ja. Want jij had daar een goed weekend. Je allereerste pole. Allereerste overwinning.
2: Ja.
1: Zo'n beetje aan het einde van het seizoen. Dus dat blijft lekker hangen dan bij iedereen. Hè?
2: Ja, zeker weten. Het was 4 keer tweede geëindigd in de races. Dus ik zat wel op een punt van, wanneer komt hij nou? Maar ja, super blij om mijn eerste pole te hebben en de eerste overwinning. En ik ben blij om het eindelijk af te sluiten, zeg maar zo. We hebben nog 2 races te gaan, maar het is wel fijn.
1: Is jij nu tweede in het klassement?
2: Ja, inderdaad. 2e in het klassement en 1e van de rookies. Degene is al kampioen geworden, dus het kampioenschap winnen gaat er niet meer worden. Maar als ik het meeste eruit haal voor de laatste 2 races en nog 2e en 1e in het rookie klassement kan eindigen, zou ik daar blij mee zijn.
1: Ja. Ben je ook tevreden over het seizoen? Of knaagt het dan toch dat je niet alles hebt gewonnen, zeg maar?
2: Tuurlijk is het doel altijd om kampioen te worden, maar aan de andere kant, als ik kijk naar de pace die ik heb en van de stappen die ik heb gemaakt ten opzichte van het begin van het seizoen, kan ik daar gewoon blij mee zijn en ben ik tevreden met wat we hebben gedaan.
1: Ja, Laurens is al wat verder als jij in zijn ontwikkeling als coureur, maar hoe kijk jij naar jouw eerste, toch echt serieuze autoracejaar?
2: Voor mij was het wel een knop omzetten vanuit het karten. Er waren een aantal nieuwe dingen die ik moest leren waar ik nog niet gelijk echt heel snel genoeg de knop voor omdraaide, waardoor mijn eerste seizoen een stuk minder ging. Uh-huh. Alleen toen ik realiseerde dat ik gewoon echt de knop moest omdraaien en gewoon allemaal nieuwe dingen moest leren en misschien wat meer op de simulator moest zitten thuis en zo. Toen ging het al gelijk een stuk beter.
0: René Lammers en Laurens van Hoepen dus te gast in een nieuwe autosport aan tafel. Nu te beluisteren via je favoriete podcast-app.
3: GPR Sportradio.

0: Communards and Never Can Say Goodbye. 14 minuten voor 6. Mark van Bommel is een periode als bondscoach van België uitstekend begonnen. Bij zijn debuut werd Italië met 2-0 verslagen met mooie goals van Mika Gods en Luca Bacchio.
1: Gods, nu moet je het doen, Mika. Je moet het nu doen, Mika. Oh, mooi gedaan. Ik weet niet of het helemaal de bedoeling was, maar de poort ging open. De poort naar de hemel voor Mika Gods. Zijn eerste goal voor de Rode Duivels. En de eerste goal ook voor Mark van Bommel als bondscoach van België. Luca Bacchio, hoe snel is hij? Snel genoeg om Tonali te verschalken. Kan maar veel Italianen terug. Daar is het schot. Luca Bacchio heeft helemaal niemand nodig. Maakt een schitterende goal.
0: En zo wonnen de Belgen dus met 2-0 van Italië. De tweede wedstrijd van Van Bommel ging wel nipt verloren tegen Frankrijk. Hoe staat hij erop bij onze zuiderburen? Ik praat erover met Thomas Rijsman, die veelvuldig werkt als eindredacteur bij Sportza en VTM. Ja, Thomas, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, toch maar gelijk even die vraag. Hoe staat hij erop bij onze zuiderburen?
2: Heel erg goed, moet ik zeggen. Een vliegende start, ondanks de nederlaag tegen Frankrijk. De verhalen in de kranten, in de pers, bij de analisten zijn lovend. Ze zijn als een kind zo blij met Mark van Bommel, en zeg ik oprecht.
0: Ja, en waren ze dat ook al voorafgaand aan de wedstrijden? Waren ze gewoon zijn eerste kennismaking al gewoon zo goed?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zelf een soort Neder-Belg. Maar in België denk ik dat ik een Nederlander ben, terwijl ik officieel een Belg ben. En ik merk wel als ik daar ben, Belgen kijken wel een beetje op tegen Nederlanders. Dat is een feit, daar kun je niet omheen. Er is een soort natuurlijk... Nederlanders zijn een soort natuurlijke autoriteit voor Belgen. Dus ik denk dat ze bij het aanstellen van Van Bommel al dachten van... we hebben een goeie, we hebben er één te pakken.
0: Had jij dat ook? Had jij gelijk al vertrouwen in de aanstelling van Van Bommel?
2: Als ik heel eerlijk ben, als mijn persoonlijke mening niet per se. Ik heb van heel dichtbij meegemaakt als eindredacteur van Rondo, talkshow in Nederland. Of hier bij Ziggo natuurlijk. Zijn jaren bij PSV. Ik vond dat Van Bommel daar een beetje ingewikkelde indruk maakte. Daarna is hij natuurlijk wel heel succesvol geweest bij Antwerpen. Dat heb ik een beetje op afstand moeten volgen. Dus ik weet daar niet van de hoed en de rand. Maar daar heeft hij het gewoon goed gedaan met een kampioenschap. Bij een club die al heel lang niet kampioen was geworden. Maar ik was twijfelachtig over Van Bommel. Hij is ook al een tijdje uit het vak. Maar hij maakt wel een hele evenwichtige indruk. Dat moet ik toegeven.
0: En zijn staf, wat vind je daarvan? Boudewijn Zende, Reinier Robbenmond en, heel slim, een Belg erbij, Maarten Martens.
2: Ja, en ik moet je heel eerlijk zeggen dat het een beetje aan mij voorbij was gegaan dat onze linksbuiten, Zende, dat hij erbij zat. Ik zag bij de wedstrijd zijn blonde haren ineens wapperen bij een doelpunt. Ik dacht, verrek, die zit er ook bij. Ja. Maar ik denk dat hij daar gewoon een hele goede mix heeft gemaakt van inderdaad een Belg, mensen die hij vertrouwt. Dus dat zit wel goed, denk ik. Daar kan hij wel mee door.
0: En hij kwam natuurlijk ook heel sympathiek over toen er nog werd gevraagd over zijn zoon Ruben, hè, dat hij zo excelleert bij Oranje.
2: Ja, ik moet zeggen dat hij. Ik las ergens en ik denk dat klopt. Verbeter me als jij meer informatie hebt. Maar dat hij echt. Hij heeft clubs afgehouden, aanbiedingen, Mark van Bommel. Zodat hij dichter bij het herstel van zijn zoon kon zijn. Dat hij dichter in de buurt bij Ruben kon blijven. Zodat hij beter kon gaan herstellen. En ik vond dat eigenlijk wel. Menselijk gezien vond ik dat een prachtige keuze die hij maakt. En nou hoeft Mark van Bommel natuurlijk ook financieel hoeft hij niet. Ik denk dat hij ook wel heel zelfverzekerd is over zijn eigen kunnen. Dus dat hij gewoon dacht, ik kan nog wel even wachten op die volgende kans. Ja. Maar ik vond het wel een mooi verhaal als dat echt zo is gegaan.
0: Dat is absoluut zo. Ik heb de laatste keer een dinertje met hem gehad. En inderdaad, toen vertelde hij dat ook. Toen zat Ruben nog vol in de revalidatie. Het zou gewoon echt nog maanden gaan duren toen. En hij was ook echt zo vol lof over zijn zoon. Ja, dus oogappeltje. De Belgen überhaupt, Mika Gods bijvoorbeeld, hoe belangrijk is hij voor deze ploeg?
2: Nou, het is best wel opmerkelijk dat Mika nu echt ook een doelpunt heeft gemaakt natuurlijk tegen Italië. Hij zat er afgelopen WK gewoon niet in de selectie. Ja. Hij was niet mee. Toen maakte hij deze zomer natuurlijk de transfer van Ajax naar Paris Saint-Germain. En ik weet nog goed dat ik een redactievergadering had voor een talkshow die ik in België maak. Die niet per se over sport gaat, maar over alles in de actualiteit. En dat ik zei van, jongens, er gaat een speler naar een van jullie, een Belg, gaat gewoon naar een van de grootste grootste clubs ter wereld op dat moment. Ik denk, moeten we het daar niet over hebben? En ze keken me een beetje glazig. Ze keken me echt een beetje glazig aan. Van ja, joh, is dat nou zo bijzonder? En niet omdat ze heel veel gewend zijn in België, maar omdat ze bescheiden zijn. Maar ik moest er echt op wijzen dat het wel echt een speler is van de toekomst. En dat ze die maar goed in de gaten moeten gaan houden. Van Bommel heeft hem erbij gehaald, meteen belangrijk gemaakt. En hij heeft concurrentie natuurlijk van Doku, die toch al een paar jaar de reputatie heeft van dit moet de grote ster worden. Na de gouden generatie, dat moet de grote speler worden. Na de Bruyne, na Dries Mertens, nou, noem ze allemaal op, de grote spelers. Ik vergeet er een hele hoop.
0: Ja, Vertonghen, Vermaelen, Witsel.
2: Ja, noem ze maar op, de gouden generatie allemaal. Het zijn er ongelooflijk veel als je erop terugkijkt. Dus Doku wordt nog steeds wel een beetje gezien als de grote man op links. Maar ik denk dat Mika Gods nu wel echt stevig op de deur klopt om de concurrentie aan te gaan. En dat is een goed begin voor Mika. Ja. Zeker weten.
0: Nog één naam van die gouden generatie even noemen. Thibaut Courtois, de doelman. Is het tijdelijk dat hij er even niet bij is? Is er een definitieve streep door hem gegaan?
2: Nee, zeker geen definitieve streep. Hij heeft gewoon gezegd van hij is een dagje ouder. Hij wil gewoon nu even goed fit blijven. Dat betekent gewoon goed presteren bij zijn club Real Madrid. En er is gewoon een goede afspraak gemaakt met Mark van Bommel. Van Nations League gaan we het even zonder jou doen. In goed overleg met goedkeuring van Thibaut Courtois. Ik kan me niet voorstellen dat Mark van Bommel, als Thibaut straks weer beschikbaar is, dat hij hem er gewoon bij haalt. Maar er is ook naar de pers toe gecommuniceerd door zowel Courtois als van Bommel. Van luister, ja, als hij weer beschikbaar is, moet hij wel op dat moment gewoon wel weer in vorm zijn. Het is niet de zekerheidje dat hij dan zomaar weer de eerste keeper is. En het kan zijn dat hij dan als tweede of derde keeper aansluit. Maar we hebben Courtois ook alweer zien keepen dit seizoen, ook in de Champions League. Het is en blijft naar mijn smaak, maar wie ben ik? Nog steeds de beste keeper ter wereld. Wauw, wat een speler is dat.
0: Ja, absoluut, absoluut. Vrijdag, Turkije. Die zijn niet al te best begonnen in de Nations League. Dus nee. De Belgen dik favoriet.
2: Ja, laten we dat maar eens zeggen. Een beetje op z'n Hollands, een beetje op z'n Van Bommels. België is gewoon favoriet. Ik denk met die houding lopen ze ook het veld op nu. Van Bommel heeft gekozen voor ga met 130 kilometer de snelweg op, zeggen ze in België. Want alleen als je hard rijdt kun je geflitst worden. Dat is een beetje de beeldspraak die gebruikt wordt in België. Ze hebben er zin in. Het is gewoon leuker om naar te kijken. De energie is goed in de ploeg. De pers zit nu nog achter Van Bommel. Dus laten we hopen dat het nog lang blijft duren.
0: Dankjewel. Fijn dat je ons even te woord wilde staan. Thomas Rijsman was dat. Veelvuldig werkzaam als eindredacteur bij Sportza en VTM. Over hoe Mark van Mollen opstaat bij onze zuiderburen. Dit is GPR Sportradio met nu Coldplay.

0: Coldplay, Higher Power. Het is 6:03.
1: GPR Sportradio.
0: Er wordt vandaag gevoetbald door de vrouwen in de Europa Cup. Vanavond 6:00 speelt PSV uit tegen Fortuna Jeuring. En Feyenoord speelt 6:00 uit tegen Vålerenga. De Ajax-vrouwen die begonnen 4:00 aan hun wedstrijd tegen Aktobe in...
2: Kazachstan.
0: Kazachstan, ja. Want Devin, de eerste wedstrijd in Amsterdam... eindigt in een 8-0 overwinning voor de vrouwen van Ajax. En dan vraag ik me af, het telraam, is er dat vandaag bijgekomen?
2: Nee, absoluut niet juist. Je zou zeggen, het is een walk in the park, net als vorige wedstrijd. Maar dat was het verre van. Het was eigenlijk een wedstrijd met heel weinig kansen. Tot in minuut 83 van buiten de 16 een fantastische draai. Morgan Rees schiet hem over de keeper. En dan denk je, nou fijn, Ajax heeft gewonnen. Maar nee, Morgan Rees die speelt voor Aktobe. En het bleek het enige doelpunt van de wedstrijd. Dus
0: na de 8-0 overwinning thuis verlies je uit met 1-0.
2: Ja, het is toch wel voorzichtig een blamage te noemen.
0: Ja, en hoe lang moeten ze terugvliegen?
2: Ja, het is dus nog 12:00 terug vanuit Kazachstan. Ik denk niet dat het heel gezellig wordt in het vliegtuig.
0: Goed. Je hoort het dus hier allemaal. Ach. Nou, afhaal. Moeten we het maar niet te lang over hebben.
1: GPR Sportradio. This ain't no disco.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelis is overleden. Ze was 50. Ze leed al een tijd aan kanker. Cornelissen begon in het theater en schreef ook bestsellers als Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar volgde ze Maarten van Rossum op als jurylid bij De Slimste Mens. De nieuwste reeks is momenteel op televisie. De VVD wil bekijken of kleine spaarders kunnen worden ontzien bij de plannen met box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf 30.000 euro vermogensbelasting te heffen. Dat was eerder 60.000 euro. Net als de VVD vindt ook het CDA die regeling voor mensen met kleine vermogens ongelukkig en hint op een alternatief plan. Er komen steeds meer meesters op basisscholen. Afgelopen jaar haalden bijna 900 mannen hun bevoegdheid en dat is het hoogste aantal in jaren. 10 jaar geleden was ongeveer 1 op de 7 nieuwe leraren een man. Nu is dat 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen graag dat jongens een rolmodel voor de klas zien. En een bekende Turkse nieuwssite moet sluiten. Volgens een rechter maakt de site propaganda voor de LHBTI-gemeenschap en ondermijnen veel berichten de gezinsstructuur. Er is al een lange tijd onrust in Turkije omdat het land hard optreedt tegen de gemeenschap. Zo waren er eerder invallen bij LHBTI-organisaties en werden honderden demonstranten opgepakt. Er komen vanuit het zuidwesten buien en bewolking aan. Vanavond gaat het op veel plekken regenen en vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen rond de 20 graden en regen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden heel langzaam korter, maar bij elkaar toch nog wel zo'n 400 kilometer. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 20 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar sta je een half uur in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een half uur vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam, daar is de vertraging ook een half uur tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuten extra reistijd op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein door een spoedreparatie. En opvallend veel vertraging weer op de N233 Veenendaal-Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen ruim 3 kwartier extra reistijd.
4: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
18: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
19: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
20: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Soms wil je zeggen...
23: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
22: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
26: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
27: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
28: Honor the craving.
27: Domino's.
1: GPR Sportradio.
29: Sportradio.
1: Twan van Peperstraten.
30: Goedenavond, zometeen de stand van zaken bij de nummer 14 van de keukenkampioendivisie Helmond Sport. En het verhaal van het grote Manchester City. Daar hangt een behoorlijke sluier over al die mooie successen van de afgelopen jaren.

0: Sniffin' the Tears, Driver's Seat. 13 minuten over 6. Goedenavond. Dit is GPR Sportradio. Ja, en morgenavond, 8:15, dan speelt het Nederlands elftal zijn derde wedstrijd in de Nations League. 8:15 in Thessaloniki is Griekenland de tegenstander. En die wedstrijd is hier morgenavond integraal te beluisteren op GPR Sportradio. Met het commentaar van Diederik van Zessen en Jacob van Katwijk. Ja, het is dus een lange interlandperiode. 4 wedstrijden spelen de nationale teams daarin. En dat is dus even wennen voor iedereen. Ja, in de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef en Maarten Wijfels ging het erover dat het misschien ook wel slecht zou kunnen uitpakken voor de landskampioen uit Eindhoven.
1: Dit zou wel eens een groot probleem kunnen worden voor PSV.
2: Dat je te veel internationals hebt.
1: Ja, in deze interlandbreek kijk, ik weet niet of ze het gedaan hebben, want ik ben niet in Nederland nu. Maar als ik Feyenoord was, of Ajax. Ik weet niet hoeveel internationals die precies missen, maar het zullen er minder zijn dan in Eindhoven. Nou, werkelijk, een gouden kans, hè, om dingen in te slijpen. En in Eindhoven kun je eigenlijk niks doen deze dagen. Nee, het is wat je zegt. Ze hebben meer stafleden dan spelers.
2: Johan heeft het even op een rijtje gezet ongeveer. Er nog rondloopt bij de topclubs dan. PSV heeft 2 keepers. 1 verdediger, Flamingo. 1 middenvelder, Mijnans. 1 aanvaller, Bro Hansen, die nog aan het systeem moet wennen, is 17. En op de weg terug zijn Lammers en Owaissa. Dus die komen van een blessure terug. Feyenoord heeft 4 keepers, 5 verdedigers, 4 middenvelders en 2 aanvallers. En Borges en Van Persie zijn nog niet helemaal fit, voor de break. Dus dat is een aardige groep waar je mee kan werken natuurlijk.
1: Ja.
2: Ajax, 1 keeper, Heerkens, 5 verdedigers, 4 middenvelders, 4 aanvallers en nog niet helemaal fit, Berghuis en Henrique.
1: Nou, maar even serieus. Laat ik het zelfs omdraaien. Als Feyenoord en Ajax hier nu niet hun voordeel uithalen, dan hebben ze het niet goed gedaan.
3: GPR Sportradio.

0: Simple Plan, Your Love is a Lie. GPR Sportradio, we gaan het eens hebben over de keukenkampioendivisie. Want Helmond Sport kent een wisselvallige start van het nieuwe seizoen daar. De ploeg van de nieuwe trainer Frederik Frans staat na 8 wedstrijden met 8 punten op de 14e plaats. En opvallend is vooral het enorme verschil tussen thuis- en uitwedstrijden. In het eigen stadion is Helmond Sport nog ongeslagen, terwijl alle 4 de uitwedstrijden verloren gingen. Bijvoorbeeld onlangs in Maastricht tegen MVV 2-0 verlies. Ondanks een flink aantal kansen voor de Helmonders.
1: Andersluis, bal diep. Er is wat ruimte voor de voorzet en daar is de kans. En daar wordt die kans gemist door Tariq Esakati. In de openingsfase meteen al een hele grote mogelijkheid voor Helmond Sport. Sierra legt terug en dit moet hem zijn. En dat is hem ook. 1-0 voor MVV. Vol met wat geluk toch nog misschien Esakati. Die ontwijkt daar de tackle van Boulan. En dan heeft Esakati een hele grote kans om te gelijkmaken. Maar moet hij die bal wel een keer in het doel schieten. En dat lukt hem niet. Van beweging. Het gaat maar door. Sierra van afstand 2-0. Helmond Sport verliest voor de 4e keer op rij een uitwedstrijd.
0: Ja, 2-0 dus tegen MVV. En vrijdag wacht dan ook nog eens een keer thuis de koploper Heracles Almelo. Tijd om de balans op te maken met Helmond Sportvolger en maker van de podcast Door een Rode Bril, Martijn Smeets. Martijn, goedenavond.
2: Ja, Twan, goedenavond.
0: Eerst maar eens even op de plek waar Helmond Sport op dit moment staat. 14e, had je dat verwacht? Valt het mee? Valt het tegen?
2: Dat is een goede vraag. Nou, weet je wat het is? Bij Helmond Sport zijn natuurlijk eigenlijk jaarlijks wel heel veel wisselingen weer in de selectie. Er staat wederom een hele jonge groep. Dus je kunt je afvragen of je daarvan mag verwachten dat die nou vrij snel in het seizoen al hoger terecht staan, natuurlijk. Ja, kun je wel afvragen. Ik vind wel dat er goede inkopen gedaan zijn. Maar ja, wat ik zeg, het is een hele jonge groep. Dus ja, die gaan ook fouten maken. En dat zie je.
0: Ja, en is met die jonge groep misschien ook wel de verklaring gevonden, het verschil tussen uit en thuis, dat zo enorm is?
2: Ja, daar lijkt het misschien wel op, hè. In de thuiswedstrijden, dan zit er het publiek achter. En de sfeer in Helmond is goed in het nieuwe stadion. Ik weet niet of je er al een keer geweest bent.
0: Nee, ik ben er nog niet geweest, moet ik eerlijk zeggen. Nou, sorry.
2: Zeker een keer komen. Maar die sfeer die zit er gewoon heel erg in. En je merkt dat de supporters dan de ploeg wel over een dood punt heen kunnen helpen. Ja, en dat mis je in de uitwedstrijden.
0: Ja.
2: Maar, daar wil ik wel even bij zeggen natuurlijk, dat je in die uitwedstrijden vaak wel heel goed voetbalt. Want je haalt net de wedstrijd tegen MVV bijvoorbeeld aan. Maar dat was ook uit bij Roda. En vooral uit tegen Den Bosch. Dus bijna een wonder dat je die wedstrijden verliest.
0: Ja. Frederik Frans, ja, de nieuwe hoofdtrainer. Wil met veel energie, met intensiteit spelen. Zeg maar, hoe staat hij erop bij jullie?
2: Nou, Frederik Frans is een jonge gast. Een jonge trainer. Die zelf uitstraalt wat hij van zijn ploeg wil. En dat is ook weer iets waar eigenlijk wel perfect een beetje bij Helmond en de club, zeg maar, past. Hè? Gewoon strijden, passie, tot het gaatje gaan en dan hopen dat je de resultaten haalt.
0: Ja.
2: Dus tot nu toe past dat goed.
0: Ja, hij komt dus van jong KV Mechelen, maar Mechelen en Helmond, dat is een beetje één, hè, tegenwoordig.
2: Ja. Ze noemen het dan de zusterclub, hè? Maar wij voelen ons af en toe wel een beetje klein KV. Ja. Daarbij, ja, je kunt je bijna afvragen, moeten we niet heel erg opletten dat we onze eigen identiteit gaan verliezen? Maar goed, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, de samenwerking is er wel, heeft er wel voor gezorgd dat wij als club natuurlijk nog bestaan. Want een jaar of 5, 6 geleden stond Helmond Sport wel echt heel slecht voor natuurlijk.
0: Ja. Jij zei al, een paar goede aankopen, een paar goede nieuwe spelers zijn binnengekomen. Noem eens wat namen.
2: Nou, de jongens die binnen zijn gekomen, denk aan Joep van der Sluis, een hele goede voetballer. Dean Huiberts, momenteel geblesseerd, maar maakt een hele goede indruk in die eerste wedstrijden. Mauro Leenaerts, natuurlijk topscorer van nu, van Helmond Sport met 3 doelpunten, weliswaar vaak als invaller. Maar één jongen die ik eigenlijk uit die selectie toch wel even extra veren achterin wil geven, is eigenlijk Tijn Landheer. De jongen komt uit de eigen jeugd, die is 19. En die is in het begin van het seizoen eigenlijk in de basis gekomen, omdat Floor van den Einde niet helemaal fit was. En die jongen doet het zo ontzettend goed. En die heeft eigenlijk na 2 weken meteen zijn eerste profcontract verdiend. En dat is echt een speler voor de rest van Nederland ook om die in de gaten te gaan houden. Want wat die neerzet op 19-jarige leeftijd is echt heel knap.
0: Ik denk dat wij die heel snel een keer gaan bespreken op de vrijdagavond bij ESPN.
2: Ja,
0: dat
2: lijkt me een heel goed idee.
0: Ja, de doelstelling. Is na competitie, play-offs haalbaar?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Weet je, dat is het leuke van de KKD, denk ik. Hè? Elk team die begint weer met goede moed aan het seizoen. En bijna elk team kan wel hoge ogen gooien om die play-offs te halen. Dus ik zeg ja, het is haalbaar. Omdat de rest van de concurrentie is gewoon van vergelijkbaar niveau. En daarom moet je er altijd voor gaan, denk ik.
0: Ja, en dan hebben we het dus komend weekend gelijk een lastige. Thuis tegen Heracles. Ja, de kop open.
2: Heracles thuis. Ja, ja. Nee joh, makkie. Nee, dat het een moeilijke wedstrijd is, dat is duidelijk. En Heracles is denk ik doodverd favoriet om kampioen te worden dit jaar. Ja. Maar goed, die kun je wel eens een keer op een slechte dag treffen. Is Almere ook gelukt, dacht ik. Ja. Dus dat gaan wij ook doen.
0: Ik wens je daar heel veel succes mee aanstaande vrijdag. En dank dat je ons even te woord wilde staan over het reilen en zeilen van Helmond Sport. Martijn Smeets was dat, maker van de podcast Door een Rode Bril. Dit is GPR Sport Radio.

0: Dit is GPR Sport Radio. Er zijn voetbalclubs waar je van kunt houden zonder precies te weten waarom. En voor mij was dat Manchester City. Dat kwam eigenlijk maar door één man, Pep Guardiola, de trainer. De perfectionist. De man die spelers beter wilde maken en die zichtbaar leefde voor het spel. Van iedere elftal onder zijn leiding heb ik genoten. En ik heb toevallig gisteren het laatste deel gezien van zijn serie op Amazon Prime. Met iets te veel nadruk op knuffelen, maar toch, ik werd gepakt. Maar Manchester City is meer dan alleen het verhaal van Pep. Ook Haaland, De Bruyne maken onderdeel uit van de geschiedenis van de club. Maar Man City is natuurlijk ook het verhaal van de snelle opkomst na de overname in 2008. In een ongekend tempo groeide de club uit tot een Europese supermacht. En daarover hangt juist inmiddels een enorme schaduw. Die schaduw is deze week nog donkerder geworden. Liefst 9 seizoenen lang heeft de club de financiële regels ernstig overtreden. Sponsorovereenkomsten die niet de werkelijke financiële afspraken weergaven. Inkomsten werden daardoor kunstmatig opgehoogd. En niet een beetje. We praten over bijna 1 miljard. Van de 115 aanklachten bleef uiteindelijk slechts 1 onderdeel niet bewezen. En dat maakt het lastig. Enerzijds die bewondering voor Guardiola. Anderzijds een club die doelbewust alle regels over financial fair play aan zijn laars lapt. Het gaf mij in ieder geval, bij het zien van de serie over Pep, over zijn liefde voor de club, een bittere nasmaak. Het voelt een beetje als een Bart in een hele mooie spiegel.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
12: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
13: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
16: Keukenkopers, opgelet. Nu
17: big deals bij Keukenconcurrent.
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Is dit het?
19: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
20: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
21: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's.
23: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
27: Nee.
26: Proteïneshakes.
28: Gadver.
26: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
29: Lekker bezig.
26: Milner.
30: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
26: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
29: Lekker bezig.
31: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
32: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR, Sportradio.
33: Sportradio.
0: Nieuws, headlines.
34: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Schrijfster, cabaretière en slimste mens jurylid Paulien Cornelissen is overleden. Ze was 50. Cornelissen leed aan kanker. Ze zou dit najaar voor het eerst weer het theater ingaan. Als het aan de FNV ligt, gaan gewelddadige criminelen verder van huis de cel in. Zo voorkom je situaties zoals in Amsterdam, waar iemand die in Zaanstad in de gevangenis had gezeten een oud medewerker trof met wie hij daar overhoop had gelegen. Israël schroeft de beveiliging van vliegtuigen en luchthavens op. Aanleiding is de aanslagpoging tijdens een vlucht naar Tel Aviv vandaag. De passagiers uit dat vliegtuig schroeft de beveiliging van vliegtuigen en luchthavens

0: Op de A27 van Utrecht naar Gorinchem bij Hagestein 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. En op de N233 Veenendaal-Kesteren bij Rhenen ook nog 20 minuten extra reistijd.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.
1: Twan van Peperstraten.
3: Straks de toekomst van de Formule 2. Hoe moet het verder met Manchester City? En ik heb zin in een broodje koket.

0: Be The One, Dua Lipa hier op GPR Sportradio. Hij staat inmiddels weer online, de nieuwe autosport aan tafel. Rick Winkelman gaat daar in gesprek met Formule 2-coureur Laurens van Hoepen en Europa Cup 3-coureur René Lammers. En de heren hadden wel een interessant onderwerp te pakken.
1: Even over het Formule 2-seizoen. Ja, je zit hier wel een beetje in onzekerheid, denk ik. Met al het gedoe in de wereld over hoe moet het nu verder met sport. Ja. Is jouw Formule 2-seizoen nu al klaar of gaat er toch nog wat komen?
2: Nou, ik hoop het echt niet. Ik hoop echt Qatar en Abu Dhabi te doen nog. Alleen ja, er is inderdaad heel veel onzekerheid over. Voor wat we nu hebben gehoord, is het zo dat we Qatar niet doen, maar wel Abu Dhabi doen.
1: Oké.
2: Dus ja, we gaan het zien. Ik, zolang het goed gaat, hoop ik wel gewoon toch zoveel mogelijk te rijden. Want ja, het is wel het leukste.
1: Ja, maar het onzekere lijkt me toch vervelend.
2: Natuurlijk is het heel vervelend, want je wilt ook gewoon zekerheid hebben qua wat je nou gaat doen. Kijk, als het nu klaar is, dan zit je nu gewoon te wachten op niks. En dan kan je eigenlijk zeggen van ja, we kunnen al volgend seizoen gaan voorbereiden. Maar als het nog niet klaar is, dan wil je bijvoorbeeld gaan voorbereiden op Qatar en dat soort dingen. Dus nu zit je een beetje ertussenin.
1: Formule 1 gaat in Imola rijden?
2: Nou, die gaan in Imola rijden als Abu Dhabi niet doorgaat.
1: Oké.
2: Dus ja...

0: als Abu Dhabi gewoon doorgaat, dan gaat de Formule 1 ook niet naar Imola toe. Maar voor wat ik heb gehoord, gaat F2 100% niet naar Imola toe.
1: Oké, dus, ook dat niet wel, als Abu Dhabi niet
0: ook doorgaat. Niet als Abu Dhabi niet doorgaat. Dus het kan best zijn dat Baku gewoon de laatste was. Maar dat zou wel heel erg een beetje anticlimax zijn eigenlijk.
1: Ja, maar we zitten nog vroeg in het jaar.
0: Ja, precies. En er is nog een maand te wachten op volgend seizoen. Daar heb ik ook geen zin in.
1: Nee, het is frustrerend.
2: Lijkt me ook een hele rare manier om kampioen te worden. Zeg maar.
1: Ja.
2: Ik weet dat het...
1: Aan alle kanten, dat vergeet iedereen weer, hè?
2: Ja,
1: uiteindelijk.
2: Ja, dat... Ja, ik bedoel, je staat alsnog gewoon in het lijstje. Maar ik denk dat het wel belangrijk was voor heel veel van die coureurs die daarvoor aan het vechten waren. Om gewoon in de leiding uit dat weekend te komen. Voor omdat er gewoon een grote kans is dat het gewoon de laatste was natuurlijk. Maar het lijkt me wel een rare manier om kampioen te worden.
1: Ja, mee eens. Mee
0: dat
1: eens.
0: Je een appje krijgt van, thuis, je bent kampioen. Weet je. Ja,
1: was het bij jullie het gesprek van de dag in de paddock?
0: Ja, wel. Het ging er wel echt veel over van wat gaat er nou gebeuren. Alleen, het is gewoon... heel weinig duidelijkheid dat er wordt gegeven. Er wordt gewoon nog steeds niks gezegd. Of tenminste, er wordt gezegd, ja, Qatar Abu Dhabi gaat door. Alleen, ja, iedereen die kijkt naar het nieuws en die ziet van... ik weet niet of dat helemaal zo simpel is.
3: De toekomst van de Formule 2 komt dus uitgebreid aan bod in de nieuwe Autosport aan tafel. De hele podcast is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app.
4: GPR Sportradio.

0: De veel te vroeg overleden Nick Kamen. It's time you break my heart. Het is 14 minuten voor 7. Manchester City, ja, hangt een zware straf boven het hoofd. Een onafhankelijke commissie heeft nu de Engelse topclub schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. En dat allemaal over een periode van 9 seizoenen. In de ochtendshow vanmorgen hier op GPS Sportradio sprak Ronald van der Geer met David Kramer over de mogelijke straffen voor Manchester City en over de hoogte van het bedrag waar het over gaat.
1: Ja, ze hebben een hele hoop fout gedaan. Laten we daarmee beginnen. Ja. Maar het gaat uiteindelijk dus inderdaad om een bedrag van, voor mij ligt het ongeveer op 1 miljard... Ja, van inkomsten. Die hebben ze gewoon verkeerd beschreven. Dus eigenlijk, hoe het is begonnen is dat City in 2008 is overgenomen door een partij uit Abu Dhabi.
2: Ja.
1: Ja, City was daarvoor, dat verhaal kennen de mensen wel. City was helemaal geen grote club in Engeland. En die hebben toen, ja, dus uiteindelijk is het nou misschien wel een van de grootste clubs uit Engeland. Die hebben heel veel succes gehad daarna. Maar dat is dus gekomen door geld wat is gepompt vanuit Saudi-Arabië. Vanaf Abu Dhabi in die club. Maar dat is dus een beetje op slinkse wijze gegaan. Dat hebben ze nooit echt op de jaarrekeningen laten zien waar dat vandaan is gekomen. Of laten weten aan die FA. Dus ja, dat is zo'n heel fout geweest.
2: Ze hebben eigenlijk als het ware schijncontracten opgesteld. Hè? Ze hebben gezegd, oh, maar hier is het botenbedrijf A uit Qatar. En die sponsoren dit. Maar het was eigenlijk gewoon geld van de voorzitter. Hè? Van dat consortium, zeg maar.
1: Precies, zo is het inderdaad gegaan. Dus ze hebben sponsordeals gesloten en hebben gezegd, die betalen, nou, bij wijze van spreken, 2 miljoen per jaar. En daadwerkelijk betaalden die maar 100.000. Alleen de rest werd dus aangevuld vanuit Abu Dhabi, vanuit die eigenaren. En dat hebben ze gewoon allemaal zo weggezet onder sponsoring. En ook, ze hebben ook inderdaad gewoon gezegd dat soort dingen was. En dat ze heel veel miljoenen vanuit Abu Dhabi onder commercie hebben gezet. Dus over inkomsten uit shirts en dat soort dingen. Maar ja, dat klopt gewoon helemaal niet.
2: Nee, en daarmee ontloop je eigenlijk de financial fair play die er natuurlijk zowel door de FA wordt gesteld, door de UEFA, door de FIFA. En zo val je eigenlijk door de mazen van de wet, hè?
1: Ja, nee, dat is het inderdaad. Want je mag als eigenaar, hoe rijk je ook bent, maar gewoon een bepaald bedrag in die club stoppen. En dat mag je maar uitgeven. Maar daar hebben ze bij City inderdaad niet echt aan naar geluisterd.
2: 114 aanklachten. Denk je dat ze nog met een paar aanklachten weg kunnen komen?
1: Ja, dat wel, want dat hoorde je net ook bij Sky. Dat heel veel van die aanklachten zijn ze ook schuldig op bevonden omdat ze niet hebben meegewerkt aan het onderzoek. Mm-hmm. Dus ja, die zijn gewoon, dan ben je automatisch schuldig, dat zo werkt dat. Alleen, ja, de CEO van Manchester City heeft nu gezegd van, die zegt dat ze overal onschuldig zijn. Nou ja, dat is natuurlijk, het lijkt me ook gek als er een heel onafhankelijk bureau is geweest die het heeft onderzocht. Maar ja, uiteindelijk zal het nog wel iets afgezwakt worden, maar dit is wel de grootste zaak in de Premier League ooit.
2: Wat zou nou een passende straf zijn, vinden ze in Engeland? Want ja, je kunt deze club natuurlijk van alles verwijten. Je kunt ze ook van alles aandoen. Ik hoorde zelfs derde divisie en zo. Hoe sta jij daarin?
1: Ja, ik vind het ook wel heel lastig. Want ik vind wel, ja, dit kan je natuurlijk niet maken. Want Everton die kregen eerst 10 punten aftrek. En later 6 een paar jaar geleden, dat werden er 6. En dat was omdat ze 20 miljoen te veel hadden uitgegeven. Nou, als je dat een beetje door gaat berekenen, dan zit hij 250 punten ongeveer in mindering moeten krijgen.
2: Dan word je geen kampioen, hoor.
1: Nee, dan ga je denk ik ook niet meer de degradatiezone ontlopen. Nee, ondanks dat je in de City bent.
2: Nee.
1: Nee, maar zelfs dat denk ik dan van, ja, dan vinden die clubs in de Championship, die denken dan ook van, ja, als je zulke regels mag overtreden en je gaat 1 jaar naar de Championship en krijg je misschien een transferban. Ja, dan zijn ze met die spelers die ze hebben volgend jaar weer terug. Dus ja, daar raak je ze niet hard genoeg mee, heb ik het gevoel. Nee. Dus ja, ik vind het heel lastig. Maar ja, ik zou in principe gewoon kunnen zeggen van, ja, laat ze beginnen in de hoogste amateurdivisie weer. Want ja, dit wat je hebt gedaan, ja, het kan gewoon niet.
2: Nee, hebben ze met Rangers ook gedaan, hè? Zijn ze onder een andere
1: Precies,
2: naam weer
1: ja.
2: verder gegaan.
1: En aan de andere kant is ook al met die regels, valt er iets voor te zeggen van, je kan als kleine club heel moeilijk aanhaken bij die topclubs in Engeland. Dus ja, en dat is Manchester City dus gelukt. Maar ja, op een manier waardoor het eigenlijk niet mag. Maar die regels maken het wel heel moeilijk om als kleinere club zo'n grote club te worden uiteindelijk.
3: Wij kregen net de vraag, als ze de titels verliezen, krijgt de nummer 2 dan die titel?
1: Ja, dat zeggen ze wel, maar ja, wat heb je daar dan achteraf nog aan? Ik denk dan ook voor die nummer 2 of die spelers die toen die dan nog die titels krijgen. Kijk, dat is dus het hele probleem. Als ze die allemaal gaan afnemen, dan heb je dus ook dan zouden ze niet in de Champions League mogen spelen. Dus dan gaan die ploegen die net buiten die Champions League zijn gevallen zeggen van ja, dan mist ons ook weer 30 miljoen. Ja, dus dan blijf je bezig. Dus ik denk dat dat onmogelijk wordt voor de FA en de Premier League om echt al die straffen helemaal door te zetten naar die jaren terug. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ze het uiteindelijk gaan oplossen, maar Dit krijgt nog wel een staartje. En het gaat ook nog wel even duren, want City heeft tot vrijdag om in beroep te gaan. En we gaan ze 100% doen. Ja, die gaan het helemaal uitprocederen. Dus ik denk dat we nog wel een paar jaartjes bezig zijn.
0: David Kramer, maker van de podcast Versus, vanochtend hier op GPR Sportradio. Ja, en de Engelse premier Andy Burnham heeft zojuist gezegd dat hij hoopt dat de eigenaren nu Manchester City niet gaan verkopen. Het zou slecht zijn voor de stad Manchester. Kleine kanttekening, Burnham was tot afgelopen zomer burgemeester van Manchester.

0: Silence. Disturbed and the Sound of Silence. Dit is GPR Sportradio. Eerder vanmiddag had ik een gesprek met André Valkeman. En die komt morgen met een boek uit over Michiel Kramer. Ja, en denk je aan Michiel Kramer, dan ja, weet je dat hij net is gestopt met voetballen. Maar daar komt het toch altijd weer uit op dat broodje kroket, ja.
1: Nou, niet voor niets heb ik als ondertitel, daar moest ik ook een beetje voor vechten, gekozen. Het boek dat niet broodje kroket mocht heten. Oh, ja, daar zit eigenlijk denk ik de hele thematiek in gevangen. Want hij wilde er in beginsel niet over praten. Dus ik werd gebeld om dit boek te schrijven door Marieke Derksen, de dochter van Johan, die de Insight uitgeverij bestiert. En die zei ook letterlijk, ja, er is alleen één probleem. Daar waar iedereen het van kent, daar wil hij het eigenlijk niet over hebben in het boek. Maar jij ziet maar hoe je het erin frituurt. En toen hing ze op. Dus dat was ook mijn opdracht. Ja. Het is uiteindelijk gelukt, maar via een lange weg.
0: Ja, ik weet nog wel, ik was bij die wedstrijd aanwezig. En wij hadden toen na de rust, zagen wij hem zo lopen. En eigenlijk omdat we het erover hadden, werd het ook uitgebreid in beeld genomen. En, ja.
1: Ah, Ton, maar je hebt het goed dat ik jou nu uitgerekend, jou nu even bel. Want toen het boek geschreven was, dacht ik, ik had nog één hoofdstuk willen toevoegen. En dat is, ja, welke cameraman zag hem dat broodje eten? Of wie heeft dat gezien van Fox Sports, was het toen nog?
0: Ja, het was een Fox Sports, ja. Ik deed de presentatie toen bij die wedstrijd. En wij zagen hem een beetje, want spelers lopen het veld op, niet zo ver van de desk waar we dan staan in de Kuip. En ja, toen zagen we hem zo lopen met dat broodje. En toen kregen wij het erover en toen werd het dus ook in beeld genomen zo. Dus
1: maar wie van jouw collega's was de eerste die het zag dan? Weet je dat nog? Nee, was je het zelf?
0: Nee, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee.
1: Maar want dat heeft natuurlijk wel heel zijn imago. Als dat niet opgevallen was bij Fox Sports. Ja. Want je neemt niet alle wisselspelers in beeld. Nee. Dan had dit ook nooit zo aan hem gekleefd, denk ik. Als dat het nu gebeurd is.
2: Nou. GPR Sportradio.

0: Simply Red en Sunrise.
1: Sportradio. Formule 1 update.
0: Esteban Ocon gaat Formule 1 team Haas na dit seizoen verlaten. Het contract van de 30-jarige Fransman wordt na een samenwerking van 2 seizoenen niet verlengd. Volgens verschillende media wordt Ocon vervangen door de 21-jarige Braziliaan Rafael Camara. Ocon verzamelde dit seizoen pas 7 punten in 15 races. Ploeggenoot Oliver Bierman staat inmiddels al op 20 punten. Zometeen na 7 ben je hier in goede handen bij Rob Spijker. Rob, goeiedag. Waar gaan jullie het zo meteen allemaal over hebben?
2: Nou, we gaan het straks misschien ook nog wel even kijken bij de Formule 1. Want ja, aankomend weekend natuurlijk een prachtig weekend. Er is weer hitte-alert afgegeven van alles en nog wat. En inderdaad, wat je net al zei over Ocon. Maar we gaan het in het eerste uur voornamelijk hebben over vrouwenvoetbal. Er is Champions League voetbal. Ajax is inmiddels klaar, 1-0 verloren, maar wel door omdat ze thuis 8-0 hadden gewonnen. PSV speelt nog, Feyenoord speelt nog. We krijgen straks trouwens iemand te spreken die op dit moment op het veld staat voor PSV. Dus dat is alvast mooi meegenomen. En het tenniscircus is neergestreken in China. Van der Zalmschulp en ook Griekspoort doen daar voor Nederland mee. Gaan we even kijken hoe het met Nederlandse tennis is. En we gaan ook even kijken hoe het met Djokovic is. Want die heeft met heel veel pijn en moeite het einde van de partij gehaald. Heeft wel gewonnen. Christy Bogert hebben we daarvoor straks in de uitzending. En we hebben het ook, ja, het is een volle agenda. We hebben het ook nog over WK matchracen.
0: Matchracen?
2: Ja, dat is zeilen is dat. En we spreken daarover met Julia Aartsen. Zij is de schipper. Nummer 3 van de wereld. En dat matchracen, dat is iets heel spectaculairs. Vertel ik nog niks over, hoor je straks alles over.
0: Je maakt het allemaal mee op GPR Sportradio. Je staat altijd vooraan.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Veel reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen. Zo citeerde de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het eind van de raadsvergadering een zin uit één van haar boeken. Collega Peter Pannekoek noemt haar een origineel, slim en grappig mens. Omroep KRO NCRV is diep geraakt door haar overlijden en skipt vanavond de slimste mens. Er is een Rotterdamse havenmedewerker opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij op grote schaal drugs heeft uitgehaald. De drugs waren bestemd voor criminelen en in zijn huis werden munitie en harddrugs gevonden. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. De FNV vindt dat gewelddadige criminelen niet dicht bij huis gevangen moeten worden gezet. De bond reageert zo op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waar iemand die in Zaandam gevangen had gezeten ruzie kreeg met een oud-medewerker van de gevangenis. Ze hadden jaren daarvoor ook al overhoop gelegen. De medewerker werd doodgeschoten. En Israël gaat de beveiliging van commerciële vluchten aanscherpen. Dat gebeurt na een incident in de cockpit van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv, waarbij een piloot zijn collega aanviel. Een vervangend vliegtuig met gestrande passagiers is net geland in Tel Aviv en zou geëscorteerd zijn door Israëlische gevechtsvliegtuigen. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. In het oosten stevige buien en onweer. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen hier en daar regen en rond de 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Knappendel nog 10 minuten extra reistijd. En verreweg de meeste vertraging op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Arkel is de vertraging 50 minuten.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is is nou echt een haastmaker van Odido? Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.
15: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
19: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
20: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
21: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
20: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
22: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
22: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
2: Het is die fijne woensdagavond waar we even geen Nations League voetbal hebben, maar wel darts. World Grand Prix of Darts in Leicester. Gaan we straks even naartoe. En we hebben ook vrouwenvoetbal. En dat is Europees en Champions League komt langs.

0: GPS Sportradio, Whispers hoorde je en The Beat Goes On, waar later Will Smith ook nog een heel leuk nummertje mee heeft gemaakt. Met dit nummer dan. De internationale tenniscircus is neergestreken in China. Voor Nederland doen daar onder andere Botik van de Zandschulp en ook Griekspoor, Talon Griekspoor doen daar mee. Maar ook Djokovic, en die heeft met heel veel pijn en moeite heeft hij de volgende ronde gehaald. Heeft hem gehaald, maar had ondertussen ook wel een medisch hulp had hij even weer nodig. Net als bij de US Open. We gaan straks even contact zoeken met Christy Bogert. Die weet alles over tennis natuurlijk. En over het Nederlandse tennis en ook over Djokovic. Hoe lang mogen we nog van die man genieten? Of is hij aan zijn laatste dagen bezig? Dat is de grote vraag die we straks gaan stellen.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: En we hebben vandaag in het Live Center hebben we onder andere Emma Odeek zitten. Emma, goedenavond.
2: Goedenavond, Rob. Ja,
0: daar ben je alweer, hè?
2: Ja, we zijn
0: En vanavond ook met vrouwenvoetbal. Er is Europa Cup voetbal en Champions League voetbal. Champions League wordt volgens mij straks pas interessant, hè?
2: Nee, ja, daar zijn al wedstrijden bezig. En daar zitten ook al wat Nederlanders bij, dus dat is leuk. We hebben sowieso AS Roma tegen Barcelona. En dat staat al 0-1 voor Barcelona. Bij BK Hekken Juventus en Paris FC tegen Arsenal staat het allebei nog 0-0.
0: Okay.
2: Maar we hebben natuurlijk ook wedstrijden in Europa.
0: Ik heb wat vragen over die van Barcelona. Ja, hoe was die eerste? Want het zijn dubbele wedstrijden toch?
2: Zeker. Ja, het zijn de terugwedstrijden. Wat hebben zij ook weer de vorige keer gedaan? Oeh, dat is een hele goede vraag.
0: Nou, dat gaan we dan zo dadelijk nog wel even opzoeken.
2: Oh, nee, dit zijn helemaal geen terugwedstrijden. Nee, zij spelen hetzelfde hetzelfde format als de mannen bij de Champions League. Dus die hebben gewoon een hele lange pool.
0: Behalve bij Europa Cup, want daar heb je wel de heen- en de terugwedstrijd.
2: Ja, spelen de Nederlandse teams spelen nu de terugwedstrijd. Zo speelt PSV haar terugwedstrijd tegen Fortuna Joring. Die staan nog 0-0. En ook Feyenoord, die uitspeelt bij Vålerenga, staat het ook nog 0-0.
0: Ja, en eerder heeft Ajax al gespeeld. Hè?
2: Ja, die hebben 1-0 verloren, maar zijn desondanks wel door naar de hoofdfase van het toernooi, omdat zij vorige week of twee weken geleden alweer 8-0 wisten te winnen.
0: Oké, we houden je op de hoogte over het vrouwenvoetbal wat betreft de Champions League en dus ook de Europa Cup hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, U2 en Walk On.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Het internationale tenniscircus is neergestreken in China. En ook Nederland is vertegenwoordigd. Botik van der Zandschulp heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi in Beijing. En ook Talon Griekspoor is van de partij. En alle ogen zijn natuurlijk ook gericht op Novak Djokovic. De inmiddels 39-jarige Serviër won vandaag zijn eerste partij. Maar dat ging niet helemaal vanzelf. In de tweede set had hij moeite. Hoe lang kan een van de beste tennissers aller tijden dit nog volhouden? En hoe staat het Nederlandse tennis ervoor? Een paar vragen die beantwoord moeten worden. Tijd om erover te praten met voormalige toptennister, Wimbledon-finalist en dat gebeurde in het dubbelspel. En tegenwoordig ook tennisanalist Christy Bogert. Christy, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, dat is een mooie introductie, hè? Christy, eerst even over de Nederlanders. Wat verwacht jij in China van Botik en van Talon? Want ze hebben dit eigenlijk in het hele voortraject best goed gedaan. Hè? Met de Davis Cup, we hebben het US Open, daar hebben de Nederlanders het best wel oké gedaan. Wat verwacht je in China van ze?
2: Klopt. Nou ja, het is een sterk bezet toernooi. Dus het is eigenlijk elke tegenstander die je treft is gewoon is heel lastig. Als je bedenkt dat de top 8 geplaatste spelers allemaal in de top 15 van de wereld staan, dan heb je eigenlijk geen makkelijke loting. Griekspoor die speelt tegen André Rublev, die gisteren nog de finale speelde bij het toernooi in Hangzhou. Dus die laten we hopen dat hij een wat lastige reis heeft om op tijd in Beijing te komen. Want die is wel in vorm. Pardon. En is een speler waar hij in het verleden ook wel wat moeite mee heeft gehad. Maar heeft ook van hem gewonnen dit jaar. Dus dat is in ieder geval een opsteker. Dat was bij het toernooi van Dubai waar hij finale haalde. Dus in die zin, het aanreizen van Rublev zou misschien best wel eens wat in de weg kunnen zetten bij hem. Dus ik hoop dat hij kan verrassen. Ja. En Botik die treft Francesco Cerúndolo. Net als Rublev ook een speler die rond de 2022 op de wereldranglijst staat. Ook geen makkelijke loting. En iemand waar hij ook nog nooit van heeft gewonnen. 4 keer tegen gespeeld. Wel moet ik zeggen, nu op hardcourt en de vorm waarin Botik toch een beetje verkeerd de afgelopen weken, zou ik hem wel meer kansen toebedelen dan in het verleden.
0: Ja.
2: Maar het is zeker niet makkelijk, maar dat is inherent aan dit soort sterke toernooien.
0: Ja, Botik die heeft zich via de kwalificatie moeten plaatsen. Zegt dat iets over het Nederlandse mannentennis waar we momenteel staan?
2: Nou, nee, dat is een beetje, gek. Want kijk, hij staat nu 40. Exact 40. Alleen de acceptatiedatum van dit toernooi, dat ligt dan zeg maar 6 weken geleden. En dat was voor zijn resultaat van New York, waar hij de kwartfinale haalde. Mm-hmm. Dus toen was zijn ranking een stuk lager, waardoor hij kwalificatie moest spelen. En nu staat hij natuurlijk eigenlijk hoog genoeg, waardoor hij eigenlijk in het hoofdtoernooi had moeten zitten. Het is niet altijd, vind ik, een nadeel als je kwalificatie speelt. Want je hebt wel alweer, zeg maar, een beetje kunnen wennen aan de temperatuur, aan de luchtvochtigheid, aan de ballen, de snelheid van de baan. Dus het kan soms best wel even lekker zijn om wat wedstrijden te spelen, ook voor het zelfvertrouwen.
0: Ja.
2: Dat heeft hij natuurlijk nu wel gedaan. En Tellen, die staat een beetje redelijk steady, wel 50-55, en die staat gewoon in het hoofdtoernooi. En ondanks dat hij zeker niet een heel best jaar heeft, hij heeft af en toe een uitschieter, blijft hij dan wel gewoon staan. Dus het is wel een beetje het is wel een beetje normaal dat hij daar staat.
0: Ja, maar we moeten wel eerlijk zijn over Griekspoor en Van der Zandschulp. Hoe leuk ze het ook doen, ze zijn inmiddels wel 30. Komt er al een beetje jong talent aan wat op de deur klopt?
2: Zeker wel. Kijk, je moet altijd een beetje voorzichtig zijn natuurlijk. En ook zeker niet te veel hypen. Want er komt ook veel druk natuurlijk op die jonge jongens. Maar Mees Rutgering, dat is een jonge jongen. Die was nummer 1 bij de junioren. Die is inmiddels aan het opklimmen. Die staat zo rond de 350. Maar die is, laten we zeggen, een goed jaar, anderhalf jaar maximaal bezig. Dus dat is eigenlijk hartstikke goed. En dan heb je ook nog Thijs Bogaert, die wat ook een heel groot jong talent is, behoorde ook tot de absolute wereldtop bij de jeugd. En die hebben we kunnen zien bijvoorbeeld bij Rosmalen, het toernooi waar hij een wildcard kreeg.
0: Ja.
2: Waar hij zijn eerste overwinning boekte op een ATP-niveau. En tegen Medvedev speelde, die natuurlijk top 10 is, en daar een tiebreak derde set tegen speelde.
0: Okay, dus
2: dat zijn we wel.
0: We hoeven ons nog geen zorgen te maken om het Nederlandse tennis.
2: Nee. Kijk, we hebben liever een dozijn natuurlijk. Maar zover is het nog niet. Maar er zit wel wat in de pijplijn.
0: Er komt wat aan. Dan over zorgen gesproken. Even over Djokovic. 39 jaar. Vandaag heeft hij weer gewonnen. Had wel medische time-out had hij nodig. Gaan de jaren
2: Dat is bijna geen nieuws. Iedere wedstrijd is ook wel het geval.
0: Ja, precies. Gaan de jaren nu echt tellen, denk je?
2: Nou, kijk, hij heeft wel echt wel fysiek problemen. Dat klopt. Ik vind wat wel een leuk wetenswaardigheidje is dat dit toernooi in Beijing, dat heeft hij 6 keer gespeeld in het verleden en 6 keer gewonnen. Dus hij heeft nog nooit een wedstrijd verloren in Beijing. Dat vind ik toch wel weer grappig. Alleen de laatste keer dat hij meedeed was 2015. Dus maar dat terzijde.
0: Ja.
2: Hij is nog steeds wel een speler waar je natuurlijk altijd rekening mee moet houden. Ik denk wel dat het feit dat hij nu vandaag speelde tegen Nuno Borges, een Portugees. Prima speler, maar dat hij daar ook weer moeilijk tegen heeft, dat zorgt ervoor dat andere jongens natuurlijk ook gaan denken, wacht eens even, als hij het te moeilijk kan maken, dan kan ik het ook. En nu weten ze inmiddels, als ze echt het op het fysieke gaan laten aankomen, dus lange rallies, proberen veel te laten lopen, ja, dan heeft hij fysiek problemen. En wat natuurlijk jammer voor hemzelf is, voor Djokovic, is dat hij natuurlijk langzaam wat aan het zakken is op de wereldranglijst. En als je kijkt naar dit toernooi, hij is wel geplaatst als 6e, maar hij staat meteen in de lijn bij de laatste 8, bijvoorbeeld bij Zverev.
0: Ja.
2: Ja, daar zie ik hem eigenlijk op dit moment niet echt van winnen. Omdat het fysiek gewoon bijna niet meer te doen is voor hem.
0: Ja, terwijl Djokovic, voordat hij daar bij Beijing ging, heeft hij nog heel hard geroepen van zijn lichaam voelde goed. Hè, terwijl hij op de US Open nog last had van zijn schouder en ook van zijn rug. Hoe moeilijk is het eigenlijk voor hem, hè, een man op leeftijd, een topsporter op leeftijd, om je lichaam dan iedere keer weer op tijd klaar te hebben voor de volgende
2: pot? Dat is lastig. Ja, dat is heel lastig. Ook omdat, kijk, je wil, als je ouder wordt, wil je ook weer niet te veel spelen. Maar je hebt het ook wel nodig om wedstrijdritme op te bouwen. En ook om het lichaam te laten wennen aan natuurlijk continu die zware belasting. En dat krijgt iedere keer bij hem een soort tussenpauze, die eigenlijk net een beetje te lang is. En je moet vertrouwen krijgen in je lichaam. En het is bijna ieder toernooi is het een probleem fysiek voor hem. En dat gaat ook een beetje aan je zelfvertrouwen knagen. En ik snap wel dat hij natuurlijk iedere keer in de aanloop zegt hij, nee, het gaat goed. Want hij wil natuurlijk ook niet zijn tegenstanders, zijn concurrenten natuurlijk wijzer maken dan ze al zijn.
0: Ja.
2: Daar is hij natuurlijk ook een kei in. Maar het enige voordeel wel ten opzichte van de Grand Slams met de ATP-toernooien is dat om 2 gewonnen sets gespeeld wordt. En natuurlijk bij de Grand Slams om 3 gewonnen sets. En zelf geeft hij aan dat hij nog steeds wel voelt wanneer het om 2 gewonnen sets gaat, dat hij nog steeds kan pieken. En dat geloof ik ook wel op een goede dag. Alleen nu treft hij veel eerder in het toernooi, net als wat ik net zei in de kwartfinale tegen Zverev. En normaal treft hij natuurlijk veel later. Dus dan kan hij die hele zware wedstrijden waren meestal voor hem in de halve finale of de finale, maar die komen nu steeds eerder in het toernooi. En dat gaat lastig voor hem worden.
0: Ja, want hij zoekt zijn toernooi wel steeds zorgvuldig uit. Hè? Dat is volgens mij ook de enige manier waarop hij zijn carrière nog een beetje kan verlengen. Maar hij heeft ook geroepen dat hij jaagt op de 25e Grand Slam. En dan moet hij toch een keer een Grand Slam pakken, wat over 2 weken gaat. Wat over 5 gewonnen sets kan, of over 3 gewonnen sets gaat, wat over 5 sets kan gaan. Is dat nog, is dat nog reëel?
2: Ja, mijn gevoel zegt van niet. Maar goed, dat dacht ik, maar ook best wel veel natuurlijk aan het begin van dit jaar. En hij speelt natuurlijk toch gewoon finale in Melbourne. Als hij het ergens kan doen, dan is het in Melbourne. Maar ik ben wel van mening, net als toen Roger Federer zeg maar Roland Garros won ooit, dan moeten ze concurrenten eerder verliezen. En dat hij te maken krijgt met een onervaren tegenstander die bijvoorbeeld voor het eerst in de halve van een Grand Slam, of voor het eerst in de finale van een Grand Slam staat, die dan misschien wat bevangen raakt door de zenuwen. Ik denk als de kopstukken zoals een Sinner en Alcaraz, Zverev, als die gewoon in die eindfase van het toernooi komen, dan zie ik hem dat niet doen.
0: Nee.
2: Maar hij heeft ook aangegeven dat hij toch een beetje op langere termijn, dat hij nog de Olympische Spelen van Los Angeles wil gaan doen. En dat is 2028, dus ik weet niet.
0: Ja. Maar als ik jou mag geloven, dan is de laatste kans op die 25e Grand Slam, dat is dus eigenlijk Melbourne. Die moeten we in de gaten gaan houden.
2: Ik denk dat van de 4 degene is waar hij zich het meest op focust.
0: Ja, één ding nog. Als jij dan Djokovic kijkt als voormalig topsporter, hebben we het over zijn laatste maanden, zijn laatste jaar? Of kan deze man opnieuw verrassen? Wat denk je zelf?
2: Ik denk dat we nog wel een tijdje van hem gaan genieten. Maar ik denk dat hij niet meer gaat verrassen met een 25e Grand Slam.
0: Oké. Christy Bogert over tennis. Dankjewel, Christy, voor je tijd. Fijne avond.
2: Dankjewel.

0: Yo met Texas en Say What You Want. Dit nummer is twee keer uitgebracht, ook nog een keer met de Wu-Tang Clan. Hoorde je ook nog door het nummer 1 en de rapper. Er wordt vanavond veel gevoetbald. Niet alleen vrouwenvoetbal is er, maar er is ook nog een vierlandentoernooi bezig in Portugal. Dat is, daar doet Oranje aan mee. Onder de 19, dat klopt, Emma.
1: Ja, zeker.
0: En die voetballen, hè?
1: Er is het nu rust.
0: Oh.
1: Maar het staat 2-1 voor Portugal daar.
0: Dat is niet goed, hè? Want eerste heeft de Oranje gelijk gespeeld tegen België. Dus er moet eigenlijk gewonnen worden.
1: Ja, er moet altijd gewonnen worden.
0: Ja, maar, dat sowieso. Maar oké, dat gaan we in de gaten houden. Dan even Champions League en Europa Cup voetbal bij de vrouwen.
1: Ja, in de Champions League is het op slag van rust eigenlijk. Daar staat het bij AS Roma Barcelona nu 0-2. Bij BK Hekken tegen Juventus 0-0. En bij Piri FC tegen Arsenal 0-1. Daar heeft Alessia Russo net weten te scoren.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
7: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
6: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
16: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
18: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
23: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
24: Hallo.
0: Hallo, Odido hier.
1: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido. Dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido.

0: Black Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij knooppunt Del ook 10 minuten extra reistijd. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam een half uur vertraging. Staat er al een tijdje een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechte rijstrook dicht.
3: GPR Sportradio.
5: De Sound of Sport. Rob Spijker.
6: In San Francisco begint het WK Match Racing voor vrouwen. Dat is zeilen op een hele spectaculaire manier. En wij hebben zometeen de nummer 3 van de wereld, Julia Aertsen, in de uitzending.
5: GPR.

0: B.O.B. en Bruno Mars en Nothing on You. In San Francisco begint het WK matchracen voor vrouwen. 12 teams uit 7 landen gaan daar vanaf morgen 1-1 de strijd aan met elkaar. Een van die teams is het Nederlandse team Out of the Box. En aan de telefoon hebben wij op dit moment Eva. Dat is een van de dames uit het team. Eva, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we zouden eigenlijk spreken met de schipper van jullie boot, hè, Julia Aartsen. Maar die is even druk met de voorbereiding, ja. Denk ik. Hè. Voor morgen kan ik me alles meer voorstellen.
1: Ja, die zit in een volle focus. Dus die is even lekker aan het chillen.
0: Nee, dat is helemaal goed. Dus we willen het niet op ons geweten hebben als het misgaat dat het onze schuld is. Dus daarom even Asbeek Brussen aan de telefoon. We willen natuurlijk wel even alles weten over dat matchracen. Klopt het dat je met matchracen eigenlijk... we hebben het over zeilen, voor de mensen die het niet weten. Dat je eigenlijk al kunt winnen voordat het startschot überhaupt heeft geklonken. Daar willen we alles van weten, want dat is heel bijzonder. Eva?
1: Theoretisch gezien zou het kunnen. Dan moet je wel een sterke spel hebben. Het heeft alles te maken met eigenlijk allemaal verschillende
2: aspecten in de start. In de start ben je al heel veel rondjes om elkaar heen aan het draaien. Je kan allemaal penalties krijgen. En het kan zelfs al zo zijn dat je de ander 2 penalties aan smeert. En dan heb je al gewonnen. Voordat je überhaupt de race hoeft te varen.
0: Hoor ik daar nog iemand dan?
2: Eigenlijk...
0: Hoor ik ook iemand anders meepraten nu?
1: Ja, wij vullen elkaar zijn zinnen aan.
0: Ja, ik denk...
2: We zitten hier met z'n tweeën.
0: Oké, okay. En wie is de tweede stem dan, Eva?
1: Dat is Ismene Usman.
0: Oké, okay. En die is ook weer van jullie team?
1: Ja,
0: ja nee, oké. Okay.
1: Met z'n vieren.
0: Ja, dan mag je ook gewoon meepraten ook. Dan moet je dat lekker doen. Dan ben je ook allebei in Nederland op de radio te beluisteren natuurlijk. Maar het kan dus zo zijn dat het startschot helemaal niet hoeft te klinken.
2: Ja, klopt. Maar dit gebeurt bijna nooit.
0: Oké, oké. Okay.
2: Dus over het algemeen moeten we wel gewoon de hele race varen. Maar je kan zeker wel... goed beginnen is het halve werk, zeg maar. Ja.
0: Dan even de vraag voor jullie. Wat maakt matchracen nou zo speciaal in vergelijking met andere vormen van zeilen?
1: Het leuke van matchracen is wel dat de wedstrijden duren ongeveer maar 20 minuten. Maar het is gewoon super intensief. Dus eigenlijk vanaf het moment dat dat doen we de pre-start. Dus dat is eigenlijk de fase voordat de start begint. Wordt het spelletje al gespeeld met 2 boten. Die vaart dus 1-1. En het gaat er uiteindelijk om wie er als eerste finisht. Die heeft gewonnen. Maar met de spelelementen, dus de boot-op-boot situaties die er heel veel plaatsvinden, dat maakt het gewoon super intensief. En de hartslag zit altijd erg hoog. Maar dan voelt het ook extra goed als we binnen over de finishlijn komen.
0: Ja,
2: het mooie is denk ik...
0: Ja, doe maar. Kom dan maar bij.
2: Je hoeft niet altijd de snelste te zijn om te winnen. Dus het is ook een heel tactisch spelletje. En dat geeft een extra element wat je in de andere vormen van het zeilen veel minder hebt.
0: Ja. En ik vraag me dan af, wat er wordt gevaren met 2 boten. Die zijn exact hetzelfde. Dus dan moet je het echt van dat tactische spel ook hebben. Dat je daarmee het verschil kan maken. Begrijp ik het nu een beetje?
2: Ja, dat klopt. Ja, dus over het algemeen vaart iedereen wel even hard. Dus het gaat echt hoe positioneer je ten opzichte van de andere boot. En... hoe maak je die anderen zo moeilijk mogelijk dat jij als eerste over de finish komt?
0: Ja, Julia Aartsen, dat is jullie schipper. Is dat dan ook degene die de belangrijke beslissingen in de boot neemt?
1: Voor een groot deel, ja. Dat wordt samen eigenlijk gedaan met nu in deze setting Narine. En die overleggen eigenlijk per situatie, oké, wat gaan we doen? Julia is wel voornamelijk in de lead daarin, want ja, die heeft ook het roer vast. Dus dat eigenlijk.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen, de beslissingen moeten heel snel worden genomen. Je kan niet even rustig met elkaar gaan overleggen, toch? Dan heb je maar een paar seconden de tijd voor. Dus je moet echt heel snel zijn, lijkt mij.
2: Ja, klopt. Dus daarom zijn we eigenlijk ook in onze trainingen heel veel bezig met communicatie. Hoe kunnen we zo snel mogelijk in de minste woorden mogelijk zeggen wat we bedoelen? Waardoor we dus als er iets van tijd is kunnen overleggen. Maar soms moet Julia ook gewoon de leiding nemen. En dan worden er splitseconden beslissingen gemaakt.
0: Ja, ja.
2: En is het heel belangrijk dat we goed op elkaar ingespeeld zijn.
0: Ja. Jullie behoren inmiddels tot de wereldtop. Waarin zijn jullie zo goed geworden? Vanaf welk moment gebeurde dat eigenlijk?
1: In 2019, 2020 is eigenlijk het team gestart. Nou, toen kwamen we natuurlijk in coronatijd terecht. Dus toen hebben we vooral heel veel getraind, weinig wedstrijden gevaren. En waarin het eerst begon in het Europese circuit, zijn we uiteindelijk volgens mij 2023 gestart met de Women's World Match Racing Tour. En dat zijn eigenlijk internationale wedstrijden op het hoogste vrouwenniveau. En daar begonnen we als de underdog. En langzaam hebben we ons toegewerkt naar de positie waar we nu eigenlijk in zitten.
2: Vorig jaar voor het eerst stonden we op het podium.
1: Ja.
2: En nu is wel de droom om hier ook weer op het podium te staan.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: En een mooie medaille te halen.
0: Het schept verwachting natuurlijk. Wat moet er nog gebeuren zodat jullie de nummer 1 worden?
2: Oeh, dat is goeie vraag.
0: Ja, dus even intern ook in het team, ja, hè, want jullie zullen elkaar... Nou,
2: ik denk...
0: Ja.
2: Ja, we zijn met het... ook ons doel voor dit event is dat we heel erg verrassende dingen doen. Dus je hebt een heel playbook wat de standaard moves zijn binnen het matchracen. Maar om daar weer verrassingen in aan te brengen, dat is denk ik hoe wij kunnen gaan winnen.
0: Ja. En wie zijn jullie zwaarste tegenstanders, jullie grote tegenstanders in dit toernooi, in dit WK, matchracen?
1: Ja, dat zijn toch wel de Fransen.
2: Zevenvoudig wereldkampioen.
1: Ja, dus die van Tijntje is erg sterk bezig, maar tegenwoordig kunnen we de wedstrijden wel eens verslaan en van winnen. Dus dat biedt potentie.
2: Ja.
1: Dus,
2: het is niet meer onmogelijk.
0: Okay. Momenteel staan jullie derde op de World Match Racing Tour. Met welke verwachtingen zijn jullie naar dit WK gekomen? Eerste worden toch?
2: Ja, zeker.
1: Sowieso.
2: Altijd.
0: Dan is de grote vraag natuurlijk, hoe ga je die Fransen verslaan? Want die zijn al 7 keer wereldkampioen. Waar liggen hun zwakke punten? Of hebben ze helemaal geen zwakke punten? Moet je gewoon een beetje geluk hebben ook.
2: Soms moet je een beetje geluk hebben. Maar ik denk zeker als wij onze routine blijven doen, nieuwe verrassende dingen in de pre-start, in de race gaan doen, dan hebben we echt wel een kans. En die stress moet een beetje onderdrukken.
0: Eva en Esmeen, was het geloof ik, hè? Die met je mee zat te praten. Hè?
2: Ja.
0: Ja, helemaal goed. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes morgen. Morgen hebben jullie de eerste wedstrijd. Tegen wie moeten jullie varen morgen?
2: Dat weten we nog niet. Dat horen we vanmiddag allemaal. Dan wordt de pairing gemaakt.
0: Ja.
2: En dan krijgen we te weten wie wij in onze eerste wedstrijd tegen ons hebben.
0: Okay, nou heel veel succes daar in San Francisco bij het WK matchzeilen. En we hopen op hele goede berichten vanuit Amerika. Dankjewel voor jullie tijd.
2: Yes.
1: Dankjewel voor het belletje.
2: Dankjewel.

0: GPR Sportradio, Rick Astley en Whenever You Need Somebody.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: En dan hebben we even nieuws over het Portugese voetbalkamp. Cristiano Ronaldo is per direct vertrokken bij Portugal. Zo meldt Marca. Dat is een Spaanse sportkrant die niet altijd betrouwbaar is. Maar het is wel wat we nu binnen hebben gekregen. Het zou een aanleiding zijn van de laatste persconferentie. En er zou ook een incident hebben plaatsgevonden tussen de coach Jorge Jesus en Ronaldo. Jesus ontkent dit. En wij gaan voor nader onderzoek voor je gaan bekijken of het ook allemaal echt helemaal klopt. Maar dit is, voor zover we het nu weten, Cristiano Ronaldo dus per direct vertrokken bij Portugal. Je hoort daar vanavond nog veel meer over. We hebben nog even de tijd om goede research te doen. Maar het komt net vers van de pers, komt het hier binnen. Gaan we even naar het livecenter, want er wordt ook gevoetbald vanavond. Tenminste, er werd gevoetbald bij de vrouwen in de Europa Cup. Die wedstrijden, Emma, zijn volgens mij klaar, hè?
3: Ja, die wedstrijden zijn allemaal afgelopen. En goed nieuws voor de Nederlandse clubs. Zowel PSV als Feyenoord als Ajax, die eerder op deze avond speelden, zijn allemaal door naar de hoofdfase van het toernooi.
0: Oké, dat is mooi.
3: Alle drie, ze hebben niet gewonnen allemaal. Fortuna Juring tegen PSV is uiteindelijk met een 0-0 einduitslag geëindigd. Maar PSV heeft de eerste wedstrijd met 0-1 gewonnen. Dus die zijn door. En Feyenoord heeft deze wedstrijd tegen Vålerenga uit verloren met 2-1. Maar die wisten de eerste wedstrijd tegen thuis in Rotterdam met 1-4 te winnen.
0: Ja.
3: Dus die zijn ook door.
0: En dan door naar het hoofdtoernooi. Dat is geen knock-out fase, is dat groepsfase?
3: Dat moet ik even snel uitzoeken.
0: Dan gaan we dan ook nog even opvoegen.
3: Even een puntje voor de research.
0: Ja, precies. Dan nog even over onder de 19, want die zijn aan het voetballen tegen Portugal. Dat is, heb ik het over Jong Oranje. Oranje
3: onder 19.
0: Onder de 19.
3: Ja, die staan 5-1 achter, helaas.
0: Ai.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De Britse overheid vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij een luchtmachtbasis afgelopen zondag. Dat heeft premier Burnham gezegd. Bij de basis werden 5 mannen opgepakt en busjes vol met benzine gevonden. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek naar het incident loopt nog. Europese fabrieken die wapens speciaal voor Oekraïne maken, zijn voor Rusland militaire doelwitten. Als voorbeeld wordt een fabriek in Polen genoemd, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zou niet Rusland, maar juist de EU vrede proberen te dwarsbomen en vertragen door wapens te leveren. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege extreme wateroverlast. In sommige gebieden is al evenveel regen gevallen als er in Nederland in 4 maanden tijd valt. Door het bergachtige gebied kan dat leiden tot ernstige overstromingen. Ook morgen blijft het regenen. Pas in het weekend wordt het wat zonniger en droger. En KRO-NCRV zendt de slimste mens vanavond niet uit vanwege het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De omroep zegt er diep door geraakt te zijn. Presentator Herman van der Zandt is ongelooflijk verdrietig en noemt Cornelissen lief, grappig en geweldig energiek. Premier Jette, ooit kandidaat, zegt dat haar impact voortleeft. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vooral in het oosten kan dat voor stevige regen en onweer zorgen. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen alleen in het zuidwesten zon en 20 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds een lange file op de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam is de vertraging 25 minuten. Staat er een vrachtwagen met pech, daardoor is de rechte rijstrook dicht.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
9: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam de Style Outlets.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Soms zul je zeggen: wat fijn dat jij mijn buurman bent.
19: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
20: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
21: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
22: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
23: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
24: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken op financiallease.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
27: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
28: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
27: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
28: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
29: Speciaal voor dit uur is ook Devin van Putten erbij komen zitten. Dat heeft alles te maken met darts. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Want natuurlijk is de World Grand Prix darts in Leicester bezig. En we hebben natuurlijk ook gewoon lekker veel voetbal voor je.

0: Bali en de Wailers hoorde je. En Could You Be Loved?
1: VPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Er wordt vanavond gevoetbald UEFA Champions League bij de vrouwen. En er zijn volgens mij Emma nog 3 wedstrijden aan de gang op dit moment. Hè?
2: Klopt. Er zijn inderdaad nog 3 wedstrijden bezig. Die zitten allemaal rond de 65ste, 70ste minuut. En daar staat het bij AS Roma Barcelona 0-4. Bij BK Hekken tegen Juventus staat het 0-1. En bij Paris FC tegen Arsenal staat het 0-2.
0: Ja, dat is niet Paris Saint-Germain, maar dat is
2: de andere club uit Parijs.
0: Ja, straks om 9 uur zijn er ook een paar wedstrijden. Welke zijn dat? Zit daar
2: we
0: nog wat leuks tussen?
2: We hebben straks nog Olympique Lyon tegen Chelsea. Dat is vast een hele leuke wedstrijd. Er spelen ook wat Nederlanders bij. Onder andere Wieke kaptein bij Chelsea. Dus dat is wel interessant.
0: Ja.
2: En dan hebben we straks ook om 9 uur nog Benfica tegen Bayern München.
0: Oké, gaan we wel in de gaten houden. Sportradio. Ja, dankjewel. Maar we gaan het eerst even ergens anders over hebben. Gisteren ook over gehad. Dat is namelijk de World Grand Prix Darts in Leicester. Gisteravond hadden we alleen maar goed nieuws. Alle Nederlanders gingen door. Behalve in die pot natuurlijk waar 2 Nederlanders tegen elkaar spelen. Ja, dan is het ook moeilijk om ook allebei door te gaan. Davy van Putten, jij bent darts-expert. Jij bent onze wizard op het gebied van darts. Je hebt ons ook meteen uitgelegd dat de Grand Prix, de World Grand Prix darts, dat anders in elkaar steekt qua spelregels. Vertel nog 1 keer, hoe moeten ze beginnen?
3: Met een dubbel.
0: Met een dubbel,
3: dus je eindigt niet alleen met een dubbel, je begint ook met een dubbel.
0: Ja.
3: Kan lang duren hoor, soms.
0: Ja, precies. Daar zijn we ook achter gekomen. Gisteren zijn er al een paar grote uitgeschakeld die het ook vaak van lange potjes moeten hebben. Onder andere Littler en ook Van Gerber is uitgevallen, helaas, uitgeschakeld. Vanavond komen er ook weer 2 Nederlanders aan bod. Vanavond zijn er 4 partijen, want we zitten inmiddels in de tweede ronde, toch?
3: Zeker, we zijn in de tweede ronde aanbeland. En dat betekent ook maar 4 wedstrijdjes inderdaad, in plaats van 8. Met op het punt van beginnen Danny Noppert tegen Ryan Joyce. Daarna in de wedstrijd daarna hebben we weer een Nederlander. Dat is namelijk Wessel Nijman. Die neemt het op tegen Johnny Clayton. En daarna hebben we nog Gerwin Price tegen Ross Smith. En dat is een leuke wedstrijd. Want die gooiden allebei de 2 hoogste gemiddeldes in de eerste ronde. Oh. Nou zeggen gemiddeldes niet heel veel op dit toernooi. Omdat je soms heel lang doet over die eerste dubbelgooi. Dus dan gaat je gemiddelde ook flink omlaag. En de laatste wedstrijd is Luke Woodhouse tegen Nathan Aspinall. En Luke Woodhouse, die won van die andere Luke. Luke Littler in de eerste ronde.
0: Ja, dus dat was de verrassing eigenlijk van gisteren.
3: Ja.
0: Eergisteren. Wat denk je van Noppert en Nijman? Kunnen die door?
3: Op papier zou ik zeggen dat Danny Noppert zeker beter is dan Ryan Joyce. Maar die Ryan Joyce was wel de persoon die Michael van Gerwen naar huis gooide ook. Want die is relentless, dat is zijn bijnaam, op de dubbel 16. En in een toernooi waar dubbels belangrijk zijn, dan zou het nog wel eens lastig kunnen worden.
0: Ja, neig ik toch even naar een Van Gaaltje te grijpen. Was Joyce nou zo goed of was Van Gerwen nou zo slecht?
3: Een beetje van beide, denk ik.
0: Een beetje van beide, oké. Nou, we gaan Noppert in de gaten houden. Die gaat zo meteen ook al gooien tegen Joyce. En als we daar meer over weten over de World Grand Prix of Darts in Leicester, dan hoor je dat natuurlijk hier bij GPR Sportradio.

0: GPS Sportradio, you're the Raymond and Supergirl. We zitten echt altijd op de avond zitten we altijd vol met prachtige bruggetjes. Let op, vanaf morgen staat het Formule 1 weekend van Bahrein op het programma. De race wordt alleen niet in Bahrein gereden, maar in Sepang, dat is Maleisië. En dat heeft alles te maken met de race die eerder dit jaar werd afgelast vanwege het conflict in de regio. Shanna Lutgert is Formule 1 journalist en eindredacteur bij het GP-blog. Shanna, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Zoals ik al zei, we hebben bruggetjes. Het is lang geleden dat we in Sepang waren. Dat was 2017. Wat maakt dit circuit zo lastig voor de coureurs?
1: Ja, vooral dit jaar maakt het hem extra lastig. Het is een heel uitdagend circuit. Twee rechte stukken achter elkaar. Maar snelle zones, langzame zones. Het is een beetje van alles. En ja, eigenlijk iets wat we dit seizoen nog niet hebben gehad. En de afgelopen 9 jaar eigenlijk niet.
0: Nee, het is wel het circuit waar toch wel wat historie ligt. Hè? Gasly maakte daar in 2017 zijn Formule 1 debuut. Afgelopen weekend had hij nog een lastige race. Kan hij zich hier weer een beetje terugpakken en zich weer een beetje herpakken?
1: Ja, ik hoop het eigenlijk wel. Alpine heeft natuurlijk best wel een sterk seizoen. Ze zijn toch wel goed uit de startblokken vertrokken. En de stijgende lijn zit er zeker in. Ik hoop dat dit hem ook een beetje een boost geeft. Alpine heeft al met hem teruggeblikt op dat bijzondere debuut. Dus ik hoop het eigenlijk wel. Ik denk wel dat zijn ervaring hier ook een rol gaat spelen. Dus Colo Pinto heeft hier natuurlijk nog niet geraced. Dus misschien zal dat ook wel een voordeel zijn voor het complete team.
0: Ja, en Verstappen, die heeft de laatste race daar gewonnen in 2017. Is die dit weekend weer opnieuw kans hebben op de eindoverwinning?
1: Ik twijfel een beetje. Ik denk wel dat het circuit hem zal liggen. Het is alleen denk ik wel een vrij technisch circuit, ook qua energiemanagement. En dat is wel een beetje denk ik het deel waarop Red Bull net nog wat tekort komt op Mercedes ook. En Mercedes brengt een upgrade pakket mee dit weekend. Dus het is een beetje de kat uit de boom kijken denk ik vanaf vrijdag.
0: Ja, maar upgrade pakket is niet altijd meteen succes, hè? McLaren vorige week.
1: Nee.
0: Daar ging het ook
1: dat
0: niet
1: helemaal.
0: Nee, dus wat dat betreft, je weet het gewoon niet. Je zegt trouwens bewust dat ze bij Red Bull dat nog niet helemaal onder de knie hebben. Denk je dat Verstappen het zelf wel helemaal onder de knie heeft? Om er een keertje kritisch naar hem te kijken.
1: dat is lastig. Want ja, waar kan je Verstappen echt op betrappen dat hij iets niet helemaal onder de knie heeft? Dus ik denk dat hij dat zelf wel... Zelf rijdt hij het er wel uit. Dat heeft hij ook in Baku laten zien. Ondanks die problemen door het weekend heen komt hij toch vooruit. Het is maar net hoe limiterende factor is het. Wat gaat hij daar uithalen dit weekend?
0: Ja, eigenlijk mogen we dat niet doen hè, op zijn verjaardag. Dat we dan ook nog een beetje kritisch gelopen doen over Max. Hè? Nee. Dan even over Ocon. Dan toch even kritisch naar Ocon kijken. Want daar is van bekend geworden dat hij aan het einde van het seizoen gaat vertrekken bij Haas. Is dat terecht, vind je?
1: Ja, eigenlijk wel. Als je ook kijkt naar vorig jaar, stond Berman eigenlijk nipt al voor. En dat voor Berman natuurlijk in een heel indrukwekkend debuutjaar. Ik vind eigenlijk wel, als je zoveel ervaring hebt als coureur, dat je beter moet zijn dan een rookie. Ja, ik vind het een beetje lastig om dat vanaf mijn luie stoel hier thuis te beoordelen. Maar ja, dat Ocon nu gaat, is denk ik wel... Wel terecht.
0: Ja, we zijn in Nederland zijn we ook makkelijk kritisch over Ocon. Hè? Want dat is natuurlijk degene die altijd een beetje bonje aan het maken was met onze Max. Dus dat is niet moeilijk om daar heel kritisch op te zijn. Zijn er al wel signalen over wie zijn stoeltje gaat overnemen?
1: Ja, die zijn er zeker. Verschillende ook wel. Verschillende namen zijn genoemd. Waaronder Ryo Hirakawa. Die natuurlijk voor Toyota heel erg interessant zou zijn. Maar ook Rafa Camara. Dat is de Braziliaanse Formule 2 coureur. En tevens momenteel volgens mij kampioenschapsleider. Als ik dat goed heb in de Formule 2.
0: Ja,
1: en Ferrari Junior.
0: Ja.
1: Dus ik neem aan dat Camara de meest logische stap is voor zowel Haas als ook Ferrari om hun talent ergens kwijt te kunnen.
0: Ja, daar hebben ze nog even tijd voor. Kijken we nog even naar dit weekend. Het weekend in Maleisië, de race van Bahrein. Welk team verwacht je dat het goed gaat doen op dit circuit?
1: Oef, ik vind het heel lastig om dat nu al te zeggen. Ik ga stiekem een beetje uit van Mercedes eigenlijk wel. Ondanks dat het upgrade pakket hebben we natuurlijk nog niet gezien. En misschien werkt het ook niet direct. Heb ik toch wel zoiets van, het komt wel heel indrukwekkend over allemaal. Dus nee, ik ga voor. Ik denk dat Mercedes hier weg gaat rijden. Maar dat het wel gewoon heel dicht. Dat de top 4 gewoon heel dicht bij elkaar gaat zitten.
0: Ja, en laten we eerlijk wezen. De laatste races, als je die allemaal achter elkaar zet. Dan zit er echt een enorme stijgende lijn voor Max in, hè? Gaat hij dat niet doorzetten hier?
1: Ja, dat zeker wel. Ik denk dat hij wel. Ja, ik vind het voorafgaand aan. Omdat Red Bull meestal het weekend een beetje aftastend start. Niet altijd duidelijk is wat de problemen met de auto zijn. En natuurlijk zijn er ook een aantal dingen zoals met die achteras. Wat Pierre Wachet ook al heeft gezegd. Dat ze dat dit jaar nog niet helemaal op kunnen lossen. Dan weet ik eigenlijk niet. Kan ik heel slecht inschatten of dat dit weekend echt een hele limiterende factor gaat worden. Ten opzichte van Baku. Want Baku is natuurlijk een heel ander circuit. En dat soort circuit, ja. daar gingen ze wel goed op, net als Monza. Dus ja, het is, ik hoop het heel erg, ook natuurlijk voor de Nederlandse kijker, maar ik denk dat het wel een interessant gevecht gaat worden met meerdere coureurs.
0: Ja, dit weekend de grote prijs van Bahrein live te beluisteren hier bij GPR Sportradio. Daar moet je wel een wekker voor zetten. En zeker als je de vrije training ook mee wil pakken, het hele tijdschema kun je vinden op onze website. Dat is gprsportradio.nl. Shanna Lutgert, meest Formule 1 journalist en eindredacteur van GP Blog. Dankjewel voor je tijd, Shanna.
1: Ja, bedankt. Fijne avond.
0: En dan gaan wij meteen weer even naar Leicester. Want daar wordt op dit moment gedart. World Grand Prix darts. En Noppert is op dit moment bezig, voor zover ik weet, David.
2: Ja, die zijn net begonnen aan de eerste leg. Nou, net begonnen. Noppert is al bijna klaar. Die heeft nog 3 staan. Dus 1 dubbel 1 en die gooit hij dan ook uit. Hij had een mooie voorsprong in die eerste leg. Ja, want ik heb het al eerder gezegd. Het kan even duren voordat je überhaupt mag scoren.
0: Ja.
2: Ryan Joyce, ja, dat kostte hem 5 pijlen voordat hij hem de dubbel in had. En toen had Noppert al een grote voorsprong opgebouwd. Dus hij had even de tijd. Hij gooide nog bijna 144 uit. Had toen wat moeite met zijn dubbels. Maar uiteindelijk komt hij 1-0 voor in de eerste set.

0: GPR Sportradio, Bon Jovi, always.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbalupdate.
0: Er wordt op dit moment gevoetbald bij de vrouwen in de Champions League. Emma zit voor ons op het Live Center.
2: Ja, en ze weten flink van scoren. Zeker bij AS Roma tegen Barcelona. Daar staat het namelijk 0-6 voor Barcelona. Dus dat gaat hard daar. Bij BK Hekken tegen Juventus staat het inmiddels 0-2 voor Juventus. En bij Paris FC tegen Arsenal staat het 1-2 voor Arsenal.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Is dit het?
8: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant. 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
17: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: GPR Sportradio. Verkeer.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A15 Gorkum-Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam is de vertraging 10 minuten. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Houten ook 10 minuten oponthoud.
18: GPR Sportradio.
20: The Sound of Sport.
18: Rob Spijker.
21: We hebben vanavond vrouwenvoetbal Champions League met Emma Odeek op het Live Center. En Devin van Putten zit op het Live Center voor het darts. Zo meteen even kijken hoe de eerste set is gegaan bij Noppert. We houden je op de hoogte.
22: GPR.

0: GBR Sportradio, Maroon 5 hoorde je met de Daylight.
1: GBR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ja, want volgens mij zijn de drie wedstrijden die werden gespeeld net in de Champions League bij de vrouwen zijn inmiddels afgelopen, hè Emma?
3: Ja, klopt. Het laatste fluitsignaal heeft bij alle drie de wedstrijden geklonken. Ik zal even de standen voor jullie voorlezen. Bij AS Roma tegen Barcelona is het uiteindelijk 0-6 geworden. BK Hekken tegen Juventus is geëindigd met een 0-3 stand. En bij Paris FC tegen Arsenal is het nog 2-2 geworden.
0: Oké, welke teams zijn er door? Want dit waren de...
3: Dit is de league fase. Ze zijn in principe allemaal door, want ze mogen allemaal nog eventjes een paar wedstrijden spelen in deze fase.
0: Je hebt helemaal gelijk. Straks om 9 uur nog een paar leuke wedstrijden. Daar gaan we straks nog bij aansluiten. We gaan eerst even naar Leicester. Daar vindt namelijk het World Grand Prix Darts plaats. En daarom is Devin van Putten vanavond bij ons op het livecenter. Zijn we heel erg blij mee, Devin, want jij kan dat mooi volgen voor ons. Twee Nederlandse ijzers in het vuur. Straks Nijman tegen Clayton. En op dit moment al midden in de wedstrijd Joyce uit Engeland tegen onze Nederlandse Noppert. Hoe doet Noppert dit?
4: Hij gooit toevallig net een 180 eruit.
0: Oi.
4: Niet uit, hij gooit 180.
0: Oh.
4: Maar de eerste set die is helaas voor hem verloren gegaan. Ryan Joyce won die met 3-1. Mede door een hele smerige 96 finish via dubbel 20 en dubbel 18. En na die eerste set zagen we Noppert even op het podium blijven, terwijl het eigenlijk pauze was, om even met de scheidsrechter in gesprek te gaan. Hij vond namelijk, daar leek het op, gebaarde hij ook naar zijn hoek, dat Ryan Joyce elke keer vervelend deed als hij terugliep van het bord.
0: Hoe, op welke, ja, je kan op allerlei manieren vervelend doen. Iemand vervelend aankijken. Op zijn tenen trappen. Maar wat gebeurde er?
4: Nou, terwijl Noppert klaar ging staan om te gaan gooien, vond hij dat Ryan Joyce te veel aan het stampen was. Dat hij te hard langsliep. Ja, je kan je eraan irriteren. Het blijft een mentaal spelletje eigenlijk.
0: Heb jij het ook kunnen zien dat hij dat deed?
4: Nee, niet echt eigenlijk. Danny Noppert moet zich denk ik vooral gaan focussen op zijn eigen spel. Want het lijkt hierop dat Ryan Joyce ook in de tweede set met 2-1 voor gaat komen. Dat doet hij ook. Dus het is ook de set van Ryan Joyce. Dus die mag straks eventueel de laatste leg beginnen. En als hij die wint, ja, dan staat het 2-0. We gaan tot 3 sets. Dus er is nog kans om terug te komen voor Noppert. Maar dan wordt het wel een moeilijk verhaal.
0: Ja, oké. We houden het er voor je in.

0: GPS Sportradio, Boys of Summer. Je hoorde Don Henley. Vandaag ook weer een heerlijke dag gehad. En ook morgen wordt het volgens mij weer prettig weer. Een beetje nazomeren lekker in Nederland. We zijn met de gedachten natuurlijk bij het World Grand Prix Darts. Dat is in Leicester. En daar doen nog veel Nederlanders mee. Want de Nederlanders hebben het de afgelopen dagen goed gedaan. Vandaag is de tweede ronde. Straks komt Nijman nog in actie tegen Clayton. En op dit moment Noppert tegen Joyce. Moet jij maar eerlijk zeggen, Devin, of ik het goed heb. Want jij volgt die wedstrijd. En ik kijk heel stiekem af en toe met een schuin oog een beetje mee. Ik heb het idee dat die Joyce gewoon lekker aan het darten is. En dat Noppert met alles bezig is behalve darts.
1: Ja, zijn bijnaam is Relentless van Ryan Joyce. En hij is ook relentless. Ja, eigenlijk als hij een kans krijgt om een leg te pakken, dan doet hij het. En Danny Noppert, ja, we zien hem gebaartjes maken. Eigenlijk helemaal niet Danny Noppert.
0: Nee, hè?
1: Nee, zijn bijnaam is niet voor niets The Freeze, dat hij ijzig kalm is, maar hij lijkt vandaag zichzelf niet.
0: En hoeveel is het op dit moment? Ja. Dat is belangrijker misschien nog wel.
1: Ja, het stond 2-1 in legs toen we het achterlieten. En ja, Danny Noppert redde zichzelf nog bijna met een 167 finish, maar miste de bullseye. En Ryan Joyce, ja, dubbel 18. Hop, uit. 2-0 set.
0: Ja, hij zat wel tegen het ijzer, hè?
1: Heel dichtbij.
0: Maar dat telt niet mee, hè?
1: Nee, helaas niet. Dus 2-0. Ja. Gelukkig voor Noppert zijn we in de tweede ronde en moet je 3 sets winnen. Maar hij zal ze dus nu alle 3 moeten winnen.
0: Ja, wie gaat er zo meteen beginnen?
1: Zometeen is het weer de set van Danny Noppert. Dus als hij die houdt, daar beginnen en dan doorbouwen.
0: Ja, precies. Hij moet eerst maar eens een keer een set pakken en dan een beetje in de wedstrijd komen. Want het lijkt erop dat hij, wat we al zeiden, met van alles bezig is behalve dart. We houden het voor je in de gaten. Joyce tegen Noppert. Het is op dit moment 2-0 voor Joyce tijdens het World Grand Prix Darts in Leicester. You see

0: GPS Sportradio, je hoorde Ed Sheeran. Om 8 uur vanavond is de persconferentie geweest van Xavi, onze nieuwe Nederlandse bondscoach, Spaanse bondscoach van het Nederlandse team. Rijpke Bakker van de Nu.nl, Oranje Watcher, die is daarbij aanwezig geweest. En die spreken wij in het volgende uur. Dus vooral hier blijven als je daar meer over wil weten. Nu gaan we eerst even kijken wat er straks nog is aan voetbal. Want om 9 uur dan komen er nog een paar Champions League wedstrijden bij de vrouwen. Emma, welke zijn dat?
1: We hebben straks Olympique Lyonnais tegen Chelsea nog op de planning. Daar spelen zeker wat Nederlanders ook bij. Dus die gaan we even af. Bij Olympique Lyon speelt namelijk Damaris Eguerola. Dat is het klinkt niet zo heel Nederlandse naam, maar die speelt toch echt voor het Nederlands elftal. Ja. En daar hebben we ook Lily Johannes. Die komt uit voor Amerika, maar die heeft even een poosje voor Nederland onder de 19 gespeeld. Dus die noem ik toch ook eventjes, want dat kennen de meeste mensen toch wel haar. En bij Chelsea hebben we ook nog Veerle Buurman en Wieke Kapteijn.
0: Okay,
1: dus dat zijn een paar Nederlandse namen die mogelijk wel herkenbaar zijn voor de luisteraars.
0: Oké, en een paar leuke wedstrijden zo dadelijk om 9 uur.
1: Zeker, we hebben straks ook nog Benfica Bayern München.
0: Ja.
1: En bij Benfica spelen geen Nederlanders op het moment. Bij Bayern München zit Sophie Troost naar Regina van Eijk zit op de bank.
0: Oké, we houden ook die wedstrijden straks even voor je in de gaten natuurlijk. Na 9 uur. Maar we gaan eerst even snel weer naar Leicester. Daar is het hopelijk een beetje spannender geworden. World Grand Prix of Darts noppert aan het bord. En de grote vraag aan Devin, die de potjes voor ons in de gaten houdt, is: heeft Noppert het een beetje spannend gemaakt?
2: Nou ja, hij heeft in ieder geval een goed begin gemaakt. Hij heeft de eerste leg gewonnen in de derde set. Was zijn eigen leg, dus was ook wel noodzakelijk om te houden. Nu moet hij in de achtervolging in de tweede leg, maar het kan nog wel. Ja, en eigenlijk als je van tevoren naar de statistieken had gekeken, dan had je eigenlijk op je geld moeten inzetten op Ryan Joyce, want ze speelden 6 keer eerder tegen elkaar. 5 keer won Ryan Joyce. De laatste keer dat ze tegen elkaar speelden, dat was op het WK in 2024. Dus ze hebben al een tijdje elkaar niet getroffen. En toen was ook Ryan Joyce de sterkste.
0: Ja, maar is die Ryan Joyce, is die dan een beetje een angstgegner voor onze Noppert?
2: Nou, je zou het wel bijna gaan zeggen, ja. Maar blijkbaar als hij ook mentale spelletjes gaat uitspelen en de freeze uit zijn focus kan halen, dan doet hij iets heel goed.
0: Ja, want de freeze, is die alweer de freeze? Of zit hij alweer in zijn comfortzone? Ja, als jij zo'n beetje zo naar die eerste pijltjes aan het kijken bent?
2: Nog niet helemaal, ja. Hij hoeft in deze set hoeft hij Ryan Joyce niet te breken, omdat hij dus de set is begonnen en dus 3 keer zijn eigen leg houden is genoeg voor de set.
0: Ja.
2: Hij moet dat gewoon doen en dan de volgende set 1 keer breken en als je eigen legs houdt, dan win je gewoon deze wedstrijd.
0: Noppert, maak het spannend. We houden je op de hoogte. World Grand Prix of Darts in Leicester, hier bij GPS Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. De landelijke scholierenprotesten in Frankrijk worden steeds gewelddadiger. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Vandaag werden 625 mensen aangehouden. De betogers vallen agenten aan en vernielen van alles. De scholierenacties zijn een protest tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op de scholen. Het OM wil dat een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht 5 jaar de cel ingaat. Het kind zat in een wandelwagen toen hij werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. Hij bleek meer dan 110 km per uur te hebben gereden. De moeder die achter de wandelwagen liep raakte zwaar gewond. En de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland morgenavond gaat voor Oranje heel zwaar worden. Dat zegt bondscoach Xavi. Volgens hem wordt het duel in een heel mooi stadion gespeeld, maar was het veld in het verleden een ramp. Of het nu beter is, is afwachten. Het elftal reisde vandaag zonder de geblesseerde verdediger Van Hekken naar Griekenland. Het is bewolkt en regent vooral in het oosten stevig. Ook is daar onweer mogelijk. Het koelt vannacht maar een paar graden af. Morgen overal regen, behalve in het zuidwesten. Het wordt dan 20 graden.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
10: Vlieg door je tijdlijn.
11: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
16: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct liest voor het kopen de verpakking.
15: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
18: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
19: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
20: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
21: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
17: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
22: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
23: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
24: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
1: GPR Sportradio. Rob Spijker.
28: We gaan zo meteen even naar Portugal, want er is een statement naar buiten gekomen van Ronaldo. En dat heeft alles te maken met het Portugese voetbalelftal. En we kijken zo meteen ook even bij Noppert in Leicester tijdens de Grand Prix.

0: GPR Sportradio, Belinda Carlisle en Lieve Leidon.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Na de persconferentie van de bondscoach en een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond heb ik besloten het trainingskamp van de nationale ploeg te verlaten. Te zijner tijd zal ik het Portugese volk de waarheid vertellen over de redenen van mijn vertrek bij de nationale ploeg, waaraan ik me altijd met hart en ziel heb gewijd. Dit is het moment om Portugal en al mijn teamgenoten zonder uitzondering veel succes te wensen. Was getekend Cristiano Ronaldo. Een beetje de vrije vertaling die we er zelf van hebben gemaakt, maar het komt, de strekking is in ieder geval duidelijk. Hij is vertrokken bij het Portugese team. Als we daar nog meer input over hebben, of misschien ook een statement van Ronaldo, dit is ook bij deze een oproep voor hem. Doen we het even via Instagram met een leuk filmpje, dan hebben wij er ook wat aan. En kunnen wij dat later wel weer vertalen. Dat even tot zover deze update. Een uur geleden hebben we het al gemeld, maar we hebben nu dan ook de officiële bevestiging van Cristiano Ronaldo zelf binnen. Er is nog een persconferentie geweest. Dat is de persconferentie van het Nederlandse elftal. Want ja, die spelen morgen een belangrijke wedstrijd tegen Griekenland, waar ze al helemaal knettergek zijn. En daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Daar gaan we even op terugblikken wat daar allemaal is besproken. Vast niet zo heftig als in Portugal, maar toch altijd leuk om even mee te pakken. Dan moeten we even heel snel naar Engeland, naar Leicester. Daar is het World Grand Prix Darts is bezig. Noppert was vlak voor negenen. Zat hij nog in de wedstrijd? Nou, hij heeft eigenlijk geen moment in de wedstrijd gezeten, maar hij deed nog mee aan de wedstrijd. Demi van Putten volgde voor ons darts. En is Noppert al aan het bier of is hij nog aan het darten?
3: Nou, ik kan je vertellen, de laatste klanken van Johnny B. Goode die galmen door de Leicester Arena. En dat betekent dat het eigenlijk al tijd is voor Johnny Clayton tegen Wessel Nijman. Het is helaas 3-0 geworden voor Ryan Joyce. Ja, alle drie de sets eindigden in 3-1 voor Joyce. Helaas in Nederlander minder. We hebben er nog vier in het toernooi. Waaronder dus Wessel Nijman, die zometeen de wedstrijd mag gaan beginnen tegen Johnny Clayton.
0: Kunnen we spreken van een complete off-day van Noppert?
3: Ik denk dat wel dat zeker is. Vorig jaar was hij hier nog halve finalist. Toen verloor hij van Luke Humphries. En de andere man die nu in actie komt, Johnny Clayton, was ook verliezend halve finalist. Die tegen Luke Littler. Ja. Die ligt uit het toernooi, maar ja, het is een mooi resultaat voor Ryan Joyce en een deceptie, kan ik wel stellen, voor
0: Danny Noppert. Jij hebt de wedstrijd gezien en we hebben van je meegekregen dat Noppert nogal aan het klagen was over het gedrag van Joyce. Was dat terecht of zag hij spoken?
3: Ik denk dat hij vooral met zichzelf bezig was. Dat hij het gewoon zelf allemaal even niet op een rijtje had vandaag.
0: Hij zat er gewoon even niet lekker in.
3: Hij had niet zijn dag, maar gelukkig gaat nu het dartsgeweld de komende maanden echt losbarsten met natuurlijk het WK als absolute ultieme doel.
0: Ja.
3: En daar is hij eigenlijk ook nooit heel goed. Dus hij moet gewoon zorgen dat hij daar een keer presteert.
0: Ja, en Nijman die moet het opnemen tegen Clayton. Veel Nederlanders die af en toe wel eens dart kijken, die kennen hem wel. Welshman. Dacht ik, toch?
3: Ja, zeker, ja, zeker. Ja, ja.
0: Hoe staat het er daarvoor? Zijn ze al begonnen eigenlijk?
3: Ze zijn echt net begonnen. Tijdens ons gesprek gooide Wessel Nijman de eerste pijlen. Die mag dus de partij beginnen, wat een voordeel kan zijn. Want in principe heb jij dan gooi je met de darts mee en hoef je alleen je eigen legs te houden om een set te winnen.
0: Oké, dat gaan we in de gaten houden. Het is daar voorlopig nog 0-0. De eerste leg moet daar nog uitgegooid worden. Gaan we ook even snel naar het voetbal. Want er is vanaf 9 uur ook weer afgetrapt bij de Champions League. Bij de vrouwen. Emma zit voor ons op het livecenter. We gaan die wedstrijden helaas niet helemaal kunnen meepakken. Maar de eerste helft willen we natuurlijk zeker niet missen. Want we hebben ook daar Nederlandse talenten op het veld. Wie spelen er mee en waar spelen ze mee en hoe staan ze er allemaal voor, Emma?
4: Nou, om met die laatste vraag te beginnen. Het staat bij beide wedstrijden, zowel bij Olympique Lyon tegen Chelsea als bij Benfica Bayern, allebei nog 0-0. Zijn een goede 10 minuten nu bezig, dus dat kan alle kanten nog opgaan. Bij Olympique Lyon hebben we Damaris Egurola en Lily Johannes lopen. Dat zijn de bekende namen voor de Nederlanders. En bij Chelsea hebben we Veerle Buurman en Wieke Kapteijn rondlopen. Dus daar zeker wat Nederlandse inbreng. Bij de wedstrijd tussen Benfica en Bayern München zit wat minder Nederlandse inbreng op dit moment op het veld. Die zijn vooral te vinden op de bank bij Bayern München namelijk. Daar hebben we Sophie Proost en Regina van Eijk op de bank zitten.
0: Oké, misschien komen die vanavond nog aan bod en dan hoor je dat natuurlijk hier bij GPR Sportradio.

0: EPR Sportradio, Three Doors Down hoor je. En Here Without You, er wordt op dit moment gedart. En de Nederlanders doen mee, dat heb je allemaal al gehoord. Dat gaat tijdens het World Grand Prix Darts. Op dit moment is Nijman aan het spelen. En volgens mij zit net de eerste set of eerste leg zit erop, heb ik begrepen.
1: De eerste set.
0: Eerste set.
1: Ja, het gaat hard. En dat komt met name door Johnny Clayton. Ja, die pakt die set met 3-0. Het was Wessel Nijman zijn set. Maar ik moet ook zeggen, er was ook weinig tegen te doen, want Johnny Clayton gooit achterin volgens 112, 116 en 125 uit. Ja, dan wordt het ook lastig. Vooral die laatste was heel mooi, met een bullseye, enkele boel en daarna nog een bullseye. Ja, dan wordt het ook lastig voor Wessel Nijman.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Morgen staat de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Griekenland op het programma. Zowel de Griekse bondscoach Ivan Jovanovic als de Nederlandse bondscoach Xavi hebben vandaag hun persconferenties gegeven. Riepke Bakker, oranjewatcher van nu.nl, was bij beide aanwezig. Goedenavond, Riepke.
3: Goedenavond.
0: Ja, eerst maar even beginnen met Nederland natuurlijk. Heeft Xavi hele opvallende dingen gezegd over de opstelling van morgen?
3: Xavi is geen man van grote uitspraken. Hij zei ook, ik weet ook helemaal nog niet wat de opstelling wordt. Dat gaan we morgen pas beslissen. Maar één opvallend dingetje zei hij wel. Kijk, we hebben natuurlijk Virgil van Dijk. En Virgil van Dijk wil altijd links staan in het centrum. Maar op dit moment is dan Van Hekken, de rechterverdediger, geblesseerd. Dus het zou een optie kunnen zijn om Van Dijk naar rechts te schuiven en dan bijvoorbeeld Mickey van der Ven of Hato links centraal achterin te zetten.
0: Ja.
3: Onder Koeman zei Van Dijk altijd, ja, dat wil ik eigenlijk liever niet. Maar Xavi zei vandaag, ja, ik heb het met Van Dijk erover gehad en als het in teambelang is, dan gaan we het gewoon doen. Dus dat is wel een uitspraak.
0: Dus heeft er wel een potje kunnen breken bij Van Dijk. Ja, want Jean-Paul Van Hekken die heeft de training vandaag dus verlaten. Maar heeft dus nog niet concreet gezegd wie daarvoor in de plaats komt. Begrijp ik dat goed?
3: Nee, maar in principe is het meest logisch dat daar Jurriën Timber gaat spelen. Kijk, Jurriën Timber is ook eigenlijk onze beste man voor die positie. Maar die heeft heel veel last gehad van blessures, slepende liesblessure. Maar Xavi zegt nu, hij is fit genoeg om te spelen.
0: Je bent
3: eigenlijk dat Timber erin komt. Ja. Maar ja.
0: Ja, kijk, de grote vraag is natuurlijk ook, wat voor gekkenhuis gaat het daar morgen worden in Griekenland? Er worden al gedreigd met laserpennen, met doodskoppen. Ik heb van alles heb ik al voorbij horen komen. En iemand die daar zeker niet bang voor is, dat is onze grote vriend Somerville.
4: Ik hou wel van een dogfight, dus ik denk dat we allemaal ready zijn.
0: Dat is altijd mooi, hè? Als je er een paar tussen hebt, die toch gewoon een grote mond opzetten. Die Somerville die is helemaal klaar, hè, voor de wedstrijd tegen Griekenland.
3: Ja, zo, vol vertrouwen. Ik vroeg nog na dat vertrouwen om de beste aanvaller van de wereld te worden. Nou, dan denk je, vind je Mina, je bent bijna 25, maar je hebt nog behoorlijke dromen. Ja, het is leuk. En het is hier ook echt geweldig. Hè. Ik sta hier nu net buiten het Toomba-stadion. Ja, als je hier een rondje loopt, dan het staat helemaal vol met doodshoofden. Helemaal vol met magere hein. Die staat je op een gegeven moment tegemoet te kijken, lachend.
0: Ja.
3: En het is uitverkocht, dit stadion. Ze hadden het wel 5 keer kunnen uitverkopen. Het leeft enorm bij de Grieken. Dus ja, volgens mij wordt het gewoon echt wel een heerlijk ouderwetse. Ik ga niet het woord heksenketel noemen, doe ik het toch.
0: Ja.
3: Maar het wordt wel een heerlijk potje.
0: Gaat het wel worden. Je was vanmiddag ook even aanwezig bij de persconferentie van de Grieken. Hoe ging het daaraan toe?
3: Nou, heel veel respect voor Nederland. Kijk, de Grieken die zijn natuurlijk in een flow. Ze zijn de afgelopen jaren niet zo goed als dat ze nu zijn. Ze hebben van Duitsland gewonnen. Ze hebben van Servië gewonnen. Maar ik hoopte eigenlijk dat ze dan zouden zeggen van, ja, nu pakken we Nederland. Maar ho, de bondscoach die zei, Nederland heeft een fantastisch teamboard tot de top van Europa. Hij voelt het zelfs beter dan Duitsland. Dus ze gingen lekker in die underdog-rol.
0: Ja, heeft hij eigenlijk wel gelijk in toch dat we beter zijn dan Duitsland?
3: Nou ja, goed, we hebben 1-1 tegengespeeld. Dus dat betreft hebben we dat niet laten zien op het veld nog.
0: Ja, we speelden ook een beetje tegen de scheidsrechter. Hè? Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. wat kun je zeggen over het elftal van die Grieken? Zijn er opvallende dingen gezegd in de persconferentie?
3: Ja, kijk, ze hebben eigenlijk heel veel kwaliteit. Veel meer kwaliteit dan de afgelopen jaren. Ze hebben Pavlidis in de spits staan. Ja, dat is de oudspits van AZ, die kennen we nog. Nou, die speelt nu bij Benfica. Is gewoon echt een internationale topspits. Ze hebben Tsiolis, dat is een speler van Arsenal. Dat is gewoon een internationale top. Ze hebben Karetsas, dat is wel leuk. Dat is een buitenspeler van Dortmund. Supertalent van 18 jaar. Ja. En die speelt gewoon vloeiend Nederlands. Want die is opgegroeid. Ja, die is opgegroeid in het Belgische Genk. Dus zijn Griekse ouders zijn naar België verhuisd. Daar is hij opgegroeid. En hij speelt nu voor Griekenland. Maar het is gewoon prachtig Vlaams wat je hem hoort praten. Dus dat is wel leuk. Vooral aanvallend hebben ze ontzettend veel kwaliteit. Ja, we moeten echt een beetje uitkijken voor ze. Hoor.
0: Ja, we moeten ook voor ze uitkijken als we tactisch iets willen veranderen in het veld. Dat we dat niet tegen elkaar zeggen. Of in ieder geval de voetballers van Oranje. Want als toevallig die een gozer in de buurt loopt, dan gaat dat even verkeerd natuurlijk. Hey, die oud speler van AZ, Pavlidis, die zat ook bij de persconferentie. Is hij nog gevraagd om iets te zeggen over het Nederlandse voetbal?
3: Nou, vanuit de Nederlandse pers kwam natuurlijk de vraag, wat vind je van Max Meerdink? Want ja, de twee hebben nog net samen gespeeld bij AZ. Meerdink was een jaartje of 19 toen Pavlidis daar in de spits stond. En hij zei, ja, ik zag toen altijd dat zijn potentie. Dus ik ben niet verbaasd dat dit er nu uitkomt. En ik hoop dat hij dit door gaat zetten. Uiteraard niet morgenavond, maar ja, hij zag het al aankomen bij Max Meerdink, deze ontwikkeling.
0: Het was trouwens niet alleen de laatste twee wedstrijden van Griekenland dat ze het goed doen. Het is al een tijdje aan de gang. Hè. Ze hebben ook uit in Engeland gewonnen. Dus het is volgens mij ook bij die Grieken wel iets voor de langere termijn. Wat denk jij?
3: Ja, dat is wel een beetje. Kijk, die Grieken die hebben al 12 jaar lang niet op een EK of een WK gestaan. Dat hoor je ook bij die journalisten, die frustratie daarover. Maar het voelt wel een beetje alsof er een gouden generatie nog niet is, maar wel eraan komt. Want de meesten zijn nog erg jong, maar de verwachtingen zijn echt enorm groot. Het nationale elftal is na jaren weer enorm populair. Ze zien de toekomst hier rooskleurig tegemoet. En als je die namen ziet, ja, dan is dat ook wel logisch. Maar de journalisten zeggen ook allemaal van, ja, zolang ze zich niet plaatsen voor een EK of een WK, dan hebben we niet wel de kwaliteit. Het wordt niet tijd om te oogsten.
0: Ja, maar denk je dat morgen misschien wel de druk eigenlijk bij Griekenland ligt? Want die moeten wat laten zien voor de eerste thuiswedstrijd.
3: Nou, kijk, Griekenland heeft 6 punten. We hebben er maar 4. Dus in die zin, als bij een gelijkspel doet Griekenland betere zaken dan wij.
0: Ja, nee. Eigenlijk bedoel ik juist omdat ze 2 wedstrijden hebben gewonnen, dat schept de verwachting.
3: Nou, dat klopt. En kijk, we zitten hier in een stadion met 28.000 man. Het is een heel oud stadion. Maar we krijgen echt Griekse gekte. Maar ja, dat zei de bondscoach van de Grieken ook. Die zei, kijk, dit land is heel simpel. Als je wint, dan ben je fantastisch. En als je het verliest, dan moet je wegwezen. En hij zei, dat vind ik ook heerlijk. Die druk, daar hou ik van. En dat houdt mij ook wel weer scherp. Ja, en zo kan het morgen ook weer zijn. Als Nederland hier gewoon met 0-2 wint, ja, dan klinkt er weer een fluitconcert. En dan wordt het eigen de nationale ploeg weer afgemaakt in de media. Ja, dat is Griekenland. Welkom in Thessaloniki.
0: Ja, en zo snel kan het gaan in de voetbalwereld. Je hebt nu beide bondscoaches aangehoord. Wat verwacht je van de wedstrijd van morgen?
3: Nou, ik denk dat dit wel echt de zwaarste klus voor Oranje wordt. Want die Grieken zijn echt een stukje sterker dan Servië. En we hadden al best wel veel moeite met het fysieke voetbal van Servië. Ja, als het hier echt gaat stormen, dan kan het echt wel een hele moeilijke avond worden. Zeker omdat Griekenland aanvallend heel veel kwaliteit heeft. En Nederland gaf al behoorlijk wat kansen weg tegen Servië. Dus als je zo verdedigt tegen Griekenland, als dat je tegen Servië deed, ja, dan krijg je er wel 1, 2, 3 tegen.
0: Riepke Bakker, Oranjewasser voor nu.nl. Dank voor je tijd.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a word! And give you a word!
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
7: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
20: GPR Sportradio.
21: De Sound of Sport.
20: Rob Spijker.
22: We gaan zo meteen even kijken hoe het met Nijman gaat tijdens het World Grand Prix Darts. En we bellen zo meteen met de bus van de PSV-vrouwen. Die hebben namelijk gevoetbald vanavond.

0: Radio Martin Garrix samen met Dua Lipa en Scared to be Lonely. Gaan we even snel naar Leicester, want daar wordt op dit moment gespeeld door een Nederlander. World Grand Prix of Darts. Vraag ik meteen even aan Davin, hoe staat onze Nijman ervoor? De eerste had hij verloren, toch?
1: De eerste set had hij verloren. En in de tweede probeerde hij hem bijna ook te verliezen, maar kwam hij uiteindelijk toch nog terug. Ja,
0: dat klinkt niet goed, hè?
1: Ja, in één leg had Johnny Clayton 9 pijlen nodig om überhaupt te beginnen aan de leg.
0: Ja.
1: En zelfs die wist hij niet te winnen. Hij is wel op 1-61 gekomen, maar hij heeft dus juist ook weer 6 pijlen gemist op een dubbel om 1-0 voor te komen in die set. En zo is hij dus gelijk gebroken door Johnny Clayton, die ook op 2-0 lijkt te gaan komen in deze set. Dus dan wordt het straks 2-1 voor Johnny Clayton, helaas.
0: En dan worden straks weer billen knijpen.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: De PSV-vrouwen hebben vanavond een return gespeeld tegen Fortuna Jöring. In Denemarken is dat. De wedstrijd eindigde in 0-0. Maar PSV gaat wel door naar de achtste finales van de UEFA Women's Europe Cup. PSV had de heenwedstrijd in Eindhoven namelijk al met 1-0 gewonnen. Janice van der Zanden speelde vandaag met de PSV-vrouwen tegen Fortuna Jöring en werd zelfs Hero of the Match, dat is de beste speelster, uitgeroepen door PSV. En we hebben er aan de telefoon in de bus waar het winnende team zit. Janice, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Ja, dat moeten we. Gefeliciteerd, hè, dat als eerste.
3: Ja, dank u wel, dank u.
0: Ja, je mag bij jij zeggen, hoor, maar... Het moet wel een feestje zijn bij jullie in de bus, toch?
3: Ja, we hebben de muziekbox achter in de bus mee, hoor.
0: Ja?
3: Dus daar was ik net ook eventjes. Maar nu zit ik even rustig voor je, anders kan ik het niet horen.
0: Ja, precies. Wat is jullie favoriete nummer qua muziek?
3: Nou ja, we luisteren nu Anne, weet je wel, van Busy. Die inderdaad bij de beste zangers. Maar we hebben echt van alles. Nederlandstalige muziek.
0: Alles wat je mee kan zingen en schudden met die billen.
3: Precies,
0: ja.
3: Juist, hey, inderdaad.
0: Maar dan toch even stiekem over het voetbal. Gefeliciteerd en door naar de achtste finale. En dan?
3: Ja, dank je. En dan wachten op de loting en op naar de volgende ronde. En we hebben er heel veel zin in.
0: Ja.
3: We zijn blij. En het is natuurlijk mooi dat we dit hebben kunnen bereiken. En ik denk over het algemeen ook dat we het ook dik verdiend hebben. Vandaag is 0-0 gebleven, maar we hadden ontzettend veel kansen. Maar we kijken gewoon weer vooruit en op naar de loting.
0: Ja, want als ik dan hoor 1-0 thuis winnen en dan in Denemarken een 0-0 wedstrijd, dan kan niet anders, of het moet ook spannend zijn geweest. Of viel dat er mee?
3: Nou, eigenlijk viel dat dus wel helemaal erg reuze mee. Ik had net ook met Janice Kaiman erover, want we zitten hier naast elkaar in de bus en dan zeiden we ook van, we hebben echt geen moment gehad dat zij zouden scoren, dat gevoel. Omdat wij zo erg aan het domineren waren. Alleen we hebben onze kansen niet afgemaakt. Maar het had ook zo 4-5-0 kunnen zijn. Dus ja, dat het echt spannend was, dat gevoel hebben wij op het veld niet gehad. Misschien de mensen op de tribune wel.
0: Ja.
3: Maar verder niet.
0: Nee, want het was parkeren van de bus wat Fortuna in Eindhoven deed. Maar ja, ze moesten nu winnen. Heb je dat ook nog een beetje gemerkt? Gingen ze anders spelen?
3: Ja, zeker. Ze gingen natuurlijk vooruit. Ze moesten ook scoren, dus er kwamen ook veel ruimtes voor ons te liggen. En daardoor hebben we ook wel lekker kunnen voetballen. Dus ik ben er wel heel erg trots op het team met het voetbal dat we hebben laten zien vandaag.
0: Ja, dus denk je ook dat je met dit team, als je zo om je heen kijkt en je hebt vanavond die wedstrijd weer meegemaakt, dat jullie ver kunnen komen?
3: Ja, dat denk ik wel. We hebben echt alle kwaliteiten die je nodig hebt. Dus ik geloof sowieso dat als ik in een team zit, dan moet je altijd voor het hoogst haalbare gaan.
0: Ja, tuurlijk.
3: Dus... Oh, hier heb je nu ook weer een lekker nummertje op staan. 4 keer duurder.
0: Laat ervoor.
3: Nee.
0: Ik wil je ook niet.
3: De Europa League heb ik nog niet gewonnen, dus die wil ik wel heel graag winnen. Ja,
0: ja, bloemen aan de finish. Wie hoop je te loten als tegenstander?
3: Ja, het maakt me echt helemaal niet uit. Ik wil gewoon vooral de focus op onszelf houden. En ik denk dat je dan ook wel het vers gaat komen. Dus het maakt mij echt niet uit.
0: Nee, we willen natuurlijk wel even een beetje meegenieten van die prettige muziek bij jullie. En even kijken hoe dat gevierd wordt.
3: Ja, inderdaad.
0: Kun je even naar beneden lopen en even laten horen wat er op dit moment gedraaid wordt? Want
3: ik ben nog steeds boven, hoor. Ik zit voor in de bus, maar ik loop wel even die kant op.
0: Ja, doe maar even. En neem de telefoon even.

0: mee, dan lopen wij een stukje met je mee. Want ja, het klinkt nu een beetje alsof je alleen ergens zit.
1: Hey, jongens, even een leuk nummertje of doen we zijn live op de radio.
2: Ja, oh, hier zijn ze.
0: Ja, daar komt ie.
2: Horen jullie het? Hij zijn ook een beetje aan het dansen. Dus we zijn blij om, meneer. We zijn
0: helemaal goed, helemaal goed. Janice van der Zanden, dankjewel. En heel veel succes met PSV. Door naar de achtste finale. Doei, doei.
2: Dankjewel. Hoi, hoi, hoi, hoi. Fijne avond.

0: En Bino D'Angelo en dansen ballen met Maquella Idea. We zijn al naar het World Grand Prix Darts gegaan. En hebben gehoord hoe Noppert helaas werd geëlimineerd door Joyce. En dat kwam omdat Joyce zo hard op de grond stampte. Tenminste, dat vond Noppert. Maar het was gewoon omdat Noppert niet helemaal lekker in de wedstrijd zat. Op dit moment wordt er gespeeld tussen Clayton en Nijman. En Devin van Putten, we willen van jou heel graag weten hoe die ervoor staat. Eindelijk een keer positief nieuws voor de Nederlander vanavond.
1: We blijven een beetje in de negatief hangen, want het is zojuist 2-1 geworden voor Johnny Clayton in sets wel te verstaan.
0: Ja,
1: Wesselnijman kreeg wel nog wat kantjes, maar het lukte elke keer niet. En eigenlijk als je ook kijkt naar hoe de wedstrijd verloopt, dan is Nijman eigenlijk veel beter in die dubbel om te starten. Dus hij is elke keer sneller onderweg dan Johnny Clayton, maar op het scoren dan laat hij het een beetje liggen. En vooral bij het afmaken. Ja, daar is Johnny Clayton vandaag echt dodelijk hoor. Hij heeft al meerdere 100-plus finishes gegooid. Zelfs de dubbel 17, de minst gegooide dubbel op het dartsbord. Zelfs die weet hij te vinden. Dus het wordt gewoon heel lastig voor Wessel Nijman. Johnny Clayton ook in deze vierde set 1-0 voorgekomen. Wessel Nijman krijgt wel de kans zometeen om op 1-1 te komen. Maar ja, dan zal die Johnny Clayton toch echt nog een keer moeten breken. Want
0: hoeveel moet hij uitgooien?
1: Hij moet nu 24 uitgooien. Dubbel
0: pakken
1: 12.
0: We die even mee? Pakken we die even mee?
1: Eerste spel gaat net erbuiten. Johnny Clayton staat op 85 te wachten, maar de tweede pijl van Wessel Nijman gaat erin. 1-1 in deze vierde set. Maar zoals gezegd moet die Clayton nog wel gaan breken.
0: We gaan het horen zometeen.

0: GPR Sportradio, Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile. Er is vanavond veel gevoetbald. Er wordt op dit moment nog gevoetbald. Emma op het Live Center bij ons voor de Champions League wedstrijden van de vrouwen. Welke wedstrijden zijn er op dit moment aan de gang en hoe staat het ervoor?
1: Nou, het is in principe bij de velden rust, maar laten we zeggen dat die wedstrijden nog aan de gang zijn. Bij Olympique Lyon tegen Chelsea staat het nog 0-0. En bij Benfica tegen Bayern München staat het ook nog 0-0.
0: Oké, welke uitslagen hebben we al gehad? Want we hebben wel Nederlands succes gehad.
1: Zeker. Nou, dan ga ik eventjes naar de Europa Cup, want daar hebben de Nederlandse teams meegedaan vandaag. Ajax heeft helaas wel verloren, maar goed, die zijn wel door naar de volgende ronde. Die hadden de vorige wedstrijd namelijk met 8-0 gewonnen. Bij PSV tegen Fortuna Jeuring, bij Fortuna in Denemarken, is het 0-0 geworden. Maar ook zij zijn door wegens een eerdere 1-0 voorsprong. Nou, door naar de volgende ronde. En Feyenoord is ook door naar de volgende ronde. Hebben hun wedstrijd ook verloren. 2-1 tegen Vålerenga werd dat. Maar die wedstrijd, de eerdere wedstrijd was 1-4 geworden. Dus ook Feyenoord is door naar de volgende ronde.
0: Ja, we hebben al gehoord hoe groot het feest was bij PSV in de bus. En die waren onderweg alweer naar de warme...
1: Heel gezellig.
0: Ja, dat klonk heel gezellig. Dankjewel Emma voor deze fijne updates. Gaan we snel nog even naar Leicester. Waar op dit moment het World Grand Prix of Darts plaatsvindt. Nijman is daar nog aan het darten. Tenminste, dat hopen we.
2: Ja, 5 seconden geleden was hij nog aan het darten. Maar Johnny Clayton die gooit er even een kreet uit. Want die gooit de wedstrijd uit. Ja, hij miste 3 match darts, Johnny Clayton. Waaronder op de dubbel 12, dubbel 6, dubbel 3. En toen kreeg Wessel Nijman nog een kans vanaf 152. 2 keer triple 20 was raak, maar de dubbel 16 helaas niet. En Johnny Clayton maakt het af. 3-1 in sets tussen de 2 Nederlanders die vandaag in actie kwamen. Die gaan daar allebei uit.
0: Ja, morgen wedstrijden van de Nederlanders allemaal. Moeten allemaal aan de bak morgen.
2: Morgen is de rest. Dan hebben we nog een Niels Sonneveld. Die komt nog in actie. En Jermaine Wattimena en toch een beetje dan de Nederlandse hoop. Gian van Veen, de nummer 3 van de wereld. Die 3 moeten het maar gaan oplossen voor Nederland.
0: Dankjewel, Devin. Ook dat gaan we morgen in de gaten houden natuurlijk. Maar morgenavond, daar wil ik je toch even op attenderen, hebben we de wedstrijd van Griekenland met laserpennen tegen Nederland. En die wedstrijd die hebben we helemaal live hier met Diederik van Zessen en Jacob van Katwijk. En we gaan al voorbeschouwen. We doen daar alles aan om je alles te vertellen over die wedstrijd. We hebben eerder vanavond hebben het al even gehad over de persconferentie van Xavi. Morgenavond die wedstrijd dus integraal en live zonder onderbrekingen hier te beluisteren. Voor zometeen veel plezier met Gert-Jan van der Kooi. Fijne avond.

0: Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. In Amsterdam is een cameraploeg van Poont aangevallen. Die maakte een reportage over overlast van daklozen en verslaafden in het Oosterpark. Te zien is hoe de man de journalisten vanuit het niets belaagt en een beveiliger die tussen beiden kwam werd bedreigd met een mes. Burgemeester Halsema noemt het incident afschuwelijk. Een Nederlands gezinshuis voor jeugdzorg in Spanje moet per direct sluiten. Uit Spaans onderzoek blijkt dat de instelling niet over de juiste papieren beschikt. Dat zegt Nieuwsuur. 7 Nederlandse probleemjongeren moeten op zoek naar een nieuwe plek. 2 weken geleden kwam de organisatie al in het nieuws na signalen over onveiligheid. In Den Haag heeft een groep jongeren op fatbikes begin deze week meerdere jongens aangevallen bij een natuurgebied. Dat meldt Omroep West. Jongens van 13 en 17 raakten gewond. Eentje werd met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. De politie sluit meer slachtoffers niet uit. Sportclubs roepen hun leden op om voor de veiligheid samen te fietsen. En het lijkt erop dat de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo vertrekt bij de nationale ploeg. Op sociale media meldt hij dat hij het trainingskamp heeft verlaten na een persconferentie van de Portugese bondscoach. Tijdens de laatste wedstrijd zat de vedette 90 minuten op de bank. Ronaldo zegt later uit te willen leggen waarom hij weggaat. Het blijft de rest van de avond bewolkt en regenachtig. Vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen vooral in het oosten en noordoosten buien en rond de 20 graden.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Gert-Jan van Acooi.
7: Komend weekend gaat de Formule 1 weer verder met de grote prijs van Bahrein, gereden in Maleisië. En één coureur, daarvan weten we inmiddels dat hij er volgend jaar waarschijnlijk niet meer bij is. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.

0: Did you check on me?
1: GPR Sportradio. Het is woensdagavond. Gert-Jan hier, standing in voor Danny Elbersen. Ja, komend weekend gaat de Formule 1 weer verder. Max Verstappen die duikt weer in zijn Red Bull bolide. En dat is voor de grote prijs van Bahrein. Alleen die vindt dan weer niet in Bahrein plaats, maar in Maleisië vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Deze week was er al Formule 1 nieuws rondom Esteban Ocon. Want zijn contract met Haas is niet verlengd. Haas die gaat afscheid nemen van Esteban Ocon. Nou, die is natuurlijk teleurgesteld, maar die zegt wel, ja, dit hoeft niet natuurlijk het einde van mijn carrière in de Formule 1 te betekenen. En dat is hem natuurlijk eerder gelukt. Hè? Hij was eerder eruit geschopt. Toen heeft hij een jaartje aan de zijlijn gestaan. Reservecoureur bij Mercedes. En uiteindelijk kwam hij toch alweer in een autootje terecht. Dus het is hem eerder gelukt. Maar ik denk dat de kans wel een heel stuk kleiner is deze keer. Maar goed, we houden het voor je in de gaten. Komend weekend alles over de grote prijs van Saoedi-Arabië hier bij GPR Sportradio.

NPR Sportradio, Robbie Williams en Supreme. Ah, we hebben weer een te gekke podcast voor je opgenomen. Een nieuwe aflevering Autosport aan tafel met Rick Winkelman. Bij hem aan tafel deze week, Laurens van Hoepen, Formule 2-coureur... die afgelopen weekend op het podium stond tijdens de sprintrace in Azerbeidzjan. En René Lammers, rijder in de Euro Cup 3, een nieuwe opstapklasse. En als rookie behaalde hij dit weekend in Spanje zijn eerste overwinning. Nou, daar hebben ze alles over verteld vanmiddag tijdens de opname van Autosport aan tafel. Staat inmiddels in je favoriete podcast-app. En natuurlijk op gprsportradio.nl.

NPR Sportradio, Taylor Swift. I knew it, I knew you. En zometeen meer over de Nations League. Onder andere Nederland tegen Griekenland. Maar er staat nog meer op het programma. Hoor je zometeen meer over. En morgen in de ochtend stevige buien in het oosten en noordoosten. Voor de rest van het land is het vrijwel droog. Wel bewolkt. In de middag dan gaat de zon lekker doorbreken. En wordt het uiteindelijk een graadje of 20. Dit is GPR Sportradio. It's a

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Het zit in ons bloed om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
1: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
18: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
20: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
22: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
23: Odido, even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Relaxed?
24: Niet aan relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
26: GPR Sportradio.
27: The Sound of Sport.
26: Gert-Jan van Acooi.
28: Hey, goedenavond. Het is 22:30 geweest. Morgen wordt er weer druk gevoetbald in de Nations League. Welke potten staan er op het programma? Hoor je zo meteen. Eerst de radio's.

BNR Sportradio met de script en nothing. Morgen wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Wat staat er allemaal op het programma? Nou, 1 wedstrijd om 6:00, Azerbeidzjan tegen Liechtenstein. Dan om 9:15 alle andere wedstrijden. Onder andere Duitsland tegen Servië, Denemarken tegen Portugal, Wales tegen Noorwegen, Israël tegen Kosovo, Ierland tegen Oostenrijk, Malta tegen Gibraltar. Maar de wedstrijd die wij natuurlijk gaan bekijken en waar je alles over hoort hier bij GPR Sportradio is natuurlijk om 9:15 Griekenland tegen Nederland. Dit is GPR Sportradio.

Yo, Sportradio. Dit is GPR Sportradio met Post Malone. En enough is enough. Nou, dat hebben ze in Engeland ook gezegd, in de Premier League. Want ja, er is behoorlijk wat te doen daar. Manchester City. De toekomst van deze club in de Premier League is een beetje onzeker geworden. Nadat een onafhankelijke commissie de club schuldig bevond aan 114 financiële overtredingen. Ja, er wordt gespeculeerd over mogelijke sancties. De CEO van City Football Group noemt de beoordeling een complot. Maar volgens oud-voorzitter David Bernstein kan de club niet verder onder de huidige leiding. Ja, de overige clubs in de competitie die kunnen een rol gaan spelen in de uiteindelijke besluitvorming over de strafmaat. Kortom, ja, hobbelus in de Premier League. Zo zou dat wel kunnen noemen volgens mij. Als daar uiteraard wat nieuws over is, dan hoor je dat hier bij GPR Sportradio. Maroon 5 komt eraan, zometeen eerst de Patch Up Boys en Go West bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Maroon 5, and This Love. Morgen goed nieuws voor de dartfans, want twee Nederlandse darters komen weer in actie. Wie, waar, wat, hoe, wanneer, hoor je zo meteen hier.

0: GTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van twee kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
15: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
16: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
17: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
18: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen en zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
19: Vlieg door je tijdlijn.
20: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
22: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
23: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
25: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
26: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: GPR Sportradio. Gert-Jan van Acooi.
27: Hey, goedenavond, 10 uur geweest. Danny Elbersen, die is er niet. Gert-Jan hier. Met zometeen, ja, hoe heeft Novak Djokovic het gedaan in Peking, in China? Het antwoord krijg je zometeen. En over China gesproken, dit is China Girl.

met George Ezra en Shotgun. Het is woensdagavond. Danny is er niet vandaag. Gert-Jan hier. Met natuurlijk alles over jouw favoriete sporten. Novak Djokovic, die heeft het lekker gedaan vandaag bij tennis. Zijn eerste wedstrijd sinds juli heeft hij gewonnen. De 39-jarige Serviër was op het ATP-toernooi van Peking in de eerste ronde te sterk voor de Portugees Nuno Borges. Ondanks zichtbare fysieke ongemakken wist Djokovic de partij in twee sets naar zich toe te trekken. 6-3 en 7-6. Ja, dat is voor de legende zijn eerste overwinning in bijna 3 maanden. Waarbij hij dus nu ook doorstoot naar de volgende ronde van het toernooi. Nou, we houden dat allemaal voor je in de gaten uiteraard. Want hier hoor je alles over jouw favoriete sporten. Dit is GPR Sportradio.

0: weer Sportradio met U2 en Mary J. Blige.
1: One love, one life.
0: And one. Hey, hij staat weer online, een nieuwe aflevering Autosport aan tafel. De podcast van GVR Sportradio, waar Rick Winkelman in gesprek gaat met grote namen uit de Nederlandse autosport. Heeft hij vandaag gedaan, staat inmiddels online, gprsportradio.nl of je favoriete podcast-app. Vandaag was hij in gesprek met Laurens van Hoepen, Formule 2-coureur, die afgelopen weekend op het podium stond tijdens de sprintrace in Azerbeidzjan. En ook René Lammers, rijder in de Eurocup 3, een nieuwe opstapklasse. En die had een lekker weekend.
2: Even naar de Eurocup 3. Ja. Want jij had daar een goed weekend. Je allereerste pole, allereerste overwinning.
3: Ja.
2: Zo'n beetje aan het einde van het seizoen. Dus dat blijft lekker hangen dan bij iedereen. Hè?
3: Ja, zeker weten. Het was 4 keer tweede geëindigd in de races. Dus ik zat wel op een punt van, wanneer komt hij nou? Maar ja, super blij om mijn eerste pole te hebben en de eerste overwinning. En ik ben blij om het eindelijk af te sluiten, zeg maar zo. We hebben nog 2 races te gaan, maar het is wel fijn.
2: Je staat nu tweede in het klassement.
3: Ja, inderdaad. 2e in het klassement en de 1e van de rookies. Degene is al kampioen geworden, dus het kampioenschap winnen gaat er niet meer worden. Maar als ik het meeste eruit haal voor de laatste 2 races en nog 2e en 1e in het rookie-klassement kan eindigen, zou ik daar blij mee zijn.
2: Ja. Ben je ook tevreden over het seizoen? Of knaagt het dan toch dat je niet alles hebt gewonnen, zeg maar?
3: Tuurlijk is het doel altijd om kampioen te worden, maar aan de andere kant, als ik kijk naar de pace die ik heb en van de stappen die ik heb gemaakt ten opzichte van het begin van het seizoen, kan ik daar gewoon blij mee zijn en ben ik tevreden met wat we hebben gedaan.
2: Ja, Laurens is al wat verder als jij in zijn ontwikkeling als coureur. Maar hoe kijk jij naar jouw eerste, toch echt serieuze autoracejaar?
3: Voor mij was het wel een knop omzetten vanuit het karten. Er waren een aantal nieuwe dingen die ik moest leren waar ik nog niet gelijk echt heel snel genoeg de knop voor omrijden, waardoor mijn eerste seizoen een stuk minder ging. Alleen toen ik realiseerde dat ik gewoon echt de knop moest omdraaien en gewoon allemaal nieuwe dingen moest leren en misschien wat meer op de simulator moest zitten thuis en zo. Toen ging het al gelijk een stuk beter.
0: De hele aflevering van Autosport aan tafel met Laurens van Hoepen en René Lammers aan tafel bij Rick Winkelman. Check je dus in je favoriete podcast app of GPR Sportradio.

Sportradio. Miles Smit en Niall Horan hoor je Drive Safe. Het is bijna 10:30. Zometeen meer over jouw favoriete sporten. Morgen in de ochtend stevige buien in het oosten en noordoosten. Voor de rest is het wel droog. Wel wat bewolking. In de middag dan gaat de zon doorbreken. Wordt het een graadje of 20. Dit is jouw Sportradio. Dit is GPR Sportradio.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
12: GPR Sportradio.
13: The Sound of Sport.
12: Gert-Jan van Acquoy.
14: Morgen wordt een hele belangrijke dag voor de Nations League. Veel potten die op het programma staan. Onder andere Nederland tegen Griekenland. Daar hoor je zo meteen meer over.

Jouw sportradio, dit is GPR Sportradio met Nickelback en When We Stand Together. Hey, morgenavond, een belangrijke voetbalavond wat betreft de Nations League. Want behoorlijk wat potten die op het programma staan. Onder andere om 6 uur Azerbeidzjan tegen Liechtenstein. Om 9:15 worden de rest van de potten gespeeld. Duitsland tegen Servië, Denemarken tegen Portugal, Wales tegen Noorwegen, Israël tegen Kosovo, Ierland tegen Oostenrijk, Malta tegen Gibraltar. Maar de wedstrijd die wij natuurlijk gaan volgen is Nederland tegen Griekenland. Morgenavond om 9:15 begint hij. Als je daar helemaal niks van wil missen, zet GPR Sportradio aan, want hier hoor je live verslag met Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen, allemaal hier bij GPR Sportradio.

Sportradio Dua Lipa en Hallucinate. Morgen wordt er weer gedart. Boyle Sports World Grand Prix. De tweede ronde daarvan. En er staan vier partijen op het programma. In deze PDC Major moet iedere leg met een dubbel worden geopend en met een dubbel worden uitgegooid. Maar de avondsessie begint om 8:00. Met onder andere Luke Humphries tegen Jermaine Wattimena. Niels Sonneveld tegen Gary Anderson. Gian van Veen tegen Ryan Searle. En James Wade tegen Stephen Bunting. Dus morgenavond vanaf 8:00 kunnen we lekker gaan genieten van een paar mooie dartpotten. Alles erover hoor je natuurlijk ook hier bij jouw favoriete sportradio. En dat is uiteraard GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. President Trump heeft met de Israëlische premier Netanyahu gebeld over de verijdelde vliegtuigcrash in het Midden-Oosten. Volgens Trump is het motief nog niet bekend. Netanyahu ontving eerder op de avond de inzittenden van het vliegtuig in Tel Aviv om hun verhalen aan te horen. De baas van berichtenapp Signal krijgt een eredoctoraat van de VU in Amsterdam. De universiteit noemt haar een voorvechter voor privacy en digitale rechten. Ook roemen ze Signal als een app waar privacy op de eerste plaats staat, in tegenstelling tot de apps van de meeste grote techbedrijven die winst willen maken. En er komt mogelijk een nieuwe impuls aan voor de noodlijdende Franse voetbalclub Bordeaux, ooit de club van bondscoach Zinedine Zidane. Het gaat al jaren slecht. De club, die 6 keer landskampioen was, degradeerde en raakte ook zijn proflicentie kwijt. Een Amerikaanse investeerder neemt Bordeaux nu over voor 1 euro. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido en stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
2: GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakten Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. En eerder hackten ze ook al Odido. Vorige week werd bekend dat de Nederlandse Pepijn van der S is opgepakt omdat hij mogelijk banden heeft met Shiny Hunters. In Amsterdam-West woedt een zeer grote brand in een loods. De brandweer is uit voorzorg met groot materieel uitgerukt omdat ze niet weten wat er in de loods ligt. De brand is zo groot dat de loods niet meer te redden valt. De rook trekt ook over het spoor tussen Amsterdam en Schiphol. Het treinverkeer lag daardoor kort stil. Makelaars moeten zich verplicht in gaan schrijven bij een beroepsregister. Als ze dat niet doen, mogen ze hun werk niet meer uitoefenen. Dat kondigt woonminister Boekholt O'Sullivan aan. Op dit moment kan iedereen nog makelaar worden. Daardoor zijn er ook veel misstanden. En ook Arjen Lubach heeft stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Hij begon zijn tv-programma vanavond emotioneel en vertelde dat hij het nieuws een uur voor de opnames hoorde. Ook was Cornelissen het vaakste gast bij zijn programma's. Zij was zeg maar echt ons ding, zei Lubach. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een loods in Amsterdam-West is vanavond een grote brand uitgebroken. Van de loods is weinig meer over, er zat een bouwbedrijf in. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol.